0: Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen, kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: GMV!
1: You!
0: Yes! You behind the grandstand!

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de porta-cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxe merk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
2: Ton van Middelaar, in gesprek met
3: Eugene Leendes.

0: Eugène, welkom in dit programma. Je bent journalist bij de Barendse Krant. Is dat je droombaan?
1: Je droombaan. Nou, ik ben heel graag journalist. En ik ben heel graag een lokale journalist. Dus wat dat betreft is de Barendse Krant wel de hoofdprijs op dit moment, ja.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Een lang verhaal in het kort. Ik ben altijd journalist geweest. En ik heb veel voor dagbladen gewerkt. Daarna voor de NOS. Daarna voor Omroep Gelderland. Toen werd ik een jaar of 60 en toen woon ik al een tijdje in Baren. En ik ben de laatste 20 jaar journalistiek manager geweest. En toen dacht ik toch, ik moet me wat gaan voorbereiden op een andere toekomst. En ik miste het schrijven en het journalistieke ambacht ook echt. Dus toen ben ik bij een reorganisatie weggegaan. En toen ben ik hier bij Dick Nasus gaan vragen van, heb je geen hulp nodig?
0: En toen zei hij ja.
1: Nee, toen zei hij, je bent veel te duur en dan beginnen we niet aan. En toen zei ik van, nou, Ik voel me een beetje een vreemde in mijn dorp, want ik was altijd aan het reizen naar Arnhem of naar Hilversum. Ik zeg dus, ik wil hier een beetje aarde, dus laten we eens beginnen. En zo is het heel langzaam en klein begonnen. Maarten Hogendoorn was toen de hoofdredacteur hier. Maar Christine Schut, de redactrice, was er al wel. En zo is dat langzaam gegroeid en meer geworden. En na het afscheid van Maarten Hogendoorn is het nog veel meer geworden.
0: Ja, dat is nu 5 jaar geleden.
1: Ja, maar. Ja, zo ongeveer.
0: Zo ongeveer, ja. Wat vind je leuk aan het schrijven?
1: De journalistiek helemaal vind ik een soort vrije universiteit. Dus je gaat ergens op bezoek en je hoort een verhaal. Nou, daar gebruik je een beperkt deel eigenlijk om je lezers of je kijkers of je luisteraars bij te praten. Maar je leert ontzettend veel van overal en je komt overal. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik ben een nieuwsgierig mens. En nou, wat wil je nog meer? Je kunt je nieuwsgierigheid, dat is je professionaliteit, zal ik maar zeggen. Dus dat vind ik ook heerlijk om te doen.
0: Als jij een verhaal geschreven hebt over iets, ben je dan altijd trots op wat je geschreven hebt? Of denk je later van, nou, misschien dat ik het anders moet doen?
1: Oh, er is altijd twijfel of het beter kan. Of de kop de lading dekt. Je wil graag langere verhalen maken om alles goed uit te leggen. Maar de gewone consument wil eigenlijk hapsnap eventjes snel wat lezen. En voordat hij echt aan een groot verhaal gaat zitten, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus er is altijd, zijn we aan het kijken, wat kan er beter. En dan hebben wij het nog over de lettertjes. Maar ik heb inmiddels al wel geleerd, als er geen goede foto bij zit, ja, waar begin je aan? Want de foto trekt naar het verhaal toe. En de kop eigenlijk ook natuurlijk.
0: Je zegt we, wie zijn dat dan?
1: Nou ja, dat is de redactie. We hebben een hele kleine redactie. De kern eigenlijk op dit moment is die Christine Schut. Die is als een van de weinigen nog overgebleven. We zijn op zoek naar nieuwe versterkingen. Die komt dan ook wel. En ik ben ZZP'er. Dus ik ben eigenlijk, ik heb mijn eigen bedrijfje. Dat is wat raar als je zoveel voor de Barendse Krant schrijft. Maar die is overgenomen door de BDU. En de BDU geeft eigenlijk huis- en huiskranten uit. De Soesterkrant 1 keer in de week. Wij 2 keer in de week als betaalde kranten. En de Barneveldse krant die nog elke dag op komt. Maar voor de rest hebben ze tientallen huis- en huiskranten. En ja, dat is gewoon een hele andere dynamiek. En wij werken nog met betaalde abonnementen. Dus ja, dan moeten de hoogwaardige nieuwsartikelen ook worden geschreven. En dat probeer ik elke week weer te doen.
0: En als je zegt hoogwaardig, wat is daar de kern van?
1: Nou ja, dat je toch zo journalistiek mogelijk probeert te benaderen. Dat je probeert overal nieuws uit te halen wat er gebeurt in je dorp. Dat je zorgt voor woord en wederwoord. En wat de laatste tijd ook heel belangrijk wordt, dat je het kunt duiden. Dus dat je de mensen aan de hand kunt nemen en zeggen van, nou, we denken dat de zussen zo in elkaar zitten. Of dit is de analyse van zoals we er op dit moment tegenaan kijken.
0: Als journalist ben je dan objectief of heb je ook
1: dat je het kunt duiden. Dus dat je de mensen aan de hand kunt nemen en zeggen van, nou, we denken dat de zussen zo in elkaar zitten. Of dit is de analyse van zoals we er op dit moment tegenaan kijken.
0: Als journalist ben je dan objectief of heb je ook altijd een eigen mening wat er toch doorheen sijpelt?
1: Objectief vind ik.

0: Maar er zijn mensen in Baren die noemen mij Stefan de lakei van Soestdijk. Mm-hmm. Dus of dat helemaal lukt, dat weet ik niet. Nee. Ik doe het in ieder geval de eer en geweten.
1: Ja. Is dat een gevecht in jezelf dan soms?
0: Gevecht, nee. Gevecht vind ik een groot woord. Maar het vereist wel een, je moet er altijd aanstaan en je moet er altijd bovenop zitten voor jezelf. Dus je bent er wel druk mee, zal ik maar zeggen. Om dat allemaal te beredeneren en te kijken van komt iedereen voldoende aan bod? Voer en tegenstander voldoende? Nou, bij de gemeente hebben we heel veel. Vroeger gebeurde er iets en dan had je 3 dagen de tijd. Maar nu, met dat internet, wil je het gelijk publiceren. En dan probeer je contact op te nemen met de gemeente. En die zijn best van goede wil, maar kunnen niet altijd direct reageren. Mm-hmm. Nou, als er dan staat, niet voor commentaar bereikbaar, vinden ze ook alweer heel moeilijk. Dus dat is het. Wat dat betreft is het wel een voortdurend gevecht om al die meningen bij elkaar te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja.
1: En slaap je ook wel eens niet omdat je denkt van, hoe krijg ik dit voor elkaar? Of ik...
0: Ik ben inmiddels wat ouder, Ton. Dus, want ik heb daar vroeger wel eens van wakker gelegen. Maar nu is het niet meer zo. Vroeger had ik in mijn vorige carrière verantwoording voor lege pagina's die vol moesten. En dan bij de Baarskrant moeten ook al die pagina's vol. Nou, die verantwoordelijkheid heb ik op dit moment niet. En die koester ik zeer. Want daar kon ik wel eens wakker van liggen. Van, is er genoeg? En wat? Nou is Baren een hele opvallende parel in Nederland. Want zo'n kleine gemeenschap, het nieuws komt van alle kanten. Dat die Baarskrant 2 keer in de week vol komt, dat is menig een raadsel. Maar de 10 jaar dat ik het nu zo ongeveer doe, is dat steeds.
1: Het lukt.
0: Het lukt elke keer weer, ja.
1: Maar dan heb je een groot aandeel in, want ik zie jouw naam regelmatig staan.
0: Ja, dat is zo gegroeid en ik heb daar een groot aandeel in. In die zin dat ik ook de redactie probeer mee te nemen. Je kunt heel veel passieverhalen en leuke verhalen maken, maar de abonnee wil er ook nieuws een beetje lezen. En ik probeer me erg, ook die passieverhalen vind ik heel leuk, maar ik probeer ook altijd het nieuws in Baren naar boven te halen. Nou ja, dat verschijnt vanzelf op de voorpagina dan en meestal op die pagina 3 en die pagina 5. En daar kom je dan wel zeer regelmatig mijn naam tegen, want ik ben er behoorlijk druk mee.
1: Ja. Ja. Hoe is dat voor jou om je eigen naam in een krant te zien staan? Ben je eraan gewend of denk je elke keer van, dat was ik toch?
0: Nee, daar ben ik volledig aan gewend. Want die staat er soms wel 10 keer in of wel 8 keer in. En dan spreek ik mensen en die zeggen, ik lees de Barense krant. En dan zeg ik, wat leuk. En wat vind je bijvoorbeeld van dat paardenmiddel wat er staat? Dat lees ik wel. En dan zeg ik, dat schrijf ik. En dan zeggen ze stom verbaasd van, dat wisten we niet. Terwijl, daar staat altijd mijn naam onder. Dus er zijn ook heel veel mensen die blijken door die naam heen te lezen. Want we hebben een bepaalde opmaak dat we 1, 2, 3 regels schrijven. En dan de naam door Eugène lezen en dan de rest. En dan hoor ik wel mensen zeggen van, dat stoort. Want we willen gewoon dat verhaal lezen. Dus haal die naam weg.

is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af. O giraf, zei dikketje dap, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen.

0: Dag giraf, zei dikketje dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.
1: Normaal hebben we het nooit over muziek, maar in dit geval wel. Dikketje dap van Herman Verveen. Daar heb jij een reden voor om dit te draaien?
2: Nou ja, op de eerste plaats ben ik een trotse opa en luister ik sinds 2 jaar zeer regelmatig naar het Dikketje Dap. Dus dat is belangrijk. Maar ik bezoek beroepsmatig de concerten van Royal Park Live voor het 5e of 6e jaar op rij. En dan volg ik echt alle concerten, dus een stuk of 10 zijn dat er, met alles erop en eraan. En de muzieklijst die je vanavond horen, die jullie hebben mij gevraagd wat muziek mee te brengen, dat zijn allemaal nummers die in de aanstaande serie in juli worden gedraaid daar. Okay. Of dan treedt Herman Verveen op en ook de andere zangers. En je hoorde net Bluff, dus die komen er allemaal langs, ja.
1: Ja. We hebben het toch over Soestdijk. Wat voor relatie heb je daarmee? Want je komt er heel veel, je hebt heel veel met de mensen gesproken. Ben je nog, ben je nog wel objectief wat daar gebeurt?
2: Ja, dat is een van de grootste discussies in Baren. Of ik daar objectief over ben en wat dan objectiviteit is. Laat ik zeggen dat ik dat echtpaar wat in de 80 loopt nu bewonder voor wat ze daar aan werk verzetten. En dat steek ik niet onder stoel of banken. En dat beschrijf ik ook wel eens in paardenmiddel dat ik daar bewondering voor heb. En voor de rest probeer ik daar inderdaad zo objectief mogelijk over te zijn. En wat het heel moeilijk maakt, is dat er volgens mij een grijze massa mensen is in Baren die best wel dat Soestdijk een nieuwe toekomst gunnen. En er zijn een paar mensen die zijn daar heftig tegen. En het is aan mij om daar altijd een balans aan te zoeken. En elk woord wat ik daarover zeg zal leiden tot een ingezonden brief van Kees Koudstaal, die als voorzitter van de stichting Borrebos daar ontzettend tegen strijdt. En laat ik zeggen dat ik daar professionaliteit heel veel bewondering voor heb. Voor zo'n man die daar al zijn energie in steekt. En of hij daar te ver of niet te ver in gaat, dan moeten andere mensen maar melden. Maar ik meen dat het Borrebos ook voldoende aan het woord komt in onze krant. En ik besteed ontzettend veel aandacht aan Soestdijk. Omdat er zijn maar een paar dingen die heel veel abonnees grijpen. En dat ligt ook heel divers. Als wij het over internet hebben, dan gaat het om 112 nieuws. Als er ergens een rookwolf of een ongeluk gebeurt, dan wil iedereen dat weten. Eenmaal in de krant, papieren krant, is dat weer een andere dynamiek. Maar bij Soestdijk zijn ontzettend veel mensen in geïnteresseerd. En ook landelijk trekt dat heel veel belangstelling als het woordje Julian of Bernard valt. Dus het is voor de dochter, prinses Beatrix, woont nog in ons dorp. Dus ja, Soestdijk is een heerlijk item om over te schrijven. En al die ellende van de afgelopen 10 jaar, van bouwen, niet bouwen, er is maar één iemand beter van geworden. En dat ben ik, want ik heb daar het meest over geschreven. Ja, wanneer ben je dan objectief en wanneer niet? De laatste tijd valt ook in de Barense krant zeer te lezen dat het heel lang duurt voordat het onderhoud op stoom is. Dat het onderhoud over 3 jaar wordt uitgesmeerd. En dat we snel richting de 15 jaar gaan, 2032, dat het vrijelijk verkocht mag worden. Zonder allerlei strakke regels van de overheid.
1: En dat hopen we toch niet eigenlijk.
2: Dus dat signaleren we wel. Ja, ik weet niet hoe het gaat lopen, want het loopt nu wel een hele lange tijd. En ik hoor in ieder geval niks meer van Made by Holland. Het mooie programma wat ze toen bedacht hadden om er een soort wereldtentoonstelling-achtig iets van te maken.
1: Maak je wel zorg? Gewoon als Barenaar?
2: Ja, als Barenaar. Ik ben hier komen wonen in 2004 en dat weet ik omdat ik toen enkele weken hier woonde en ik had 2 hele kleine kinderen en dat was op de dag dat prins Bernhard uitgeleide werd gedaan. Dus die was overleden en daar ging die stoet naar Den Haag. En toen heb ik daar voor het hek, zoals zoveel andere Barenaren, staan kijken met mijn 2 jochies. En toen zag ik op het dak de koninklijke wimpel zakken. En pas veel later heb ik me gerealiseerd dat het laatste keer was dat Paleis Soestdijk Paleis Soestdijk was. Want eigenlijk mag je geen paleis meer noemen, omdat er geen koninklijke bewoning is. Maar kom daar niet aan in Baren. Het is hun Paleis Soestdijk. En ja, zo is het ook wel een beetje mijn Paleis Soestdijk. En ik zou het jammer vinden, ik heb daar uren rondgedwaald en rondgelopen. Ik ken heel wat kamers nu. Dus ja, ik ben wel onder de indruk dat we zoiets voor het nageslacht zouden moeten bewaren.
1: Ja, en daarmee pleit je ervoor, laat het zoals het is.
2: Nou, er zal iets... Kijk, de Rijksoverheid heeft gekozen voor Paleis het Loo. Daar hebben ze 120 miljoen ingestopt en gezegd... Daar blijft de oranje historie herdacht. Dus ja, hier moet wat anders gebeuren. En ze hebben het verkocht, dus er zal privé wat moeten gebeuren. Ja. Maar als we niet oppassen, dan is het zonder regels in 2032 gaat het naar de hoogste bieder.
1: Dat zou jammer zijn.
2: Ja.
1: Ja. Als jij een onderwerp aansnijdt, hoe kom je aan die onderwerpen? Komen die naar jou toe? Zoek jij ze op?
2: Dat is een combinatie. Ik doe het inmiddels 10 jaar en dan heb je een behoorlijk netwerk. Mensen weten je te vinden. Mensen heb je een keer eerder meegewerkt. Dus dat is een hele grote ontvangst die ik heb. Maar ik scan ook alles.
1: En wat bedoel je ermee? Ik scan alles?
2: Nou, ik scan jullie.
1: Ja.
2: De Gooi Neemlander is hier actief. Het Algemeen Dagblad is hier actief. RTV Utrecht is hier actief. En dat vinden we allemaal vrij normaal. Maar dat is echt uniek voor zo'n klein dorp. Er zijn in Nederland gemeenteraden waar nooit meer een journalist komt. Nou, hier zitten er soms nog wel 3 op een rij. Dus die scan ik allemaal en kijk ik allemaal wat er gebeurt. En er komt ontzettend veel ook tot binnen op de redactie. En ik denk overal over na, kan ik daar nieuws van maken? Dus dat is, als je die gedachten hebt, dan ligt er gewoon veel nieuws op de straat. En mensen zeggen van ja, dat is vorig jaar al een keer gezegd geweest. Maar nou ja, A, zijn heel veel mensen dat vergeten. En B, is er altijd wel een nieuwe nieuwspunt waar je toch weer op door kunt pakken. Want er zijn wel langslepende dossiers hier in Den Baren.
1: Zijn er onderwerpen of items waarvan je zegt, daar wil ik niet over schrijven? Om wat voor reden ook?
2: Nee, in principe moeten wij alles en overal kunnen schrijven. Wij leggen onszelf, legden we een wat beperking op over zelfdoding. Maar dat is eigenlijk bij alle dagbladen, of bij alle media nog wel. Maar tegenwoordig kan dat ook qua spoorwegen heel ontwrichtend werken of zaken. En dan wordt het toch weer genoemd. Daar zijn we terughoudend mee. En ik heb in mijn vorige werk, onder andere bij Omroep Gelderland, met familiedrama's te maken gehad. Daar heb ik wel veel met hoogleraren en over copycat daarna komen. En daar, gelukkig heb ik dat hier nog niet meegemaakt. Maar daar zouden we ook erg terughoudend mee zijn om daar wat mee te moeten doen. En de andere kant, het nieuws gaat zo snel. Ja. Als je het niet meldt, dan is er onmiddellijk een complottheorie dat er veel meer achter zit. Dus in principe melden wij bijna alles wat we tegenkomen. Ja.
1: En je hebt het over, betekent dat jullie als redactie ook veel discussie met elkaar? Wat doen we wel, wat doen we niet? Of werkt ieder op zichzelf?
2: We werken zelf, we kunnen wel van elkaar op aan. Maar ik bedoel, nou ja, ik buddy heel veel met Christine Schut. Van, ik pak het zo aan. Ja, dat had ik al wel verwacht. Maar nou ja, en zij ook met mij. Dus wat dat betreft zijn we een aardig team dat ongeveer weten. Ook bijvoorbeeld bij de voorpagina, hoe pak je het aan? En we hadden het net over foto's, maar we hebben tijden gehad dat we archieffoto's, want dat was dan wat goedkoper gebruikt, maar er stonden dan geen mensen op. En we hebben nou iets van, nee, hij is van en voor mensen. Dus de mens moet op de voorpagina en ook binnenin moeten foto's met mensen. En helaas steeds minder met kinderen, want met de AVG-regels als je op een school komt,
1: ja,
2: moet je de gezichtjes balken van die kinderen. Dat is toch dood en dood, doodzonde.
1: Ja. Schieten we daar een door, denk je?
2: Dat moet ik niet de grote broek aan trekken. Want op die sociale media gebeuren hele nare dingen. Mm. Maar ik hoorde bijvoorbeeld dat op klassenfoto's doen ze dan met die leuke stickers die kinderen afplakken. En die kun je met AI weer zo eraf halen. Dus je moet wel regels hebben. Maar als je aan een ouder zegt van wat doen we met foto's van uw kind. Dan zegt iedereen nou in de besloten app van de ouders mag wel, maar verder niet meer. Ja, en dan komt zo'n krant en dan zijn kinderen trots. Die hebben iets in de klas gemaakt. En dan moet de helft van de klas moet weg. Ja. Omdat ze die foto niet kunnen maken. En dat realiseren die ouders zich niet altijd. Dus dat vind ik dan ook wel weer, dat vind ik ook wel jammer.
1: Ja.
2: Dus doorschieten, maar iets meer erover nadenken. Of iets handiger daarmee omgaan. Dat soms wel welkom zijn, ja.
1: Dat zou
2: en de
1: niet...
2: kinderen ook. Want ja, ze knippen het allemaal uit als ze in de krant hebben gestaan. En zijn er hartstikke trots op. En de opa's en oma's nog meer natuurlijk.
1: Wou ik net zeggen, wij doen het ook allemaal dan, ja. Hebben jullie, voordat de krant uitkomt, nog een laatste deadline dat je met elkaar bespreken van dat doen we wel of dat we niet? Of?
2: Nee, er ontbreekt gewoon de tijd. En er is helemaal geen discussie of iets niet doen. We doen in principe alles wat ons wordt aangeboden. En we willen er van en voor Barenaren zijn. Dus als Barenaar iets aanlevert. Een bingo in de straat, dat is te klein, maar een bingo in de wijk, dat moeten we al wel noemen. Ja. Want ja, die mensen lezen de krant daar ook voor. Dus onze agenda is ook ontzettend belangrijk. En de mens wordt soms wat moe van nieuws en wil dan de passie van iemand. Daar kan hij zich ontzettend aan optrekken. Dus iemand die wat met passie vertelt. Ik kan zo met jou een verhaal maken over de passie die jij voor radio hebt. En dat wordt een hartstikke leuk verhaal, want je hebt een grote passie ervoor. Mm-hmm. Meneer de technicus die je ziet, die komt ook op zijn vrije uurtje hier zitten. En als ik hem daarover vraag, zegt hij, ja, daar kan ik een deel van mijn passie in kwijt. Dus dat worden altijd hele leuke verhalen. Dus die maak ik ook eigenlijk heel graag.
1: En nu is het andersom. Ik bedoel, jij wordt nu geïnterviewd. Hoe is dat nu? Is dat anders?
2: Ja, daar heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan. En ik moet gewoon met mijn bloknootje. Ik hoef niet met een microfoon ergens te staan. Ik hoef niet ergens met een fototoestel te staan. Ik ben een observateur die met een bloknootje staat. Liefst nog niet met een bloknootje, want dan denken mensen over, zeggen niks. Ik luister en ik kijk. Dat is heel goed. Dus ik hou altijd interviews en dingen af. Maar aan de andere kant vind ik niet dat ik iedereen de hemd van het lijf kan vragen. En als dan een collega een keer zegt, kun je wat komen vertellen? Dat ik zeg, nee, dat doe ik niet. Dat vind ik dan eigenlijk ook niet kunnen.
1: Maar als jij een stukje schrijft, moet je gehoor en wederhoor doen. Dus dan moet je mensen wel bevragen.
2: Maar dat doe ik dus ook steeds. Dus daarom vind ik dat ik niet kan weigeren als jij zegt, van kunnen we er een keer over praten? Ik zeg van, nee, dat doe ik liever niet. Maar ik ben meestal wat op de achtergrond. En dat heeft niks met woord en wederwoord te maken. Mm-hmm. Want ik bel gewoon iedereen of ik klop overal aan. Of het liefst ga ik naar mensen toe en kijk ik ze in de ogen.
1: Ja.
2: Dat is nog wel een mooi verhaal. Ik was manager bij Omroep Gelderland en ben daarmee opgehouden. En dacht, ik wil dat ambacht weer ompakken. Dus ik ben ZZP'er geworden en dacht, ik beloof mezelf één ding. Ik ga nooit telefonische interviews doen. Ik ga altijd naar de mensen toe. Want die verbinding, dat werkt beter. Krijg je mooiere verhalen van. En ik vind het leuker. Nou, toen brak corona uit. Dus heb ik de eerste 2 jaar op mijn slaapkamertje de verhalen bij elkaar zitten bellen. En dat was wel een hele bevrijding toen dat tijdperk voorbij was. En toen zijn we ook steeds meer gaan doen.
1: Ja.

0: U luistert naar het programma Tom van Middelaar in gesprek met en vandaag heeft als gast Eugène Lenis. Eugène, je bent journalist van Baarden, van de Baardense Courant. Wat voor jeugd heb jij gehad? Dat is een heel andere invalshoek.
1: Ja, dan beginnen we heel ergens anders.
0: Ja, precies.
1: Ik ben opgegroeid in Duiven bij Arnhem in Gelderland. Een lieflijk dorpje, maar dat werd een Finexwijk. Dus dat is van een boerendorp heel snel gegroeid. En ik was daar met twee broers in een leuk gezin. Dus daar ben ik opgegroeid. En dan gingen we in Arnhem naar de grote school, zal ik maar zeggen.
0: Voor het had je altijd het idee van ik wil journalist worden?
1: Ja, ik zat er toch wel heel vroeg in. Ja, op mijn 16e jaar ben ik correspondent bij de Gelderlander geworden.
0: Op je 16e?
1: Ja, en toen volgde ik de opleiding tot onderwijzer en de PABO. En die heb ik netjes afgemaakt op verzoek van mijn moeder. Maar toen ben ik toch onmiddellijk bij de... Dus met mijn 18 of mijn 19 of zo. Nee, ik heb de opleiding afgemaakt. Dus het zal 20 geweest zijn dat ik officieel bij de Gelderlander ben gaan werken. In mijn eigen buurt. En daar ben ik later politieverslaggever voor Arnhem geworden. En dat heb ik een jaar of 8 gedaan. Dus dat was een hele mooie tijd.
0: Hoe kan dat je zo jong daar al aan de slag komt?
1: Ja, ik was nieuwsgierig. Ik was als correspondent begonnen. Dus ze zagen wel dat ik stukjes kon schrijven. Ik ging toen ook naar raadsvergaderingen al. Of commissievergaderingen waren er toen heel veel. En ik had gewoon wat met nieuws. En dan moest je de kopij nog naar de trein brengen. Dan ging het met een treinbrief naar de krant. En later werd dat opgenomen op een LP-plaat. Echt nog niet. Dus dat is nog pas 60 jaar geleden, zal ik maar zeggen. Of 40 jaar.
0: Hoe was dat voor je leeftijdsgenoten dat je deze kant op ging? Want het was toch wel een beetje bijzonder, denk ik.
1: Ja, die vonden dat wel bijzonder. Maar ja, ik liep al met een grote perskaart op zak. En ik wilde overal met de neus bovenop staan. En met name die politieverslaggevertijd in Arnhem was een hele bijzondere. Daar was toen spanning in het Spijkerkwartier. Ja. Dat was de rode lampjes, de rode lichtjeswijk.
0: Ja.
1: En die werd toen echt al door criminelen overgenomen. En er werd toen de groep bijzondere opdrachten opgezet door de politie. Om met harde hand dat neer te slaan. Nou ja, in die tijd figureerde ik daar. Nou, later werd er nog een keer schilderijen van Van Gogh in het Krullenmullen Museum gestolen. En Gert-Jan Heijn werd daar... die is in de Randstad ontvoerd, maar die is daar vermoord en teruggevonden. En daar had ik een geweldige primeur van, die de volgende dag nog door de Telegraaf is gestolen en als opening is gebruikt. Dat was... ongelooflijk. Ik was al een jaar bezig met die zaak, omdat dat losgeld was in de gemeente Renkum overgedragen. En toen kwam opeens bericht, hij is ook in de gemeente Renkum gearresteerd, die verdachte. En Renkum heeft 5 dorpen, dus ik zat maar te denken van wie is dat? En ik wist de naam van die man en toen keek ik en toen dacht ik, nou heb ik 4 dorpen gehad, wie moet ik nog? Oh, ik moet nog Hilsum. En ik kijk in het telefoonboek en ik zie die naam daar staan.
0: Van de dader?
1: Ja, maar dat was een bejaardentehuis. Dus ik denk, zouden dat nou zijn ouders zijn? Ik ben er naartoe gereden, heel brutaal. En ik heb gezegd, de directrice moet ik spreken. En toen zei ze, die heeft geen tijd. Ik zeg, nou, daar krijg ze ontzettend veel spijt van. Je gaat het nu halen. En toen kwam ze heel verbolgen en ik zeg, had u even zitten? Ja, dat maak ik zelf wel uit. Ik zeg van, u krijgt morgen bezoek van al mijn collega's hier, als het waar is, dat zijn ouders hier heeft wonen. En ze zei, ja, maar dat klopt, die wonen hier. Ik zeg, en komt hij hier regelmatig? Ja, hij komt hier heel regelmatig en hij overnacht hier ook. Ik zeg, hoe werkt dat dan? Ja, dan kun je voor 10 gulden, was het, nou, 10, kun je hier een logeerkamer krijgen. Ik zei, wie houdt dat dan bij? Ja, ik zei, ze in mijn schriftje. Ze kunt eens kijken op de datum van de geldoverdracht of ze toen hier geslapen heeft. En ze kijkt. En ze zegt, ja, toen was ze hier. Nou, toen had ik dus het verhaal rond dat hij vanuit het appartement. Ik heb die ouders nooit opgezocht.
0: Nee, dat en,
1: maar ik had wel mijn verhaal rond dat hij vanuit het bejaardenappartement van zijn ouders dat allemaal had geregeld. Nou, maar, in die tijd was dat heel groot nieuws.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat betekent toch, hoe je het vertelt, dat je wel een beetje brutaal moet zijn.
1: Ja, je moet redelijk brutaal zijn.
0: Ja,
1: regelmatig kom ik ergens binnen dat ze zeggen, heb je niks mee te maken? En ik zeg, ik ben een bewaker van de democratie, dus ik kom het allemaal nazoeken hier.
0: Ja. Voel je dan nooit ongemakkelijk?
1: Ja, dat voel ik me wel ongemakkelijk. En ik moet zeggen dat, ik heb ook een tijdje bij de NOS gewerkt. Als het allemaal op afstand is en je komt maar één keer ergens, is dat een stuk makkelijker als in je eigen dorp. Waar je de volgende dag ook weer zelf als burger rondloopt en op het terras zit. Dus daar, ik zet hier niet zo'n hele... Maar het is eigenlijk ook niet nodig om hier een hele grote mond op te zetten. Maar bijvoorbeeld ook tegen de gemeente zeg ik wel... Nou ja, jullie moeten mij wel medewerking verlenen en zo transparant mogelijk zijn. En ik moet zeggen dat zeker nu ze mij kennen en ik hun ook wat beter... Heb ik daar ook geen moeite mee, krijg ik toch wel altijd de antwoorden... Of wordt er op mijn vragen toch een snel antwoord gegeven, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Dus, zeg je daarmee van, ik ben een bijtertje?
1: Ja, dat vind ik weer een... ik was een bijtertje. Okay, ik mag nu soms wel wat harder bijten. Maar ik bedoel, ik had al met pensioen mogen gaan. Ja. Dus wat dat betreft komen die hele scherpe randjes. En we hebben subsidie gekregen voor onderzoeksprojecten. Nou, wel een mooi voorbeeld. Bij het Barensysteem was gedoe. En daar was een hoop gedoe met de rector. En ik wist dat dat heel groot was. Ik heb heel veel kennissen in die daar, hè, want de leraren ook. En ik denk, begin ik daar nou nog aan om dat allemaal eigenmachtig boven water te halen? En toen heb ik toch een onderzoeksjournalist gevraagd die ik kende, waar ik eerder een project mee heb gedraaid. Vind jij het leuk? En kun jij nu ons helpen om daar... En die heeft toen het levenaandeel van die verhalen, Mark Snijders is dat geweest, heeft hij dat allemaal heel netjes gedaan. Want ja, dat ligt uitermate gevoelig. Ja. Dat voorname lyceum wat er gebeurd was. En het gaat over mensen. En interpretaties van wat daar gebeurd is. Dus ja, dat was heel gevoelig. En ik was eigenlijk heel blij dat ik niet dat allemaal hoefde te doen. En want daar moet je elk woordje op een weegschaal leggen, zal ik maar zeggen.
0: Maar vind je dan dat een te groot onderwerp voor jou?
1: Nou, dat vond ik erg dichtbij en te groot. Wel, en ingewikkeld, zal ik maar zeggen. Waarbij je ook geen enkele fout mag maken, want je beschadigt mensen. Maar dat is, nou ja, er staan ook op belangen en ook juridisch is het dan gelijk van, pas op. Dus nee, dan was ik wel blij dat we dat met z'n tweeën en dat iemand van buiten die dan met een hele frisse blik en niks van baren wist, gewoon de feiten kon. Heeft ook een aantal keurige verhalen erover gemaakt. En dat loopt nog steeds hoor, want nou ja, er is nou een interim, maar er moet weer een nieuwe komen. Ik denk dat de oude rector die weg is daar niet heel blij mee is. En we zijn nog aan het kijken of zich dat aanvecht of zich daar bij neerlegt. En het heeft diepe wonden gemaakt binnen de gemeenschap van het Parensysteem. En dat heelt nu wel langzaam, maar nou ja, dat is toch een heel gedoe.
0: Ja. Loop jij met veel geheimen rond? En je zegt, dat kan ik niet delen vanuit je vak?
1: Nee. Nee. Er zijn heel veel mensen die zeggen, daar mag je nooit over praten. Die krijg ik wel. En daar zeg ik altijd tegen van, dat kun je met mij niet afspreken, dat ik er nooit over praat. Wat nooit is. En ook, embargo tot hier en daar. Ik zeg altijd, ik kan het een paar dagen voor me houden. Of ik kan er een weekje mee wachten. Dan komt het vanzelf wel. Is mijn dingen ook. Dus die afspraken maak ik wel eens. Maar nee, ik loop niet met geheimen van, dit hou ik maar helemaal voor me. Nee.
0: En je bent ook nooit onheus bejegend?
1: Ja, wat heet onheus bejegend? Tijdens politieverslaggeving kom je bij hele emotionele dingen, waar mensen ook emotioneel zijn. En hoewel iedereen de volgende dag in de krant wil lezen wat er gebeurd is, is dat heel naar. En onheus bejegend niet. In mijn tijd als bij Omroep Gelderland staat me nog zo... Ik wilde maar heel snel nieuws brengen. En er zijn 1 en 2 fotografen die staan bij een ongeluk. En die sturen die boel op. En de volgende minuut staat het op internet. En toen heb ik ooit een keer een vader aan lijn gehad. En die zegt, ik zag de rode helm. En de oranje bromfiets. En toen wist ik dat mijn zoon was.
0: Mm.
1: En toen had ik wel zoiets van, ho. Moeten we in die red race blijven meedoen?
0: Ja,
1: en daar zijn we toen wel wat nauwkeurig naar gaan kijken. Maar het is nog steeds heel bijzonder in die 1-in-2 wereld. Maar Nee, het paleislakei en dat ik bevoordeeld zou zijn. Dat allemaal. Maar ik heb altijd als mensen zeggen, je bent te mild voor ze of te streng. En dat gaat over hetzelfde onderwerp. Dan denk ik, nou, dan zal ik ongeveer in het midden zitten. Ja.
0: Je hebt een paar keer genoemd, de 1 en 2 gebeuren. Mis je dat? Dat is echt actie en snelheid.
1: Ja, ik wil mijn werk goed doen, dus daar was ik een echte nerd. En daardoor je had vroeger scanners, hoorde je alles. En ik wilde overal bij zijn om het zelf te kijken. Dus dat was een tijd die ik niet had willen missen. Maar ik dank de hemel dat we hier een paar een Casper Huurderman hebben. En dat die s'nachts voor ons gaat kijken. En die ken ik goed. En die weet precies wanneer die mijn uit bed moet bellen. En dat is niet meer dan 2 keer per jaar.
0: Oh, dat valt het
1: niet. Nee, want hij kan het allemaal zelf regelen. Ja. Bij die explosies die we gehad hebben. Toen heeft hij gedacht. En dat heeft hij heel goed gedacht. En de grote brand bij Nijhof. Maar toen zaten we op het gemeentehuis destijds voor de verkiezingen. Dus dan die filtert dat perfect voor ons. Dus daar ben ik heel blij mee. Okay. Ik hoef niet meer overal bij nacht rond te bed. Maar het was wel een mooie tijd toen ik jong was.
0: Dat snap ik, ja. Heb jij items, ideeën dat je denkt van, daar zou ik nog heel graag over willen schrijven?
1: Nou, ik blijf heel benieuwd vinden hoe het met Soestdijk allemaal afgaat. Ik had gedacht, ik ga de politiek niet doen, maar nou er weer mee bezig ben, werkt het toch een beetje verslavend. En wil ik toch als eerste weten hoe de nieuwe coalitie eruit ziet. En vooral wat er achter de schermen gebeurt. Wat ze eigenlijk niet zo snel willen vertellen. Nee. En dan is het heerlijk dat je met 4 mensen praat. En dat iedereen een puzzelstukje legt. En dat ik dan de puzzel kan leggen. Dus daar geniet ik van. Ik vind het wel fijn om die passiestukken nog wat verder te ontwikkelen. Want daar bleef ik zelf heel veel plezier en voldoening aan. En ik ben op een leeftijd dat je ook kijkt van, hey, mensen zijn met pensioen. En dus die volg ik ook allemaal. Of allemaal, ik kijk wel. Er zijn mensen die hebben 40 jaar gewerkt. Die zeggen, ik doe nooit meer wat. En dat is erg ongezond.
0: Ja.
1: En ik zie mensen die volle kracht doorwerken tot hun 80ste vrachtwagenchauffeur blijven. Dat is ook niet gezond. En ik heb al wel geleerd dat mensen die nieuwsgierig willen zijn naar het leven, naar andere zaken, dat die gezonder leven of dat en ook meer levensvreugd hebben.
0: Die staan midden in de maatschappij.
1: Ja. Dus ik ben wel heel erg met dat soort mensen bezig. En laat ik nu als professie hebben dat ik nieuwsgierig moet zijn. Dus ik koester dat ook wel heel erg van dat ik denk van, hey, nou ja, dat brengt ook een stukje levensgeluk, zal ik maar zeggen.
0: Je noemde het al, de gemeenteraad. Als je daar soms een zaal zit, denk je niet, jongens, schiet eens even op. Want het wordt maar getrokken en gerekt en weet ik het allemaal. Ik heb dan, ja, op een gegeven moment persoonlijk haak ik vaak af.
1: Ja. Ik vertelde je in het begin al eventjes dat ik toen ik begon er overal naartoe wilde. En niet, nou, jullie doen dat geweldig met camerawerk. En er zijn dus ook weinig journalisten, want die kunnen het allemaal thuis volgen. Ik heb gezegd, wij moeten de democratie controleren. Ja. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, dat betekent dat ik 2 voorbereidende raadsvergaderingen, de echte raadsvergadering, zijn 3 woensdagen dat ik er zit. En dat heb ik voor de afgelopen 6 jaar voor 95% gedaan. Dus ik heb er een stuk of 4 gemist. Voor de rest heb ik er altijd gezeten. Van begin tot bijna eind. Dat vind ik aan mezelf verplicht. En ik krijg non-verbaal nu ook alles mee als iemand een knipoog geeft. Of dan zie ik dat. En ja, het is heel vermoeiend. En ik ben erop gespecialiseerd dat als Valentijn Brinkman begint te praten van de PvdA, het is nu net weer veranderd, dat ik weet dat ik in beeld kom.
0: Ook zo, ja.
1: Want ik zit dan meestal te slapen of ik zit op mijn telefoon te kijken of dingen. En dan zie ik op en dan krijg ik ook appjes van mensen van hallo, ik weet niet wat er rechterop gaat zitten, want ik word erg vermoeid. En nou heeft de raad met elkaar afgesproken van, nou, de spanningsboog moet 3 uur zijn. Dus we moeten van 8 tot 11 vergaderen. Zijn we dat met elkaar eens? Ja. Nou, dan gaan we echt om 5 voor 11 vragen van, zullen we doorgaan of niet doorgaan? Die raadsleden, als ze zeggen we stoppen, dan moeten ze de volgende dag terugkomen. Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Dus het gebeurt nooit dat ze zeggen van, nee, we stoppen om 11 uur. Dus het wordt altijd netjes gevraagd, maar ze gaan gewoon door. Wat er tussen 11 en 12 gebeurt, daar heb ik nou wel 6 commentaren in de afgelopen 6 jaar over geschreven. Dat is niet fraai. Dan wordt het afgeraffeld. Ja. Dat wordt niet de aandacht aan besteed. Mensen zijn moe. Er worden ook fouten gemaakt. Dus ik zeg tegen de burgemeester, je moet gewoon twee keer dat afkappen. En als ze terugkomen, en dan gaat iedereen geconcentreerder vergaderen. Dat is mij nog niet gelukt.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we met de nieuwe raad niet meer meemaken, hoe dat gaat. Maar rond een uur of 11 vertrek ik wel. Ten meer omdat er soms nog wat op internet gezet moet worden.
0: Precies.
1: Dus iedereen gaat dan een borreltje drinken of nog eens een keer de vergadering doornemen. Of lekker naar bed. Maar ik moet dan nog eventjes kijken, moet ik nog wat doen en heb ik alles.
0: Schrijf je snel, gewoon letterlijk?
1: Ja, ik schrijf zo snel dat ik mijn eigen handschrift niet meer kan lezen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt vrij gevaarlijk. Wat ik nu doe is dat ik steekwoorden opschrijf. En ik leef me wel helemaal in het verhaal. Ik ben er echt. Dus als ik het daarna goed uitschrijf en niet te lang meer wacht, dan zit er ook hevel in mijn hoofd. En voor de rest zijn jullie er dan gelukkig. Die techniek erachter is erg gemoderniseerd. Ik kan nu de volgende dag zelfs op de item terugzoeken wie wat gezegd heeft.
0: Precies,
1: en op dat. Dus dan kan ik, die fractievoorzitter wil nog even horen. En dan kan ik dat gewoon letterlijk.
0: En dat geeft
1: terug
0: een rust dan, denk ik.
1: Dat geeft een hele hoop rust om.

0: Dus je bent heel druk met schrijven en bedenken en onderzoeken en weet ik wat allemaal. Hoe ziet jouw dag eruit? Is dat een vaste structuur?
1: Nee, dat is geen vaste structuur. Je staat altijd aan. En dat kan toch, daar moet je wel tegen kunnen. Maar als ik een sirene hoor, dan kan ik niet rusten voordat ik weet wat er gebeurt. En als ik iets lees van nieuws, dan denk ik, hebben we dat en wat kunnen wij daarmee? Dus je staat altijd aan. En dat noem ik een soort waakvlam. Mm-hmm. En dan moet je ook een vlammenwerper opeens kunnen zijn als ze het er echt toe doen. Dus ja, met name als er op de maandagavond of de donderdagavond wat gebeurt, dan moet dat dinsdagochtend of vrijdagochtend in de krant. En dan kan ik zo 's nachts een paar uur doorzitten te werken, omdat ik wil dat het allemaal in de krant komt. Dus het is zeer divers. En het is wel heel druk geweest de afgelopen jaren. En ik ben nu toch wel een beetje aan het kijken van nou, kunnen we dat een beetje afbouwen? En dat is best wel moeilijk, want ja, de politiek doe je of doe je niet. En dat is een hele grote kluif. En die verhalen met passie maak ik weer heel graag.
0: Ja.
1: Maar goed, we krijgen nu wat versterking binnen de redactie. En ik ben nu wel aan het kijken van nou, het mag allemaal wat minder. En ik ben een paar keer op vakantie geweest dat ik als een soort digital nomad 's ochtends toch nog met het nieuws bezig hield. En 's middags en 's avonds leuke dingen ging doen. Nou, dat beviel ook. Maar ja, dat kan dan voor een weekje of zo. Want voor de rest moet je hier toch gewoon een barend rondlopen en het nieuws opsnuiven.
0: En bedoel je ook letterlijk rondlopen?
1: Ja, ja. Ja. Tot nou, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik een elektrische fiets heb.
0: Ja.
1: maar ik probeer alles te fietsen in Baren. En ja, ik loop over rond. En op de dinsdag zijn mensen van harte uitgenodigd om tussen 11 en 12 naar het Dorsthuis op de Brink te komen, waar wij spreekuur houden. Daar zit Christine Schut altijd, maar daar zit altijd wel een redacteur bij of een van ons. Maar ik ben er ook regelmatig te vinden. Want daarna ga ik een visje halen bij Erik de Graaf. Die uitermate goed op de hoogte is van het nieuws. En dat ook graag zo nu en dan deelt.
0: Ja.
1: Soms ook niet. En dan maak ik altijd een wandeling over de markt. En altijd word ik door één of twee mensen...
0: Echt waar?
1: Ja, altijd aangesproken die of wat over de krant te zeggen hebben. Of, oh, nu ik je toch zie, heb je daaraan gedacht. Of wil je daaraan doen?
0: Dus daar heb je gewoon tijd voor ingeclaimd om dat op
1: te... Geluk dwing je af, nieuws dwing je af. Maar door er te zijn, praten mensen tegen je en kom je van het een in het ander. En ik kom ook heel vaak bij mensen dat ze zeggen van geweldig nieuws. En dan zeg ik nou, dat valt wel mee. En dan kijk ik naar iets rond of naar hun hobby of naar iets anders. En dan zeg ik, heb je daar wel eens aan gedacht? Dat is nieuws.
0: Ja.
1: Nou ja, dan gaan we dat weer
0: maar ik kan me voorstellen als mooi weer is dat mensen je makkelijker aanspreken. Dan dat het
1: ik moet het. Ik ben ook een mooi weer redacteur. ook op het terras, dan ben je nog weer zichtbaarder. En en ik heb natuurlijk toch nu wel een heel groot netwerk. En spreek ze ook wel rond. En dat vind ik ook gewoon gezellig, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: We hebben ook een goede band met lezers. Daar zitten een 20-tal ambassadeurs tussen. Die we dan 1 keer in de 3, 4, 5 maanden uitnodigen. Zeggen, hoe kijk je tegen bepaalde dingen aan? Nou, die kom je ook in het dorp tegen. Maak je altijd even een praatje tegen. En dat, dat is gewoon helemaal goed, zou ik maar zeggen.
0: Hoe lang hou je dan vol?
1: Nou ja, dat hadden we het al even over. Het mag wat minder, maar ik moet er niet aan denken dat ik dit werk niet meer doe. Dus voorlopig gaan we nog gewoon door met heerlijke artikelen schrijven, nieuwsgierig blijven. Ik ben ook heel trots op de Barense Krant. Het is toch wel een pareltje. Hij wordt gewaardeerd ontzettend. Het probleem is dat mensen hem altijd eventjes doorgeven aan de buurman en de buurvrouw en de vriend en de vriendin. Dus we hebben ongeveer 3000 abonnees en 10.000 gezinnen. Maar hij wordt ongeveer in 8000 gezinnen wel gelezen.
0: Okay, yeah.
1: En niet op de dag zelf, maar dan maken ze een stapeltje. Dan gaat hij weer rond. Dus hij wordt... wat wij schrijven, ook het gemeentebestuur reageert altijd op wat er gebeurt. Wat wij schrijven. Dus dat vind ik gewoon heerlijk.
0: Terwijl een krant is eigenlijk een raar fenomeen. Je krijgt in de bus, je leest het.
1: Ja.
0: En een paar uur later zit de vis erin.
1: Ja, zit je de vis erin. Ja, dan zit de haring van Erik de Graaf.
0: Ja, precies. Ja. Dus het is altijd een kort moment, hè?
1: Ja. Alhoewel, we zijn nu ook natuurlijk toch met digitaal bezig. En dat werkt ook. Maar ja, gelukkig, want ik ben daar toch ook nog natuurlijk van, is, zijn er veel mensen in Baren die willen gewoon dat knisperend krantje in de hand houden en met een kopje koffie lezen. En daar is hij ook heel geschikt voor.
0: Dankjewel voor je verhaal.
1: Graag gedaan.

0: En tot zover het programma. Tom van Middelaar in gesprek met. En vandaag hadden we als gast Eugène Lenis, Barendse journalist van de Barendse Krant. Eugène, nogmaals, dankjewel. En we komen elkaar vast weer tegen.
1: Dankjewel. Tom van Middelaar in gesprek met.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
2: Vandaag gaan we het hebben over iets waar best wat mensen mee worstelen, denk ik. Iemand verliezen. Dat is toch een van de grootste vormen van verdriet. Wat moet je daarmee? Wat kun je ermee? En hoe verwerken we dat? Regular Country en Country Gospel hebben daar hun eigen antwoorden op. We beginnen met een song die de rauwheid van onverwacht verlies beschrijft en een uiterst dramatische reactie erop. Een bende boeven achtervolgt een jong stel. Ze horen de paardenhoeven dichterbij komen en hij ziet het somber in. Als ik vandaag naar Texas ga, dan zal dat niet levend zijn, zegt hij. En hij wordt inderdaad neergeschoten. Zij denkt dat ze niet zonder hem zal kunnen. Ze is wanhopig. Ze wil niet meer. Ze pakt zijn revolver op. Die is leeg. Ze weet dat, maar doet het toch. Het gevolg? Ook zij sterft. Couldn't cope with it. 7 Spanish Angels. Ray Charles en Willie Nelson.

Ah, haar verwerking was wel heel wanhopig. Was er echt geen toekomst meer voor haar? Het maakt niet veel uit hoe je iemand verliest. Verlies is verlies. De man in de volgende song verwerkt zijn verlies door vast te houden aan hoop dat het ooit goed zal komen. Toen ze vertrok, beloofde hij van haar te blijven houden zolang hij leefde. Hij bewaarde al hun liefdesbrieven. En toen op een dag hield hij niet meer van haar. Had hij zijn hoop opgegeven? Zijn belofte gebroken? Nee, het was wat anders. Luister maar goed, dan ontdek je het. He stopped loving her today from the Mountain Busters.

Ja, hij maakte zijn belofte waar. Heb je het gehoord? Is het opgevallen? Tot aan zijn dood heeft hij van haar gehouden. De man in de volgende song heeft zijn broer verloren. Gesneuveld aan het front. Hij verwerkt dat verlies door in de truck van zijn broer rond te scheuren in de buurt. In de truck voelt hij zich nauwer met zijn broer verbonden dan bij zijn graf. In de truck kan je hem bijna nog voelen. I Drive Your Truck van Lee Brice.

De manier waarop mensen verlies verwerken verschilt. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. En dat is goed. In elk geval hoort een ander er geen oordeel over te geven. Maar soms wordt wat nog geen verlies is wel al zo ervaren, terwijl het best nog goed kan komen. Maar om dingen in perspectief te zien moet je veel dingen hebben meegemaakt. En dat is moeilijk als je nog jong bent. Dan is een stukje relativering van een oudere man soms best nuttig. Amos Raber merkt dat hoe ouder hij wordt, hij steeds beter kan relativeren. Luister maar naar The Older I Get van Amos Raber.

Amos is niet de enige oude knakker die dat kan. Fern Gosden zag het na een ruzie met zijn vriendin ook even niet meer zitten. Dacht dat hij er ging verliezen. Maar een wijze oude man maakte hem duidelijk dat je pas mee mag praten als wat je denkt te gaan verliezen echt is gebeurd. En hij zegt het pikkelhard. Dat is pas als het in een grafsteen gebeiteld staat. En dat je voor die tijd dus gewoon moet knokken voor wat je hebt. En gelukkig doet hij dat. Chiseled in Stone van Fern Gosden.

You don't know about lonely till it's chiseled in stone. Yeah. Dat zijn van die mooie countrylijnen. Uiteindelijk leren de meeste mensen het verlies aanvaarden. Oh, het gemis blijft. Maar er komt berusting. De volgende song laat wat van die berusting zien. Vince Gill zingt Rust nu maar uit. Je werk hier zit erop. Je had het niet makkelijk en je mag nu uitrusten. Ga nu maar naar de hemel en rust uit. Go rest high on that mountain. Vince Gill.

En als er dan een stuk berusting is gekomen, dan merk je pas goed dat je zelf wel alleen bent. De rouw wordt minder scherp, maar de eenzaamheid steekt zijn kop op. Mensen zijn gemaakt om samen te zijn. Je hebt gewoon af en toe een paar armen om je heen nodig. En de armen die er waren, zijn nu weg. In de volgende song heeft Willie Nelson misschien een oplossing. Hij geeft zich daar gewoon bloot. Het enige wat hij vannacht wil, zegt hij, is een paar armen om hem heen. Verder geen flauwekul, hè? Alleen wat warme menselijkheid. Can I sleep in your arms tonight, lady? Willie Nelson.

Ja, misschien een leuke oplossing van Willy, maar het lost niet echt wat op natuurlijk. Waar je behoefte aan hebt, is een paar armen die niet maar één nacht blijven. Nou, laat Country Gospel die nou in de aanbieding hebben. Armen die altijd naar ons uitgestrekt blijven en ons eeuwig willen verwarmen en omarmen. Klinkt niet verkeerd, toch? Everlasting Arms van Brian Dirksen.

De berusting die we zo even bij Vince Gill aantroffen was ongetwijfeld voor een deel het gevolg van zijn overtuiging dat zijn vriend naar de hemel was. Als je dat vooruitzicht hebt, maakt dat een groot verschil. Dan is er het vooruitzicht elkaar daar terug te zien. Colin Ray vertelt over zijn opa. Die liet hem een brief lezen die zijn oma hem tijdens hun verkering een keer had geschreven. Voor het geval ze te laat op een bepaalde afspraak en een bepaalde plek zou zijn. De essentie van de brief: als jij er eerder bent dan ik, maak je geen zorgen. Ik kom eraan. En tot dan, ik hou van je en hou jij maar van mij tot ik er ben. En nu is ze net overleden en leest opa de brief aan oma voor. Love Me van Colin Ray.

Collins' opa ging er blijkbaar van uit dat hij oma terug zou zien. En de gospel vertelt ons dat dat klopt. Natuurlijk als je allebei een plaatsbewijs hebt, maar dat is geen probleem. Die zijn gratis te krijgen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Doorleven met mooie herinneringen is een stuk gemakkelijker als je verwacht dat je elkaar terug gaat zien. Als je weet dat zij er zal zijn. Op een plek waar innige momenten nooit meer een einde hebben. En waar niemand ooit meer weggaat. Dat lukt Guy Penrod. Al vergist hij zich ook wel eens. Net als die keer dat hij onverwacht bij een plek kwam waar zij ook altijd graag kwam. En hij pakte zijn telefoon op en wilde haar vertellen dat dat zo was, dat hij er was. Maar oh, hij was even vergeten dat ze er niet meer is. Oh, dat deed pijn. Knowing You'll Be There, Guy Penrod.

guy's song, "Knowing You'll Be There Makes It Easy to Go Home." Ofwel, te weten dat jij er zal zijn, maakt het voor mij makkelijk om zelf ook naar huis te komen. Hij beschouwt de hemel als zijn eeuwige thuis. Hij ziet er zelfs naar uit. Nou, net zoveel zin om naar zijn hemelse huis te gaan heeft Clint Brown. Hij zingt: "Als ik kom waar ik heen ga, ga ik er allerlei leuke dingen doen. Ik ga met mijn pa wandelen en ik ga hem zeker een hug geven. Er is daar geen verdriet meer, dus hey, jullie daar beneden, je hoeft om mij geen zorgen te maken en je hoeft geen traan voor mij te laten. When I get where I'm going, Clint Brown."

In de Bijbel wordt de hemel wel vergeleken met een feestmaal bij een bruiloft. En ook wordt de enorme verwelkoming van een zoon beschreven die de benen had genomen, maar uiteindelijk toch terug naar huis kwam. Beide thema's worden gekoppeld, bezongen in Never Been This Homesick Before. Oké, het zit er weer op. Dus I hope you had fun. I hope to see you next time. Never Been This Homesick Before, Amos and Margaret Rayburn.

0: is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit het Louvre in Soest is dit Kletskoppen. Uw hoofdkletskop is Pearl Mosque.
6: Goedemorgen allemaal, iedereen hier thuis en in het Louvre in Soest. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe uitzending van Kletskoppen van Radio Eemland 1. Vandaag heb ik weer leuke, interessante en spraakmakende gasten bij mij aan tafel. En we praten over honden met gedragsproblemen, hemelvaart en Pinksteren. Ja, wat weten we er eigenlijk nog van? En wat waren vroeger en nu de tradities rondom deze dagen? En gaat u met pensioen en bent u bang om in dat zwarte gat te vallen? Nou, blijf dan vooral luisteren, want misschien hebben we wel een hele gouden tip voor u. En Soester Jenever, ja, die heeft een gouden medaille gekregen. Dat en nog veel meer. Heb ik u nieuwsgierig gemaakt? Blijf dan lekker luisteren, want wij zijn hier tot 1 uur. En we zijn er niet alleen met mooie onderwerpen, maar we zijn er ook met live muziek. En met niemand minder dan Hazel. En daar gaan we ook deze uitzending mee beginnen. Dus ik zou zeggen, Hazel, take it away.
7: All right. Hello everyone. We'll give you a song by Lauren Wood.

0: Welcome here at Disco Van with Pearl.
1: Dankjewel Hazel, dankjewel. Even een applausje jongens, kom op. En we gaan nog veel meer van haar horen tot 1 uur vanmiddag. Hemelvaart. En dan kijk ik naar mijn gast aan tafel, Jan Roest. Hemelvaart ligt net achter ons en Pinksteren, ja, dat komt er nog aan. Maar waar staan deze dagen voor en hoe vieren we deze dagen in deze tijd? En hoe was dat in de tijd van onze ouders en grootouders? En daarover ga ik met jou praten, Jan, want jij bent lekenvoorganger in de Petrus en Pauluskerk in Soest. Ja, praat lekker in de microfoon, dan kunnen we je allemaal goed horen.
2: Op Hemelvaartsdag of Seer en Hemelsvaart wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. 39 dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt de Hemelvaartsdag als de 40ste paasdag.
1: Juist. En nou gaan we even kijken van hoe wordt het tegenwoordig gevierd en hoe ging dat vroeger? Nou, ik heb dat natuurlijk een beetje nagezocht, want al mijn kennis ligt ook niet helemaal paraat. En toen kwam ik tegen dat mensen gingen dauwtrappen. Dus ze gingen 's nachts om 3 uur hun bed uit om op blote voeten door de dauw te gaan. En de bezinning op de terugkeer natuurlijk van Jezus naar de hemel. Wordt dat op deze manier nog steeds gedaan tegenwoordig, Jan?
2: Nou, dauwtrappen nog wel. Maar in de 19e eeuw is dat dauwtrappen begonnen. En op blote voeten inderdaad, zoals je zegt, in het natte gras. Om daardoor dus ook, was ook gezond voor lichaam en geest. Om dat
1: ja, ook koud.
2: Ja, maar nu voor wat betreft het dauwtrappen door nat gras is mij niet meer bekend dat dat gebeurt. En dus dat was inderdaad iets wat gebeurde op Hemelvaartsdag.
1: Ja.
2: Ja, en verder op Hemelvaartsdag, wat gebeurt er? Ja, kerkelijk. Natuurlijk hebben we onze vieringen die dan plaatsvinden. Ja, en er zijn een heleboel dingen bijgekomen. Ja, er zijn winkels open en noem maar op. Hè. Dus van alles gebeurt.
1: Het is anders. Het is helemaal anders geworden.
2: Klopt.
1: Ja, het is helemaal anders. Ik kan mij nog herinneren dat in rond die dagen dat mijn moeder met tassen vol boodschappen liep. Want ja, de winkels waren dicht, dus moest flink ingeslagen worden. En nu denk ik van mijn hemel, mag ik dat zeggen? Hoe heeft ze dat gedaan?
2: Ja, nou, die herinnering dat mijn moeder dus daags voor hemelvaart alles binnenhaalde voor het gezin. Want ja, ik kom uit een groot gezin met 13 kinderen.
1: Allemachtig.
2: Dus er was wel wat nodig. Maar die herinnering dat er dus de daags ervoor heel veel werd ingekocht, die heb ik eigenlijk niet zo erg.
1: Nee, maar jij bent een jongen, dus jij hoefde niet mee te helpen. Dat is het grote verschil. Dus kijk, zo gaat dat dan, hè. Nou, gaan we eventjes naar volgend weekend, want dan is het Pinksteren. En ik heb gelezen, Jan, dat in de middeleeuwen werden er dan duiven losgelaten in de kerk.
2: Ja.
1: En waarom was dat?
2: Durf
1: jij niet te zeggen?
2: Nou ja, ook natuurlijk als het dan gaat om de geest.
1: Ja.
2: Is ook natuurlijk een duif, ja, is daar ook een voorbeeld van. Dus vandaar dat die dus in de kerk ook werden losgelaten. Maar dat is dan inderdaad wel een paar honderd jaar geleden, denk ik.
1: Ja, maar ik hou van traditie. Ik haal hem er even bij. Ja. Nou had je ook dat de jonge mannen, die gingen op pad om naar het mooiste meisje uit het dorp te kijken. En die werd dan de Pinksterbruid, ofwel de Pinksterbloem genoemd.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar dat is dus ook.
1: Heb jij daar ook aan meegedaan?
2: Nee. En dus, ik heb dat ook inderdaad gelezen, wat je dus nu aangeeft. Maar ja, nu gebeurt dat volgens mij niet meer.
1: Nee, want hoe wordt het nu gevierd?
2: Pinksteren, ja, ook weer natuurlijk met vieringen in de kerk. En dan nadrukkelijk ligt de aandacht op de Heilige Geest. Die over in ieder geval de apostelen is gekomen. En de apostelen die konden dus ook in één keer in alle talen konden ze de mensen toespreken. En hebben ze dus in feite ook het begin van de kerk is daardoor ontstaan. Hè, de christelijke kerk.
1: Precies. En daar gebruikten ze dan rozenblaadjes voor om dat over die apostelen uit te strooien. Nou, dat wordt ook niet meer gedaan.
2: Klopt.
1: Hè?
2: Klopt. Maar ja, goed, dat is dan een bepaalde symboliek die toen heeft plaatsgevonden.
1: Ja, dat noemden ze dan het uitstrooien van de vurige tongen.
2: Ja.
1: Zeg, en wat kan jij daarover vertellen?
2: Nou ja, goed, ik heb dus ook de herinnering van foto's, hè, dus, of ook schilderingen, waarbij dan de 12 apostelen bij elkaar zitten en dat dan een vurige tong boven hun hoofd is geschilderd, getekend.
1: Ja, Heeft dat ook iets angstwekkends?
2: Nou, voor mij niet.
1: Nee, voor jou, maar ik bedoel, vurige tongen, dat vind ik toch, ja.
2: Nou ja, juist weer als het dan gaat om die geest en om het doordringen ervan. Ja, vind ik het wel een mooie symboliek.
1: Absoluut, dat ben ik helemaal met je eens. Wordt het in deze tijd, denk jij, nog net zo ervaren, gevierd, gevoeld, als dat... laten we zeggen, in onze jonge jaren was.
2: Nou,
1: dat ben ik helemaal met je eens. Wordt het in deze tijd, denk jij, nog net zo ervaren, gevierd, gevoeld, als dat, laten we zeggen, in onze jonge jaren was?
2: Nou, beduidend minder. Kijk, als het gaat om de christelijke tradities.

0: zijn wel gelukkig.
1: Ja, groot verschil, hè?
0: En dat zijn inderdaad, ja, de secularisatie, ja, die heeft behoorlijk natuurlijk is behoorlijk toegenomen. Ja, en omtrent dus het meedoen met de christelijke tradities, ja, die zijn een stuk minder geworden.
1: Ja.
0: Kijk, ik weet wel dat ik op tweede Pinksterdag heb ik een aantal keren de Elfstedentocht in Friesland gefietst.
1: Uh-huh.
0: Was 212 kilometer. En dat deden we op tweede Pinksterdag. En dat zal nu op tweede Pinksterdag ook weer plaatsvinden.
1: Kijk, dat vind ik ook een hele mooie traditie.
0: Ja.
1: Absoluut. En kermissen horen daar ook bij.
0: Ja.
1: Ja, heel apart, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat het rond de Pinksterdagen, dan zie je van die kermissen overal oppoppen.
0: Ja, hier
1: in Soest, op de Eng ook.
0: Klopt, ja.
1: Ja, wat is, tot slot, wat is de connectie van Pinksteren met kermis? Weet jij dat?
0: Nee, weet ik niet. Moet ik het antwoord schuldig blijven?
1: Dat we mogen zwieren en zwaaien. Zullen we het daarop houden?
0: Goed zo.
1: Goed, wij gaan naar Hazel luisteren met een prachtig nummer. Hazel, wat ga je zingen?
2: Oh, we give me a song by Lofi. Is it a little jazz number for everybody?
1: Thank
2: Enjoy
1: you.
2: Your weekend.

0: I love you.
1: I love you too. I love you from the start. Dankjewel, Hazel. Applaus.
0: Thank you.
1: Ja, over tradities gesproken. Wat we eigenlijk ook wel tot een traditie van Nederlandse bodem mogen noemen. Dat is de nationale organisatie De Zonnebloem. Ja, wie kent niet De Zonnebloem? Opgericht in 1949 door Alex van Waaienberg. En De Zonnebloem, zoals u misschien allemaal wel weet. Ja, die begon met een radioprogramma voor zieken. En dat was net ja, zo na de oorlog in 1945. En nu anno 2026, ja, eigenlijk uitgegroeid tot de grootste vrijwilligersorganisatie in ons land. Bij mij aan tafel Ellie Doornenbal, een van de ruim 41.000 vrijwilligers van De Zonnebloem. Ellie, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, De Zonnebloem had wel het imago dat het was voor oudere mensen. Hè? Maar ik moet zeggen, het tegendeel is waar. Ik ben er eens ingedoken. En ja, jij kent het allemaal. Dan kom je bij het vakantie.

0: vakantieschip, hè, de NPS Zonnebloem. Maar ze hebben ook toegankelijke vakantiehuisjes voor mensen met een handicap. Reizen voor jongeren met een fysieke beperking. Ja, er worden natuurlijk ook nog steeds huisbezoeken gedaan. Dat is natuurlijk van oudsher. Maar je kan ook gezellig met ze naar het theater en naar de bioscoop. Ik zei het al, jij bent een van die 41.000 vrijwilligers. Wat heeft jou nou bewogen om uitgerekend bij die Zonnebloem vrijwilliger te worden?
1: Oeh.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik ben eigenlijk al heel lang vrijwilliger. Ik denk vanaf mijn 18e jaar, meer dan 50 jaar. En ik ben begonnen bij een jeugdvereniging. Ik ben doorgegroeid naar de oude vereniging Balans voor kinderen met leer- en gedragstoornissen. En toen ik dat een beetje ontgroeid ben, ben ik gaan zoeken wat past er nu bij mij. Omdat ik toch ook heel graag van mensen houd en mensen om me heen heb. En uiteindelijk ben ik bij de Zonnebloem terechtgekomen. Omdat het ook heel breed is. Je kan kiezen voor huisbezoek, je kan kiezen voor activiteiten. Je kan kiezen dat je als vrijwilliger met het schip meegaat. Er zijn reuze mogelijkheden.
0: Wat heeft het jou persoonlijk gebracht, Ellie?
1: Het brengt mij heel veel voldoening om mensen met een fysieke beperking iets meer toe te voegen aan hun dag.
0: Dat is wat jij eruit haalt voor jou.
1: Ja.
0: Ja, en dan hoeft dat eigenlijk voor de luisteraar niet per se bij de Zonnebloem te liggen. Het gaat er eigenlijk om van... Ja, eigenlijk wat je doet vanuit je hart.
1: Ja, en voor het contact wat je hebt met zo iemand.
0: We hadden het hier voor dat programma eigenlijk een beetje van start ging. Hadden we het over passie. En ik heb hier aan tafel allemaal mensen met passie. En of dat nou is voor persoonlijke groei. Of dat nou is voor een lekkere borrel. Want daar gaan we het ook zo over hebben. Ik mag al een beetje proeven, moet ik eerlijk zeggen. En hij is echt heel erg lekker. En dan heb ik over de Soester Jenever. En jij hebt het passie voor het vrijwilligerswerk.
1: Ja.
0: Ja. Toen wij elkaar spraken eerder, toen zei je van ja, ik ben gestopt met werken. En jij wilde niet in een zwart gat vallen. Veel mensen vallen in een zwart gat als ze stoppen met werken. Kan jij zeggen, moet je dan, of je moet niks, maar is het dan een aanrader om vrijwilligerswerk te gaan doen? Of überhaupt iets te gaan doen? Hoe heb jij dat ervaren persoonlijk?
1: Nou, toen ik met pensioen ging in het voorjaar, had ik heel duidelijk voor ogen. Ik ga iets doen waar ik voldoening uit haal en wat bij me past. En dat kan heel breed zijn. Ik was al bij de Zonnebloem, waar ik heel veel tijd aan besteed. Maar daarnaast ben ik ook nog bij het zwerfvuilteam gegaan van mijn geboorteplaats. En ja, weet je kan dat 's morgens om 7:30 een uurtje gaan wandelen met je vuilniszak. Maar je kan ook 's avonds om 5:00 zeggen, ik ga even een rondje lopen met mijn vuilniszak. En je komt altijd weer mensen tegen die vrolijk zijn, die de hand opsteken of even tuteren naar je, omdat je het vuil opraapt van hun.
0: Dus eigenlijk is het een hele goede remedie om niet in eenzaamheid te vervallen.
1: Ja, maar er zijn zoveel mogelijkheden. En kijk dan wat bij je past. He, voor de een zou het misschien zijn voorlezen op een school met kinderen. Als je van kleine kinderen houdt, is dat heel leuk. Een ander heeft misschien iets met tuinieren. Er zijn zoveel mogelijkheden. Als je echt wil en erop uitgaat, dan is er zeker iets te vinden. Daar ben ik van overtuigd.
0: Denk jij dat het belangrijk is om voordat je zover bent, hè, voordat je met dat pensioen gaat, om dan al eens rond te kijken?
1: Ja. Er goed over nadenken, wat wil ik? Want dat is het eerste vereiste van wat zou je leuk vinden en wat past er bij je. En denk dan goed na, wat ga ik doen?
0: Ja, Zonnebloem heeft heel erg gewerkt aan zijn imago. Ze zijn ook heel veel gaan doen voor jonge mensen. Ik noemde net al bijvoorbeeld theaterbezoek, ik noemde de bioscoop.
1: Ja.
0: Maar ze gaan ook met van die, ik weet niet hoe je dat moet noemen, met van die rupsbanden, lekker over het strand.
1: Strandrondelstoelen.
0: Ja, precies. Ja. Crossen. Dat zijn ook allemaal dingen die je kan gaan doen als vrijwilliger. Als je zegt van nou, ik ben niet van het huisbezoek, maar ik hou van de buiten, lekker buiten zijn.
1: Dan kan dat ook, dan kan je er ook voor aanmelden, voor de activiteit.
0: Nou zei ik het, ruim 41.000 vrijwilligers. Zitten daar veel jonge mensen bij?
1: Nee, het merendeel is wel.
0: Hoe komt dat, denk jij?
1: Nou, daar ga ik mezelf maar na. Als je jong bent en een gezin hebt met kinderen, dan is daar ook niet altijd de ruimte voor.
0: Ja. En toch, hè, hadden we het er net over, het belangrijk is om dat een beetje in je systeem al op te nemen. Hè?
1: Ja, maar tegenwoordig maakt men daar geen ruimte meer voor vrij.
0: Nee.
1: Maar het is wel heel belangrijk om het ook door te geven aan je kinderen.
0: Ja.
1: Hè, wat ik altijd doe, als voorbeeld, kunnen hun ook weer overnemen. En dat werkt eigenlijk wel het beste vaak.
0: Hoe zit het binnen het team van de vrijwilligers? Want ja, het zijn er zoveel. Hebben jullie leuke contacten met elkaar? Buiten het werk wat jullie doen?
1: Wel iets contact, maar niet overdreven veel. Nee.
0: Zou dat meer moeten, denk je?
1: Ik zou het wel meer willen. Maar de animo is daar ook niet voor. Omdat ze het niet nodig vinden.
0: Nee, vindt niet jammer.
1: Jammer.
0: Dat is jammer. Daar kan nog aan gewerkt worden.
1: Nou,
0: wie weet. Ja. Mocht u nou luisteren en interesse hebben wat de Zonnebloem allemaal te bieden heeft voor uzelf. Of zeg je van, ik wil eigenlijk wel wat gaan doen. Hè, naast mijn dagelijks leven. Ik vind het leuk om met mensen naar het theater te gaan of naar de dierentuin of misschien lekker over het strand. Ik zou zeggen, ga naar de website van de Zonnebloem.
1: Ja, een hele goeie.
0: En ga je laat je informeren. En wat ik al zei, hè, want ook voor jonge mensen is er met een handicap is er genoeg aanbod.
1: Absoluut.
0: Ellie, dankjewel. Ik ga kijk even naar Hazel, want die zit alweer klaar met de microfoon. En ze gaat een prachtig nummer voor ons zingen. En daarna gaan we door met de volgende gast.
2: All right, is standing by the carpenters.

0: Dankjewel, Hazel. Prachtig nummer van de Carpenters. Ja, en wat hadden ze toch een leuke muziek. Oh, wat waren ze toch leuk. En wat jammer dat deze vrouw zo jong is overleden. En dan heb ik het over Karen Carpenter. Als je zegt body, mind and soul, dan heb je het eigenlijk over je hele zijn, over je lichaam en je geest. En hoe goed kennen wij eigenlijk onszelf? En staan wij genoeg stil bij het feit of het nog wel goed gaat met ons? En vaak vragen we onszelf dat pas af wanneer het misgaat en wanneer we vastlopen. Ik praat vandaag met Ellen Steusel. Zij is holistisch lifestyle coach en heeft haar praktijk hier in Soest en wel hier boven het Louvre waar wij vandaag zitten. Ellen heeft zelf ervaren hoe je kan worstelen met jezelf. Ellen, jouw persoonlijk verhaal is heel veelomvattend. En heel in het kort. En ik moet erbij zeggen dat ik het heel jammer vind dat we in dit programma niet genoeg tijd hebben om daar heel diep op in te gaan. Maar ik wil gewoon een paar dingen eruit halen. Ook voor de luisteraar, dat ze een beetje begrip hebben van waar jij vandaan komt. Jij was heel jong, 24, toen jij te maken kreeg met angst, onzekerheid, verdriet en zelfs depressie. En op een gegeven moment ben je in therapie gegaan en zelfs op aanraden van je behandelaar kwam jij terecht in 24 uur zorg.
1: Ja, dat werd mij
0: mag ik het zo noemen?
1: Ja, mag je wel zeggen. Nou ja, ik zat inderdaad helemaal in de knoop met mezelf. En daar zag ik geen uitweg in. En op dat moment ben ik inderdaad naar de dokter gegaan, doorverwezen. En toen kwam ik bij een therapeut en die zei van nou het beste voor jou zou zijn 24 uur opname en eventueel ook medicatie.
0: Ja, vind jij het goed als wij beginnen bij het punt in je leven, na al je omzwervingen, want je bent ook naar het buitenland gegaan. En je kwam op een gegeven moment weer thuis.
1: Ja.
0: En je verhuisde terug naar je thuishonk, hier naar Soest. Want je woonde in Amsterdam.
1: Ja,
0: je had een
1: eventjes,
0: relatie. Je had een fantastische baan. En toch had je een moment dat je voelde, het klopt niet.
1: Ja.
0: En wat klopte er niet?
1: Hetgene waar ik voor aan het werk was, dat ging om tijd en om heel veel geld en meer. Het contact met mensen raakte steeds verder weg, terwijl ik eigenlijk daar meer van ben. En ook, ik merkte het vooral aan mezelf, dat ik zelf van mezelf was afgestaan, meer in de van ja, hoe heurt het eigenlijk? En maar wat past er bij mij? Dus dat knaagde. En eigenlijk met de komst van ons eerste kindje dacht ik wel van, hey, wacht even, is dit wat ik wil gaan doen en word ik hier blij van? En toen heb ik het roer omgegooid.
0: Kwam dat denk je door wat je had meegemaakt? Dat je dat voelde van, ondanks een prachtige baan en je had zelfs nieuwe uitdagingen in je werk. Je had een fijn huis, fijne relatie. Dus je zou zeggen, nou joh, kat in bakkie. Maar toch voelde het scheef.
1: Ja, ik denk dat het een hele reis is natuurlijk van jongs af aan. Dat je jezelf in een patroon schiet. En je hoofd boven water houdt. Het regelt voor jezelf waarin je laat zien van kijk eens wat ik kan en doe. En dat doe ik allemaal in mijn eentje. Sterk zijn voor de buitenkant. Maar van binnen eigenlijk leegloopt op dat het niet bij je past. Dus je eigenlijk dingen doet om een ander te pleasen, maar jezelf daaruit uit het oog verliest.
0: Is dat iets, en dan kijk ik even de tafel rond, dat je jezelf verliest en dat je bezig bent, dat je op een weg zit en eigenlijk past die niet bij je, maar en dat voel je ook, maar je gaat toch door. Herkent een van jullie zich daar? En dan kijk ik naar mijn gasten van de Stokerij Soestdijk.
2: Zeker.
0: Ik kijk naar Ellie van Doornenbal van de Zonnebloem. Ik kijk ook naar jou, Jan. Kun jij je daarin vinden dat je bezig bent op een weg? Een bepaald moment in je leven. En dat je denkt van ja, ik zit hier wel. Maar er is iets wat niet helemaal klopt.
3: Nee, dat kan in dat verband. Wij hebben een dochter gehad. Die was oligofreen.
0: Moet je even uitleggen wat dat is?
3: Oligofreen betekent weinig tot geen verstand hersens.
0: Okay.
3: Ze heeft op het allerlaagste niveau geleefd en ze heeft ons leven verrijkt. Ze was blind, ze was doof, ze kon niet praten. Ze kon niet zelfstandig eten, ze kon de armen en de benen niet gebruiken. En als wij bij haar op visite waren, hebben wij de overtuiging dat ze daar nooit wat van gemerkt heeft.
0: Mm-hmm.
3: En ze heeft ons meegegeven, maar het gaat om ons gedrag, ons doen en laten, is zo belangrijk, wat voor hersenen hebben we meegekregen. Mijn vrouw was tijdens de zwangerschap besmet met de toxoplasmoseparasiet. Met als gevolg dat bij Esther geen hersenen zijn tot stand gekomen. En zij heeft ons geleerd dat het gedrag van ons is zo afhankelijk van die herseninhoud. En waarom bij de een, onze Esther heeft op het allerlaagste niveau geleefd. En er zijn mensen die op heel hoog niveau, en wij met z'n allen zitten er ergens tussenin. En als het dan gaat om gedrag van mensen, ook nu weer met die twee kinderen die dan zo mishandeld zijn. Dan hoe kan het dat mensen worden in die hersenen.
0: En dan doe jij op de kinderen in Stadskanaal.
3: Ja. Wat gebeurt er nou dat ze dit kunnen?
0: Ja.
3: Er moet in die hersenen moet iets niet in orde zijn.
0: Nou ja, hersenen zijn heel complex. Kijk ik weer naar jou, Ellen. Dat weten we allemaal. Hersenen zijn complex. En die kunnen ervoor zorgen dat we misschien te lang doorgaan op een verkeerd pad. Zou je het zo kunnen noemen? Of een...
1: Nou ja, het is denk ik een samenloop van omstandigheden en factoren. Je eigen binnenwereld en de gedachten die je hebt inderdaad over dingen die gebeuren in jezelf, maar ook buiten jezelf, de omgeving, de maatschappij. En je kan wel met je eigen denken, heb je wel invloed op hoe ver je naar binnen laat komen en wat je er zelf aan doet. Dus welke stap neem je zelf om het niet... je laten beheersen. Of dat je erboven kan blijven staan. Of dat je in ieder geval dicht bij jezelf kan blijven staan.
0: Jij hebt die stap genomen.
1: Ja.
0: Want je bent uiteindelijk toch de weg gegaan van het zelf gaan coachen.
1: Ja.
0: En dan met name van vrouwen.
1: Ja.
0: Ja. Dat was geen moeilijke stap, denk ik. Want je voelde van binnen, ja, dat is toch mijn weg.
1: Ja, eigenlijk door mijn eigen ontwikkeling. Dat ik echt van binnen voel, en dan hebben we het weer over passie, van ik zag geen uitweg. Het was voor mij ook donker. En ik voelde, maar als het mij lukt, als ik er overheen kan komen en me weer zo, raakt het me toch, dat je gelukkig kan voelen, echt. Dan denk ik, dat kan voor iedereen. Al is het maar een klein stapje.
0: Is dat ook wat jij met jouw coaching mee wil geven aan de vrouwen die bij jou komen?
1: Ja.
0: Want als we kijken naar... jij hebt een bepaalde... je hebt heel veel vormen van coachen. Je hebt ook heel veel coaches.
1: Ja.
0: Jij doet holistische lifestyle coach. Dat even heel kort, wat houdt dat in?
1: Nou, het klinkt voor sommige mensen heel zweverig. Maar eigenlijk is het gewoon... dat je niet alleen maar naar één oorzaak kijkt, maar ik kijk gewoon van, oh, wie ben jij als persoon? Hoe sta je in het leven? Maar ook, hoe is het leven om jou heen? Dus woon je alleen of heb je een gezin? Wat zijn je normen en waarden? Waar ga je op aan? Waar loop je op leeg? Dus het is niet één ding. Het is een samenkomst van omstandigheden, factoren die jou maken zoals je nu bent.
0: Als vrouwen bij jou komen, wat merk je dan? Waar komen ze mee?
1: Vaak onrust. Vrouwen die altijd aanstaan. Te veel hooi op hun vork nemen. Maar eigenlijk omdat dat altijd gelukt is. En het gevoel hebben omdat ook die norm of die lat zo hoog ligt. En eigenlijk altijd willen laten zien dat het lukt. Maar onderweg zijn ze zichzelf gewoon kwijtgeraakt. En ja, wie ben je dan? En waar begin je dan om het anders te doen?
0: Dus ze zijn ergens vastgelopen?
1: Ja.
0: Thuis, op hun werk, in zichzelf.
1: Ja.
0: Vind jij dat tegenwoordig de lat erg hoog ligt voor vrouwen?
1: Ja, ik vind dat de lat erg hoog ligt. En niet specifiek voor vrouwen, ook voor mannen.
0: Ja,
1: voor mannen.
0: Maar goed, jij behandelt vrouwen. Waarom, even heel kort, waarom alleen vrouwen?
1: Het ligt toch dichterbij.
0: Ja.
1: Dichter bij mezelf, dichter bij mijn eigen ontwikkeling. Dus daarin heb ik meer als ervaringsdeskundige... mannen en vrouwen zijn toch echt wel anders. Ook in doen en laten.
0: Absoluut.
1: Daar
0: kunnen wij een programma aan wijden. Laten we dat nog een keertje doen. Gaan we het hebben over de verschillen.
1: Ja.
0: Ze zitten in een bepaalde situatie en dan komen ze bij jou.
1: Ja.
0: Ja. Hoe pak je het aan?
1: Nou, hoe ik het aanpak is echt wel eerst luisteren en zien wie ben je, wie heb ik voor me. Maar ook dat ze, ik geef ze zichzelf ook de kans om zichzelf te leren ontdekken van, oh ja, wie ben ik nou eigenlijk? Dus eigenlijk om dat uit te filteren. Ik ga met ze naar buiten, kom in beweging, uit het hoofd, vooral uit het hoofd komen, want al die duizenden gedachten per dag die je in een patroon circuleren en herhaalt, daaruit te halen, meer dat lichaam in, eigenlijk ook door minder praten, meer voelen, meer lichaamsgericht, meer bewegen, om echt weer te ervaren wat doet dingen met me, hoe voel ik me eigenlijk echt.
0: En hoe gaat het nu met jou?
1: Ja, goed.
0: Ja, want jij hebt ook een hele reis gemaakt.
1: Ja.
0: En nu doe je het werk wat je heel graag wil doen.
1: Ja.
0: Wat heeft het met je gedaan?
1: Ik ben heel blij. Gewoon van binnenuit dat vuurtje wat vanuit je buik naar boven komt, zeg maar. En dat je gewoon jezelf een plek gunt. Dat je trots bent op wat je doet, wat je bereikt, maar ook wat ik kan laten zien aan mijn kinderen om door te geven. Dat het is niet egoïstisch om aan jezelf te werken. Want als je jezelf weer dat vuurtje gunt, dan geef je dat ook weer door aan anderen.
0: En je mag ook falen wel eens, hè?
1: Maar dat is leren.
0: Mag ook niet altijd, je hoeft niet altijd aan te staan.
1: Nee. En dat is ook voor mij hoor, een valkuil. Want hoe meer leuke dingen er op mijn pad komen, hoe meer ik denk, oh ja, dit is leuk, dat is leuk. En dat is voor heel veel, maar doseren en te erkennen al, het bewustzijn hebben. En dan te zeggen, oké, vanavond toch even een uurtje in naar bed. Of iets anders wat jou nodig hebt, wat jij nodig hebt om te vertragen.
0: Moeten wij vrouwen vaker nee zeggen? Ik zie Ellie Doornman. Ja. Die zit daar. Ik zie haar klinken.
1: Een nee tegen iets is een ja voor jezelf. Ja.
0: Een nee tegen iets is een
1: of
0: ja.
1: Tegen iemand anders.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie.
1: Ja.
0: Ja. Als vrouwen zich nou herkennen, hè, die nu zitten te luisteren. Ja. En ze herkennen zich in dit verhaal. Of ze denken van, er gaat iets spelen bij ze. Hè. Ze gaan even nadenken.
1: Ja.
0: Hoe komen ze met jou in contact?
1: Via de website. Hier in het Louvre zijn mijn contactgegevens bekend. Zoek mij op Ellen Steusel.
0: Ellensteusel.nl.
1: Ja, zeker.
0: Holistisch lifestyle coach. Ja. Je zit hier in het Louvre.
1: Ja.
0: Heb je plek?
1: Ja, zeker.
0: Als mijn vrouwen willen komen, heb je plek?
1: Ja. En vanaf 2 juni ga ik een 6-weekse cursus starten. Dat is elke week een uur, anderhalf uur met elkaar naar buiten bewegen.
0: En er kunnen nog vrouwen bij.
1: Ja.
0: Kunnen nog vrouwen.
1: Ja,
0: fantastisch. Ellen, dankjewel.
1: Heel erg bedankt.
0: Wij gaan naar Hazel. Want we hebben ook nog hier de mannen van de stokerij van Soestdijk. En we hebben een heerlijke borrel aan tafel. Ik heb er al van geproefd. Ik moet zeggen, ik ben niet van de borrel. Maar ik ben helemaal om. Ik ben helemaal om. Ik vind hem lekker. En de heren, want het zijn vaak heren die het drinken. En kijk even naar die mannen heel snel. Het zijn vaak heren die een borrel drinken, een jongen in Nederland.
2: Gelukkig niet.
0: Oh, gelukkig niet. Nee. Kijk, zit je helemaal fout.
2: Ik kom nog genoeg vrouwen tegen die dat ook waarderen.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind hem lekker. En dat zeg ik niet gauw, want ik ben niet van de drank. Maar mensen, dus we gaan zo meteen horen hoe lekker die is, hoe je hem moet drinken. Ja. En ja, en waarom heeft hij goud verdiend? Nou, ik denk dat ik het wel weet, maar we gaan eerst naar Hazel. Even applaus, jongens. Allemaal applaus. Woo!

0: And that's live. Thank you very much. Yoo-hoo.
1: Rachel, dankjewel. Ja, that's life, that's life. En we hebben het hier aan tafel ook over het leven en alles wat het met zich meebrengt. En wat brengt het leven ook mee? Dat we af en toe een feestje hebben, maar het brengt ook mee dat we af en toe een lekker borreltje drinken. En ja, van Stokerij Soestdijk, ja, van Schuurtje naar Wereldpodium. En ja, goud voor de Soestdijk, Rogge Jenever. Mijn gast aan tafel, Geurt Krijns en Ran Hunveld. Ja, mannen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: En wij mogen er al een beetje hier aan tafel van proeven. En ik heb het al net gezegd. Ik ben helemaal niet van de borrel. Maar echt, deze is heel erg lekker. Jullie moeten zo echt als een speer naar Schiedam. Heel kort. Wat is daar te doen vandaag voor jullie?
3: Vandaag en morgen is het jaarlijkse Jenever Festival. Het wordt georganiseerd door het Jenever Museum in Schiedam. Naast het Jenever Museum, wat een oude stokerij is, die gerestaureerd is, bevindt zich een oude kerk. En in die kerk, samen met de Heilige Geest, kan je daar proeven tot je naar hartelust proeven van alle lekkere stooksels die Nederlandse ambachtelijke stokers, zoals wij dat eigenlijk ook zijn, maken. En daar komen de liefhebbers op af.
1: Ja. Ran Hunveld, ja, het begon 10 jaar geleden met een hobbyproject van jou. Ja, maar het werd al heel snel serieus werk.
3: Ja, eigenlijk is het, ik kan eigenlijk zeggen, zo'n cataclysme wat Ellen ook heeft meegemaakt, dat heeft er bij mij toe geleid dat ik de stokerij ben begonnen. Want ik was ook eigenlijk helemaal klaar met het werk wat ik deed. 60, 80 uur in de week werken voor dingen die, als je ze klaar hebt in een la verdwijnen, bevredigt niet. En ik ben zelf een liefhebber van jenever en van kopstootjes, vooral kopstootjes. Dat dronk mijn vader altijd. En ja, ik ben erfelijk belast, dus ik heb dat overgenomen. En ik kon eigenlijk nooit het bevredigende lekkere borrel erbij vinden. Als er eens een keer een goede kwam, dan was hij na een paar jaar alweer verdwenen. Of werd het recept aangepast en was hij gewoon niet lekker meer. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik het misschien zelf gaan doen. En daar ben ik in 2015 mee begonnen. Met het idee van, als je graan gebruikt alleen om je jenever te maken, dat is hartstikke leuk. Maar je kan ook alcohol halen uit zetmeel wat uit een ander product komt.
1: En dat heb jij gedaan, hè?
3: Daar ben ik mee begonnen. Ja. Dus 3 verschillende manieren om de alcohol te maken. En dan dezelfde receptuur van jeneverbes en andere kruiden toevoegen. En dan moet je in theorie verschillende smaken krijgen. En dat bleek te werken. Dat is de basis geweest van de stokerij. Die heeft daarna een tijd stilgelegen. De laatste vergunning die ik nodig had, daar heb ik heel lang mee gewacht. Totdat de douane bij mij op de stoep stond in 2021. En toen dacht ik, nu wordt het tijd om het weer op te pakken.
1: Wat kwamen ze doen?
3: Controleren. Want ik had het hele vergunningstelsel voor een stokerij is vrij lastig.
1: Okay.
3: Dus ik ben in 2015 daarmee begonnen. Het heeft 1,5 jaar geduurd voordat ik de eerste vergunning al binnen had. Je hebt dan met de provincie te maken, met de gemeente, maar ook met het Rijk. Ik heb aanvankelijk van huis uit dat willen doen. Toen kreeg ik een douanier op bezoek. Die kwam kijken of dat wel kon. En dat kan niet. Want,
1: en toen gaf jij hem een borrel.
3: Ja, sowieso. Maar die accepteerde die niet.
1: Oh, okay.
3: Nee, maar die man die dacht wel echt mee. Maar hij zegt, ja, het probleem is, wij moeten als douane altijd toegang kunnen krijgen. En op het moment dat jij thuis een stokerij begint, dan, en wij vallen binnen, is huisvredebreuk en dat gaat voor.
1: Ai.
3: En vandaar dat je altijd op een locatie moet zitten die speciaal daarvoor is ingericht. En daar kan je dan ook alleen de vergunning op krijgen om alcohol te mogen produceren en opslaan.
1: Ja, op een gegeven moment, ja, je bent niet, je begon alleen, maar er zijn mannen bijgekomen.
3: Ja, dat, na dat bezoek van de douane in 2021, een krap jaar daarna, kreeg ik een appje van een vriend van mij. Die probeerde allerlei dingetjes uit met de natuur ook. En die had vuurdoorn geplukt bij hem om de hoek. Want Soest heeft overdadig veel vuurdoorn in het gemeentegroen. En daar kan je leuke dingen mee doen, in principe.
1: Ja.
3: Maar hij wist niet wat. Hij was in een boek van Johnny Boer tegengekomen dat hij er een drank van maakte. En dat wilde hij ook. Dus toen heb ik gezegd, joh, Martin, kom even eerst een borrel bij me drinken. En ik heb wel een idee.
1: En Johnny Boer, dat is de bekende kok.
3: Ja, ja, ja.
1: Helaas niet meer bij ons.
3: Helaas,
1: maar
3: was ook een wildplukker.
1: Ja, was zeker een wildplukker.
3: En zo zijn wij toen hebben we gezegd, weet je wat, we gaan hem distilleren. We gaan er een vodka van maken. En dat hebben we gedaan. En we zijn echte wildplukkers geworden. We hebben allerlei producten uit onze eigen tuin, uit de omgeving gebruikt. En daar vodka's van gemaakt. die eigenlijk allemaal wel heel lekker waren. In totaal hebben we iets van 18 verschillende ingrediënten de revue laten passeren. Waarvan we er uiteindelijk 8 hebben overgehouden. Waarvan we zeiden, die zijn echt goed.
1: Mm-hmm.
3: Er waren er ook 2 bij die echt niet te hachelen zijn. Begin niet aan tjoghabiet. Je krijgt die grondsmaak er niet uit. En begin ook niet aan, knolselderie. Ondanks dat ik dat in eten met koken heel erg lekker vindt. Maar je kan er geen goede borrel van maken.
1: Je kan er geen goede borrel van maken. Jullie werken met biologische producten?
3: Ja, zoveel mogelijk.
1: Ja. De rogge komt van de Soester Eng.
3: Ja, Pieter Kuijer heeft daar rogge staan. En dat hebben wij van, gevraagd van, joh, kunnen wij dat gebruiken?
1: Ja.
3: Dus dat hebben wij, dat vond hij goed. Onze bostel overigens, dat is de harde stof die overblijft als je het proces doorloopt. Die gaat naar zijn varkens. Dus we zijn daarmee ook al circulair. Dus
1: ja, precies. Naast jou zit Geurt. Geurt Krijns. Ja. Wanneer kwam jij in beeld, Geurt?
2: Nou, ongeveer 9 maanden geleden.
1: Dat is nog maar kort.
2: Ja.
1: En de aanleiding waarvan kwam
3: jij? Is het geen schatje?
1: Het is een never. Net geboren.
2: Ja, precies. Ja, nog een jongen in never, zullen we zeggen.
1: Een jongen in never. Geurt, hoe ben jij erbij betrokken geweest?
2: Nou, ja, via het schoolplein eigenlijk. Nou, dat is niet helemaal waar. Mijn vrouw, dat is Linda Hilhorst, die doet heel wat vormgeving voor van allerlei projecten in Soest. Het logo van de molen, wellicht het molenboek van Zoist tot Soest.
1: Bekende naam in Soest.
2: Ja. Het beste vriendinnetje van onze dochter, dat is de dochter van Richard. Dat is de schoolpleinconnectie.
1: En Richard is weer
3: Dat is de derde partner
1: in de stokerij.
3: Die na Martin erbij kwam. Dat is ook nog een mooi verhaal trouwens. Maar goed.
2: Die stookt ook. En die maakt. Die is bezig een gin te ontwikkelen. En die doet de marketing.
1: Zit jij in marketing?
2: Nou, ik zit vooral in de vormgeving.
1: Jij zit in de vormgeving. En als ik aan vormgeving denk, dan denk ik aan logo's. Dan denk ik aan de vorm van de fles. We hebben er eentje op tafel staan. Is dat ook waar jij je mee bezighoudt?
2: Ja, dus de etiketten.
1: Hoe belangrijk is een goed etiket? En dan kijk ik naar jou, Ron.
3: Heel belangrijk.
1: Ja, waarom?
3: Omdat je, als het goed is, in een winkel komt te staan met heel veel concurrenten om je heen. Die allemaal proberen jouw aandacht te trekken. Het is eigenlijk net zo belangrijk als een goede boekcover. Als je een boek verkocht wil hebben, moet je een goede kaft hebben. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een etiket van drank.
1: Ik ga hem even omschrijven voor de luisteraar, want die kan hem natuurlijk niet zien. Het is een prachtig flesje. Een beetje hoe noem je zo'n flesje?
2: Een kruikje.
1: Een kruikje. Ik pak hem even vast. Dank
3: het is eigenlijk een apothekersfles.
1: Ik geef hem niet gelijk niet terug. het is een zwart. Omschrijf jij maar. Jij bent het
3: hij heeft het
1: designer.
3: Gemaakt.
1: Dus jij kan dat
2: het
1: beter.
2: Is inderdaad een zwart etiket. Met daarop getekende roggehalmen. Die in een compositie bovenaan staan.
1: Het is heel eenvoudig eigenlijk. Hè? Het is niet dat je de winkel binnenkomt en hij knalt van schappen.
2: Nou, dat hoop ik wel, omdat hij zwart is.
3: Hij valt op.
2: Hij is, er zit eenvoud in, maar ook ambachtelijkheid. De tekeningetjes heb ik zelf getekend. De typografie is een mengsel van een klassieke schreefletter.
1: Oh, dan ga je wel heel diep, hoor.
2: Ja, dat is typografie, hè.
1: Ja.
2: En een handgeschreven, bijna middeleeuwse handschrift.
1: Ja. Het ambachtelijke. Het gaat om het ambachtelijke, dat er afstraalt.
2: Ja, dat is de bedoeling.
1: Dus dat is de bedoeling.
2: Ook het etiket is gestanst.
3: En wat vinden jullie daarvan? Doet het dat ook?
1: Nou, ik vind het mooi. Ik vind het stijlvol. En ik vind het ook. Met die gouden aren, want zo mag ik het noemen. En dan kom ik gelijk bij die gouden jenever, bij die award natuurlijk. Want die hebben jullie, die heb je gewonnen.
3: Ja.
1: Die hebben jullie gewonnen.
3: Ja, heel bijzonder. Wij hebben vorig jaar voor het eerst de 5 granen jenever die we eerder al gemaakt hadden, ingestuurd naar een internationaal concours, internationale wedstrijd in Engeland. En die won tot onze stomme verbazing gelijk brons. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk verkeerd hadden ingestuurd in de verkeerde categorie. Dus we hebben nog geprobeerd om hem in de juiste categorie geplaatst te krijgen. Dat is toen niet gelukt. Maar daar hebben we van geleerd. Dus dit jaar dachten we, weet je wat, nu zenden we de rogge jenever in. Kijken of we dan hoger kunnen komen dan dat brons.
1: En dat was bij de World Drinks Awards.
3: De World Drink Awards, ja. Dat is een internationaal concours waar stokers uit de hele wereld hun producten naar inzenden. En de jury die proeft blind alle producten die aangeboden worden. Mm-hmm. En houdt een heel lijstje bij met de dingen.
1: Ze zijn helemaal dronken afloop volgens mij. Ze van al die ja, het drankjes
3: goede,
1: en nipjes.
3: Het goede met distillaat is in tegenstelling tot wijnproeven. Waar al die halve liefhebbers het uitspugen. Wat ja. Natuurlijk een godspe is.
1: Dat is jammer, hè?
3: En bij gedistilleerd moet je dat vooral niet doen. Want nee. Juist de afdronk, het wegglijden en het nabranden. Wat geen branden is, maar de warmte op je zonnevlecht. Die moet je voelen, dan is hij goed. En dat kan je alleen maar testen door hem door te slikken.
1: Ja, nou zitten hier mensen aan, hè, mijn gasten zitten hier aan tafel. En zijn geen van allen jeneverdrinkers. En we hebben allemaal geproefd. Ja. En wat vinden we ervan? Precies. Jan, ik kijk naar jou.
4: Nou, ik ben ook per se geen jeneverdrinker, maar ik heb het nu geproefd. En ik vind hem best lekker.
1: Jij gaat dan weer gelijk naar de slijterij natuurlijk.
4: Ja, en Rademaker zit vlak bij ons, dus ik kan er eentje gaan halen. Ja.
1: Nou, kijk. Ja. Ellen, wat vind jij?
5: Nou, ik ben inderdaad ook geen jeneverdrinker, maar hij smaakt me goed. En ik vind het gelijk een heel leuk cadeautje voor de... Ja, eigenlijk liever geen alcohol geven natuurlijk. Maar ik vind het wel echt een heel leuk cadeau als... Ja, voor echt een streekproduct. En
3: zeker,
5: echt ambacht.
1: Absoluut.
5: Dus, en ik vind inderdaad ook het etiket mooi. Want het gouden graan of rogge springt eruit. Dus,
1: ja. En ik kijk even leuk. Helemaal aan het eind van de tafel. Daar zit Ellie. Die zit ook stiekem daar een beetje een paar borrels weg te slaan. Ellie, hoe vind je hem lekker?
6: Ik vind hem echt heel lekker.
1: Hij is lekker, hè?
6: Ja. Hij is niet scherp, maar gewoon mild. Ja. Gewoon een echte lekkere jenever.
3: Op kamertemperatuur drinken, hè?
1: Ja, daar moeten we het ook nog even over hebben. Over die kamertemperatuur.
3: Nee. Niet koud, nee.
1: Nee, want mijn schoonvader was een jonkiesdrinker, zeg maar. Ja. Hij wilde graag een jonkie. Maar dan moesten wij hem altijd in de vriezer leggen.
3: Ja, en dat heeft met het procedé te maken waar jonge jenever eigenlijk aan kapot gegaan is. Uh-huh. Dat is dat als basis gewoon uit melasse gestookte alcohol wordt gebruikt. Neutrale
1: maar jij
3: alcohol.
1: Zegt niet doen.
3: Nee, want die is heel hard van smaak, scherp. Dat probeer ze dan te verzachten door het aan te zoeten. En dan, ja, als je niet wilt dat dat duidelijk wordt voor degene die het drinkt, dan zeg je, maak hem heel koud, want dan proef je het niet.
1: Nee, goed. Ik kijk naar de klok. We zitten bijna aan het eind van dit eerste uur. En we kunnen nog echt heel lang doorpraten met elkaar. Maar wat ik nog wel eventjes wil noemen. Dat jullie samen met de Lions Club Soesterberg.
3: Ja.
1: Hebben jullie de handen ineen geslagen.
3: Lions Club Eemland.
1: Lions Club Eemland. Dankjewel dat je me even corrigeert. Hebben jullie de handen ineen geslagen om een mooie whisky. De Schoofuit, zeg ik dat goed?
3: Soesterschoofuit.
1: Ja?
3: Een knipoog naar voormalige bewoner van het paleis.
1: Ja, om een mooie whisky te maken.
3: Voor het duizendjarig bestaan
1: Voor duizend jaar bestaan.
3: In 2028.
1: Precies.
3: Ja.
1: Kan die dan ook pas geproefd worden?
3: Jazeker, want die moet drie jaar en een dag rijpen.
1: Geurt, jij zegt hij moet zo lang op het vat. Hij moet al zo lang op het vat gelopen.
2: Whisky moet drie jaar in één dag rijpen.
1: Drie jaar in één dag.
2: Anders is het geen whisky.
1: Anders is het geen whisky. Oké. Nou,
3: het leuke is dat whisky en jenever dezelfde basisstook hebben. Namelijk moutwijn.
1: Kijk, de basis van alles.
3: Precies.
1: Even heel snel. 13 juni is ook een hele belangrijke dag voor jullie. Want wat gaat er gebeuren?
3: Dan wordt de door Richard ontwikkelde gin, onze eerste gin, uitgebracht. En die wordt geïntroduceerd bij Angelique van der Linden. Ben van der Linden, dat staat er in de Burgemeester Grotestraat. Tussen 2 en 4 smiddags kan je hem komen proeven. En het bijzondere aan deze gin is dat we een gin hebben gemaakt met lokale botanicals. In plaats van de Indiase of Indonesische botanicals die normaal gesproken als smaakmaker worden gebruikt in gin en jenever.
1: Ik ga jou nog een keer uitnodigen, jullie. En dan gaan we nog een keer proeven. En dan gaan we het ook daarover hebben. En zeker over de whisky in 2028.
3: Zeker,
1: dat is absoluut. Jullie moeten er als een speer vandoor.
3: Wij gaan naar Schiedam.
1: Jullie gaan naar Schiedam. Feestje vieren ook, hè? Ook een
3: zeker,
1: feestje vieren,
3: zeker.
1: Mannen. Ik wil mijn gasten aan tafel wil ik allemaal bedanken. Ellen Steusel. Wij hadden nog veel langer moeten praten en kunnen praten. En wie weet, gaan we het ook nog zeker doen. Holistisch lifestyle coach. En voor de vrouwen die in gesprek willen met Ellen. Ze zit hier boven in het Louvre. De mannen van de stokerij, dankjewel. Ran Houdijk en Geurt Krijns. En Jan, ik dank jou bij heel hartelijk dat jij hebt uitgelegd over hemelvaart en over Pinksteren. En ja, dat we nog met hele mooie tradities mogen leven met elkaar. Jan Roes, dank je wel. We gaan eruit voor het nieuws. En dan ben ik terug met nieuwe gasten. Ellie Doornbal, jou niet vergeten natuurlijk. Nee, en de zonnebloem. En we gaan eruit. Ja, we moeten eruit. Want het nieuws dat zit te dringen. En daarna ben ik bij u terug met tweede uur van Kletskoppen tot 1 uur. Met nieuwe gasten. Tot zo. Jongens, dank je wel. Dank je wel.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit het Louvre in Soest is dit Kletskoppen. Uw hoofdkletskop is...

0: Welkom terug bij het gezelligste zaterdagprogramma van Eemland 1, Kletskoppen. En we zitten hier in het gezellige Louvre in het centrum van Soest. Dit tweede uur praten we over honden met gedragsstoornissen. Ja, kunnen die weer gezellige huishonden worden? Dat gaan we zo horen van Inge Damhuis. En waarom is het zo belangrijk dat ouderen blijven bewegen? En hoe komt het dat als we op oudere leeftijd komen te vallen, het zoveel gezondheidsrisico's met zich meebrengt? En het wordt zomer en ja, daar hoort vakantie bij. En hoe leuk is het voor uw kind om naar zomerkamp te gaan en dan ook nog eens wat van het Engelse taal mee te pikken? Daarover gaan we het allemaal hebben in dit komende uur. Maar we beginnen natuurlijk met muziek. En dan kijk ik naar Hazel en die gaat beginnen met een prachtig nummer. Hazel, wat ga je zingen?
1: It's something by Madonna.
0: Something from Madonna. Nou, applaus.
2: Ja, dank u wel.

0: Madonna met La Bonita, nu gezongen door Hazel. We zijn in het tweede uur van het programma Kletskoppen. Fijn dat u er allemaal bij bent. U hoort het rumoer op de achtergrond. Dat zijn de gezellige gasten hier in het Louvre. We gaan het hebben over bewegen. Ja, blijven bewegen en een cursus valpreventie doen. Waarom is dit nou zo belangrijk voor met name de ouderen onder ons? En waarom komen er zoveel complicaties na een valpartij? Boukje Lindenberg zit bij mij aan tafel. En Boukje, jij geeft bewegingstraining en valpreventie aan ouderen. Waarom is het zo belangrijk dat ouderen vooral blijven bewegen?
1: Nou, als je ouder wordt, dan ga je natuurlijk met je spieren achteruit. En dat gaat al heel snel. Dat begint al vanaf je 35ste.
0: Dat dus begint al heel jong.
1: Dat begint al heel jong. Dan moet je dus extra gaan trainen en extra gaan werken, dat die spierkracht niet achteruit gaat. En zodra jouw spierkracht achteruit gaat, betekent het dus ook dat je de dagelijkse taken minder goed op een gegeven moment kan doen. En naarmate je ouder wordt, worden ook je botten natuurlijk zwakker. En bewegen gaat dat tegen. Dat zorgt ervoor dus dat je botten sterker blijven, je spieren sterker blijven. En daardoor je eigenlijk dagelijks beter kunt functioneren.
0: Ja, nou is het ook vaak zo bij ouderen dat ze meer pijnklachten gaan krijgen. Ze gaan meer dingen mankeren. Dat nodigt niet uit om dan meer te gaan bewegen. Omdat je juist door de pijn die je ervaart, je niet lekker voelt, ongemakkelijk voelt en geen zin hebt om nou eens volop in die toestellen te gaan. Ja. Wat voor soort bewegingen zijn nou belangrijk die je toch vooral moet blijven doen volgens jou?
1: Ja. Nou, dat hoor ik inderdaad heel vaak bij ouderen. Van ik heb daar pijn en dat doet zeer. En dat is logisch en dat maakt het nog moeilijker om in die beweging te komen. Maar eigenlijk kun je zien, alles wat ook maar bewegen is, zoals wandelen, tuinieren, de vaat doen, als je dat staan doet. Dat hoort ook allemaal bij bewegen. Neem een keer die trap extra. Eigenlijk, ouderen bewegen wel, maar ze hebben het zelf ook soms niet helemaal door. En dat in de dagelijkse dingen kun je heel makkelijk kleine bewegingen toevoegen zonder pijn. Zoals het zwemmen. Dat is een hele goede als je wel heel veel klachten hebt aan je gewrichten. En verder wandelen. Blijf echt elke dag wandelen. Ja. Dat raden we altijd aan.
0: Weer of geen weer?
1: Ja, weer of geen weer, blijf wandelen.
0: Blijf wandelen. Ja. Maar wat jij zegt, hè, want als je aan bewegen denkt, ik denk dat heel veel mensen en ook oudere mensen gelijk denken dat ze naar die sportschool moeten. Ja. En dat houdt dan een beetje tegen, dat gevoel van maar ik wil niet naar die sportschool, ik pas daar niet of ik kan dat niet. Maar dat hoeft dus niet per se.
1: Nee, zeker niet. Ik vind een sportschool zelf ook heel saai. Ik wil dat ook niet. Ik vind een teamsport bijvoorbeeld veel leuker. Nou, en zo werkt dat ook met ouderen. Zoek een activiteit, zoek een beweging wat bij jou past. En wat jij leuk vindt, zodat jij het ook blijft doen. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Wat zijn de dingen in huis bijvoorbeeld die je gelijk toe kan passen, waardoor je toch meer beweegt?
1: Nou, bijvoorbeeld heel simpel op één been tanden poetsen.
0: Uitdaging.
1: Ja, dan heb je meteen die balans erin. Dat raad ik altijd iedereen aan. Dus het klinkt een beetje gek, maar we doen het zelf ook met de kinderen. Mm-hmm. En als je ouder wordt, geef ik dat advies nog een keer. En verder, neem extra de trap. Op je stoel, als je gaat zitten op een stoel, sta even 3 keer op en ga dan pas blijven zitten. Nou, dan heb je meteen een paar squats erbij. Dus zo kun jij eigenlijk heel simpel thuis ook extra bewegingen doen.
0: Ja, dus het hoeft niet zo moeilijk te zijn.
1: Nee, hou het makkelijk, hou het leuk.
0: Ja vooral leuk, hè? Ja. Dat is heel belangrijk. Is het een feit dat ouderen sneller vallen?
1: Ja.
0: Dat heeft te maken met balans, denk ik?
1: Ja, balans en spierkracht die achteruit gaat.
0: En de spierkracht die achteruit gaat. Is het zo dat als oudere mensen komen te vallen, dat er vaak heel veel complicaties daarna komen? Ja. Hoe komt dat?
1: Nou, dat in het lichaam, het hele lichaam natuurlijk wordt ouder. En herstelt zich minder snel. Het weefsel is ouder. Alles herstelt zich gewoon minder snel. En dan hopen de problemen eigenlijk op in je lichaam. Als alles wat minder goed werkt. Nou, en het is zo, bewegen, dat verkleint de kans dus op complicaties met 30-40%. Dus daarom is dat zo belangrijk. Omdat ook als je valt dus, blijf daarna, ga dan extra nog weer wel bewegen. Want zodat je die kans daarop weer verkleint.
0: Ja, als je nou, want je kunt cursussen doen, hè, valpreventie.
1: Ja.
0: Ja, hoe werkt dat?
1: Nou, dat werkt, ik ben dan actief in de gemeente Baarn.
0: Ja.
1: En bij ons werkt het zo, je komt binnen voor een test. Dan word je kort getest op wat aantal vragen met een aantal balansoefeningen. En daarna krijg je een advies als je een matig, laag of hoog valrisico hebt. En dan word je doorverwezen naar een van de trainingen. En we hebben verschillende trainingen zijn er dan. En in één zo'n training, nou dat kan dus 10 weken duren of 14 weken lang. En dan ga je in zo'n training echt leren je balans te versterken. Spierkrachtversterking. En je gaat leren vallen en leren opstaan.
0: Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, leren vallen. Ja. Want ja, ik ben ook wel eens gevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, er zit hier een hele jonge vrouw naast mij.
1: Krachtversterking. En je gaat leren vallen en leren opstaan.
0: Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, leren vallen. Ja. Want ja, ik ben ook wel eens gevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, er zit hier een hele jonge vrouw naast mij, Sophie. En die moet een beetje lachen, maar het is echt waar. En je valt dus echt als een

0: En het opstaan, is dat, ja, dat is ook wel dan wel een ding.
1: Ja, zeker. Want niet iedereen kan goed meer opstaan. Want die spieren en die gewrichten werken niet altijd even mee. Ik heb ook bijvoorbeeld heel veel senioren die al nieuwe knieën hebben, nieuwe heup. Nou, dat is ook pijnlijk dan. Dus je leert, er zijn heel veel verschillende manieren om op te staan. Maar dat weten heel veel niet. Nou, dat leer je dus bij zo'n training.
0: Dat leer je
1: erachter komen.
0: Ja, dus hoe belangrijk is het om dat te gaan doen?
1: Heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. Ja. En om meerdere redenen ook. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Waarom zijn we... Ja, we zijn bang om te vallen omdat we bang zijn om iets te breken. Ja. Dat is eigenlijk wat erachter ligt. En omdat we niet zo makkelijk meer omhoog komen. Is dat wat je met die valpreventie... Worden dan ook je botten sterker? Met dat bewegen worden dan, blijven je botten sterker? Of... Moet je daarnaast zeggen van nee, je moet ook nog andere dingen doen?
1: Ja, kijk, in zo'n training leer je alle theorie erachter en de eerste oefeningen. Maar daarnaast moet je natuurlijk thuis meer doen en oefenen en veel meer bewegen. Want één keer in de week haal je dat niet mee. Dan moet je minimaal 2 keer in de week echt je spierversterkende oefeningen doen. Dus de oefeningen die je in de trainingen krijgt, die moet je dan thuis gaan uitvoeren. En vervolgens is het ook dat je eigenlijk een half uur per dag minimaal matig moet bewegen. Dat betekent wandelen, fietsen, zwemmen. Om die botten en die spieren dus sterker te houden.
0: Ja, dat is het advies. Op welke leeftijd moet je nou beginnen? Want het is niet alleen maar ouderen, hè?
1: Nee, het is eigenlijk vanaf 0 jaar moet je beginnen.
0: Kijk, alle baby's, op de
1: vanaf
0: mat.
1: Vanaf jongs af aan eigenlijk is bewegen gewoon. Ja,
0: ja,
1: je moet het erin zitten.
0: Het is niet zo dat we moeten wachten tot we 65 plus
1: zeker
0: zijn.
1: Zeker niet, nee. En het is zo, zelfs als jij dus als baby zijnde meer beweegt, heeft dat op latere leeftijd, je lichaam onthoudt de spierkracht die je ooit hebt gehad als baby of als kind zijnde, die onthoudt je lichaam.
0: Nou is het zo, even tot slot, dat kinderen tegenwoordig veel minder bewegen. We gaan straks naar summercamp en daar bewegen ze heel erg veel. Maar kinderen bewegen veel minder dan vroeger. Hè? Het is gewoon zo, kinderen spelen minder buiten. Zitten heel veel achter die iPad. Dus die ontwikkeling, ik ben een leek, maar die ontwikkeling, die is niet zo optimaal in mijn optiek. Wat zeg jij daarover?
1: Ja, nee, klopt. Dat zien wij ook. En daar maken we ons ook zorgen om. Dus wij doen er nu in de gemeentes en de regio dan heel veel aan om dat weer terug te draaien. Echt al het aanbod, we creëren zoveel mogelijk. Gaan we mee met de maatschappij ook, met de digitalisering. Nieuwe activiteiten, ook met AI gericht. Om maar die kinderen hun aandacht te krijgen dat ze meer bewegen.
0: Ja, belangrijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Heel belangrijk.
1: Ja.
0: Goed, Boukje, dat gezegd hebbende, gaan wij naar de muziek. Want daar is het de hoogste tijd voor. Ik kijk naar Hazel. Zij heeft weer een prachtig nummer klaar staan om voor ons te gaan brengen. Hazel, wat ga je zingen?
2: I will give you a song by The Carpenters, but in a soul funk version. Like everyone loves it.
0: Now, I always say, take it away.
2: Yeah.

0: funk version. Dankjewel.
1: Dankjewel, Hazel. Applaus voor Hazel. En ze is het nog hele uur is ze nog bij ons. En dit was het nummer Mamma Mia. Ja, wie kent hem niet? Inge Damhuis. Ja, van Dierzorg Eemland. Maar dat niet alleen. Je bent ook kinologisch.
2: Gedragstherapeut.
1: Ja. Ik wou zeggen opvoedster, want dat doe je eigenlijk ook. Hè? Hondenliefhebbers kunnen zich eigenlijk geen leven voorstellen zonder hun maatje en zonder hun trouwe vriend. Maar ja, onze grote vriend is niet altijd zo handelbaar als dat wij mensen dat graag zouden willen. En soms weten we zelfs geen raad met het gedrag van deze trouwe viervoeter. Als kinologisch gedragstherapeut, ja, jij komt dat waarschijnlijk ook tegen. Laat ik gelijk met de deur in huis vallen. Wanneer praten we eigenlijk bij een hond over verkeerd gedrag?
2: Het zit er een beetje bij van wat vindt de eigenaar wat verkeerd gedrag is. Want bij de ene eigenaar die ervaart het als probleemgedrag. Terwijl een andere eigenaar misschien met meer ervaring, misschien iets steviger, iets meer structuur kunnen bieden. Die heeft zoiets, joh, dat is voor mij helemaal geen probleem. Dus om daar eens duidelijk iets over te zeggen is lastig. Want het heeft echt met de eigenaar te maken. Hoe leeft die? Hè? Leef je in een gezin met jonge kinderen, heb je een hele andere aandacht voor de hond dan als je bijvoorbeeld een jaar of 50 bent, alleen staat of twee volwassenen samen die veel meer tijd hebben voor de hond.
1: Nou ja, laten we zeggen dat een hond slecht luistert. Dat hij agressief kan zijn. Ja. Wat jij zegt, niet goed met kleine kinderen. Dat op een gegeven moment naar buiten komt. Ja. Hè, in het gedrag. Ja. Kan jij zeggen dat verkeerd gedrag, misschien is dat niet het juiste woord, nee, maar laten we het even zo noemen, dat eigenlijk al begint bij de pup?
2: Nee, dat hoeft niet. Dat kan. Maar het kan te maken hebben met verschillende dingen. Wat is de rasspecifieke eigenschap van de hond? Hè? Is het een jager? Is het een bewaker? Mensen verdiepen zich daar niet altijd in. Het is een heel verschil of je nou een labrador hebt of een poedel of een rottweiler. Die hebben allemaal een verschillende rasspecifieke eigenschap. Maar mensen, wat je wel de laatste tijd veel hoort over de labradoedel. Het haat niet, oh, zo'n schattig hondje. Maar ja, genetisch is het een stukje labrador en een stukje poedel. Heb je iets meer materiaal van de poedel, heb je een hond die veel alerter is, veel meer aanstaat, dat als hij de genetische kant van de labrador heeft. Ja. En mensen vergissen zich daar nog wel eens. En dan wordt het moeilijk.
1: Wordt er te veel gekeken naar uiterlijk?
2: Absoluut, absoluut. Ja,
1: en wat is in op het moment?
2: De labradoedel.
1: De labradoedel.
2: Ja, en de labradoedel verhaat niet. En dat is dan makkelijk. Maar mensen verkijken zich er wel op.
1: Ja.
2: En dan is het eigenlijk niet zo. En dat zie je bij heel veel gedragstherapie aspecten. Ongeveer wel 80% van de uitvalgedrag, agressie, wordt vaak ook veroorzaakt door medische dat ze medisch niet lekker zitten, darmproblemen, diarree, noem maar op. Hè, of zich verrekt hebben, of er is iets. Dan is het een stukje opvoeding. Hè, en waar kom je vandaan? Een buitenlands hondje reageert natuurlijk, die eerst een jaar bijvoorbeeld in het buitenland in de middle of nowhere heeft gelopen, wordt dan op het vliegtuig gezet naar Nederland in zo'n kenneltje of in een auto. En dan kom je hier, je wordt van het vliegveld gehaald of op een bepaalde plek. En je moet aan een lijntje lopen in een Phoenix-woning. Die hond die schrikt zich dood. En dan in een druk gezin of in een andere situatie.
1: Worden mensen daar nou genoeg over ingelicht en voorgelicht als ze aan, laten we even dat buitenlandse hondje nemen, want die worden nogal wat aangeboden. Hè? Ik zie ook hele schattige, leuke kopjes voorbij komen. En dan denk ik van maar die honden komen wel ergens vandaan.
2: Ja.
1: En dan verwachten mensen eigenlijk, ik heb eindelijk mijn leuke hondje.
2: Ja. Het is heel belangrijk om te kijken bij welke stichting, waar je de hond vandaan haalt. Hoe is de stichting? Hè? Kijk ook naar de reviews. Geven ze bijvoorbeeld op een website een financieel overzicht? Zijn ze aangesloten bij de organisaties die belangrijk zijn? AMBI is dat. Dat is gewoon heel, heel belangrijk om daarnaar te kijken. Want je hebt gewoon fokkers die het puur doen voor het geld. Maar je hebt ook goede organisaties. En ga je daarin verdiepen. En dan is het ook belangrijk dat als je een hond hebt en het matcht toch niet helemaal. Want dat is altijd maar afwachten. Hè?
1: Ja.
2: En als als dat nou niet matcht, dan heeft zo'n organisatie ook de verantwoordelijkheid om te handelen.
1: Hè?
2: En die kan dan zeggen, nou, dan komt de hond weer terug en dan gaat die doorgeplaatst worden naar een andere. Hè? We hopen het allemaal wel dat het zo goed mogelijk is, maar
1: ja
2: het gaat mis.
1: Ja.
2: Bij Dierenzorg Eemland doen we dat ook. Als iemand een hond wil adopteren, dan gaat die eerst met mij mee samen wandelen. Dan mogen ze een keertje alleen wandelen. Dan een keertje bijvoorbeeld een middag, hè, dat hij mee mag. En dan een dag en dan een week. En zo zit dat in opbouw.
1: Ja. Stel je nou voor, hè, Inge, ik heb een hondje aangeschaft. En nou ja, dat heeft toch gedrag wat ik moeilijk vind. Waar ik niet zo goed raad mee weet. Ja. En ik kom bij jou. Waar kijk je als eerste naar?
2: Ik kijk naar het medische deel. Ik kijk wat maakt dat die hond dat gedrag laat zien. Welke emoties zit erachter? Hè? Is dat angst? Is dat onzekerheid? Is dat frustratie? Is dat haat? Wat speelt er? Welke motivatie? Als je die emotie weet, dan kan je kijken van wat is de behoefte van de hond? Waar heeft hij behoefte aan? Want hij doet het niet zomaar. Een hond is van nature niet angstig. Of kan wel angstig zijn, maar doet dat niet, dat uitvalsgedrag doet hij niet zomaar vanuit nature. Dat doet hij vanuit bescherming. Dus waarom doet hij dat? Dat moet je achterhalen. Wat is de emotie erachter? En dan ga je kijken naar de behoefte van de hond. En dan kan je op een gegeven moment dat gedrag gaan analyseren om te kijken wat is er nodig.
1: Zijn alle honden te helpen?
2: Sommige honden zijn al zo angstig, hebben zoveel trauma meegemaakt, dat je je kan afvragen van in hoeverre kan je ze nog helpen. Want er zal altijd trauma of angst of onzekerheid kan er blijven. En dan moet je op een gegeven moment gaan afwegen van wat is in het belang van deze hond. Dat hij nog heel lang in heel veel angst leeft, in onzekere tijden. Of is dan misschien toch euthanasie wel niet beter.
1: En dat is moeilijk.
2: En dat
1: hè?
2: Is heel moeilijk. En dat doen we gewoon ontzettend voorzichtig. Want je gaat niet zomaar een gezonde hond euthaniseren. Dat is echt not done. Maar op een gegeven moment zit je wel in een punt van. We hebben ooit eens bij Dierenzorg Eemland een hond gehad. En een schat van een beest. Maar die durfde niet naar buiten. Die was voor een hooibaal bang. Die was voor een elektriciteitshuis. Alles wat maar op de weg stond, was die bang. Dat op een gegeven moment. Wat is heel moeilijk, zo'n hond krijg je dus ook niemand wil zo'n hond, die krijg je niet meer geplaatst. Ja, en dan wordt het en dan zit hij in een intasiel wat gewoon niet zo fijn is voor een hond.
1: Ja.
2: Dus dan kom je op een gegeven moment na een langere tijd, als je van alles geprobeerd hebt, in die vraag van ja, wat is beter voor deze hond?
1: Ja, en dan moet je ook heel ook niet leuk meer.
2: Dan is het
1: voor
2: leven niet leuk. Er is zoveel stress. En je kan met medicatie kan je natuurlijk nog het een en ander doen. Maar dat heft niet altijd alles op.
1: Nee. Nou, heb ik gehoord dat de eerste weken na de geboorte van een pup.
2: Ja.
1: De imprintingsweken zijn en dat die ook heel belangrijk zijn.
2: Ja. Ja.
1: En als wij mensen dat niet goed aanpakken. Dan kunnen er al heel veel verkeerde dingen insluipen in dat karaktertje.
2: Ja.
1: Hoe werkt dat bij zo'n pupje?
2: Ja. Het begint eigenlijk al voor de geboorte, hè? Epigenetisch. Als de moederhond heel veel angst ervaart doordat ze zwerft of andere dingen heeft. Neemt dat de pups nemen dat dan vaak al over. Dus dat eigenlijk voor de geboorte gebeurt dat al. En als je dan een pup die geboren is, zoals hier vaak bij veel goede fokkers, hè, die laten de hond langzaam kennis maken met bepaalde materialen, luchtjes in huis, gaan socialiseren. En die socialisatie begint dan natuurlijk in het nest, als ze de oogjes open gaan doen, als ze met nestgenoten, de tepel van de moeder, hè, dat soort dingen. Als dat allemaal goed begeleid wordt, daar begint het al mee. En dan op een gegeven moment maak je dat steeds groter.
1: Dus die eerste weken, een paar maanden, die zijn heel erg belangrijk.
2: Ja. Ja.
1: En wanneer kun je nou, als je een nest hebt, ze gaan introduceren met mensen en dan met kinderen?
2: Dat gebeurt dan natuurlijk bij de fokken.
1: En met kinderen.
2: En word jij geboren in een gezinshuishouding met kleine kinderen, dan zijn die kinderen er al bij. Hè? En op een gegeven moment die pakken ook een puppy op. En dat is voor de pup die leert dan natuurlijk heel veel.
1: Ja.
2: En het is niet de bedoeling dat het kind de hele dag maar met die pup loopt te slepen. Want een pup heeft gewoon wel 20 uur per etmaal slaap nodig. Dus dat moet je allemaal goed managen.
1: Dus je moet het goed begeleiden.
2: Je moet het heel goed begeleiden. En ja. Stapje voor stapje ga je dan op een gegeven moment verder. En als de hond wat ouder is, ja, ik ben er echt voorstander van dat iedereen naar de puppycursus gaat. Ook al heb je je vierde, je vijfde hond en weet je het eigenlijk wel. Maar het is kennis maken met de omgeving. En toch word je zelf weer even gedwongen van, oh ja, zo was het ook weer. Dat is gewoon heel belangrijk.
1: Het blijft belangrijk.
2: Het blijft belangrijk.
1: Ja. Ja. Wat zijn nou de grootste fouten die wij mensen, ik chargeer, hè, ik zeg fouten, die we onbedoeld toch maken?
2: Dat ze mensen vaak een hond nemen en allemaal denken, ach, het is zo schattig. En ze verdiepen zich niet in het soort. Eigenlijk past het niet in hun levensritme, omdat ze allebei een volledige baan hebben. De hond
1: we hebben de coronatijd gehad en toen waren mensen thuis, ze wilden gezelligheid en ze wilden een excuus om naar buiten te mogen gaan.
2: Ja.
1: Ja, dan schaf je een hondje aan. Maar dan is de coronatijd voorbij en dan mogen we weer allemaal werken. Ja. En dan hebben we nog steeds die hond, want die hond kan wel 12, 13, 14 jaar oud worden.
2: Ja, dat is helaas is dat gebeurd. En daar heb je soms nu nog wel. Maar veel mensen gaan wel met de intentie een hond nemen om hem ook helemaal goed op te voeden en totdat hij doodgaat. Daar ga je van uit. Maar soms lukt dat gewoon niet. En het kan ook zijn door privéomstandigheden van mensen. Situaties kunnen veranderen. Je weet het niet.
1: En dan komen ze in het asiel terecht.
2: En dan
1: vaak
2: komen ze bij ons terecht.
1: Ja, wij gaan even naar de muziek. Ja. En dan gaan we terug komen bij jou. Want wij hebben het ook iedere maand over het asieldier van de maand.
2: Ja.
1: We hebben er al heel wat gehad in het afgelopen seizoen van Kletskoppen. En ik wil natuurlijk van jou heel graag horen hoe het is gegaan met al die dieren. Dus daar gaan we naar de muziek even over praten.
2: Ja, helemaal goed.

0: Dankjewel, Hazel. Dankjewel. Ja, voor Hazel had ik het even met Inge Damhuis over haar werk als kinologisch therapeute. Maar we praten ook iedere maand over de asieldieren. Absoluut. We hebben er heel wat gehad en er zijn er ook geplaatst. Twee weken geleden hadden we een hondje, een klein...
1: Siske.
0: Siske hadden we, inderdaad. We hadden de eenden, we hadden de achepornissen. Hoe is het met alle dieren gegaan?
1: Nou, de katten en de achepornissen weet ik niet zo goed. Want ik ben echt gedragstherapeut voor de honden. Dus daar ligt echt mijn hart. Siske die is momenteel gereserveerd. En die zit dus in een proefperiode. En dus dat is even afwachten.
0: Fantastisch. Ja.
1: Daarnaast hebben we Kira gehad. Kira is met een vrouw vorig jaar al geplaatst. Toen, die heb ik geloof ik in oktober, november vorig jaar gesproken. Dat gaat hartstikke goed. Zij was heel bang om naar buiten te gaan. Met allerlei angsten. Ze woonde tegenover het winkelcentrum. En nu gaat ze eigenlijk... ze gaat mee op vakantie. Ze doet van alles. En dat gaat grandioos.
0: Nou, fantastisch.
1: We hebben Lissy gehad. Die hebben we ook besproken. En Lissy kwam uit de stad. En die vond de stadsgeluiden heel angstig. En die woont nu vlakbij het strand. Maar in een heel klein dorpje. Wat niet groter is dan een kilometer.
0: Kijk.
1: Dus alle rust. En in de rustige tijden kan ze het strand op. Ze kan rustig door het dorp. Ze gaat mee. De man is wat ouder. Dus ze gaat mee naar een oudere zoos.
0: Dus dat gaat helemaal
1: dat
0: goed.
1: Gaat helemaal goed.
0: Is dat nu een dier waar jij even de aandacht op wil vestigen?
1: Er is een dier. Ik heb het even dan niet over de hond. Maar we hebben Prins. En Prins is een katertje. Een wit rood katertje van 9 jaar. Had blaasontsteking, zit daarom nog wel aan speciaal voer. Maar dat gaat eigenlijk ontzettend goed. En Prins woonde met een man op een appartement. En wil eigenlijk heel graag naar buiten, maar kwam niet verder dan de galerij. En ervaarde daardoor toch veel stress in huis. Ja. En met de man was hij heel lief, maar kwam er dan visite, dan kon hij wel eens uithalen.
0: Ja.
1: Dus we zoeken eigenlijk voor Prins een alleenstaand iemand of met twee volwassenen. Niet met kinderen, geen katten, geen andere honden. Gewoon rust. En het liefste met een tuin.
0: Want dat Prins zal lekker naar buiten kan.
1: Lekker naar buiten kan. Daar zijn energie kwijt kan. Zijn stressniveau kan verlagen. En dan is het in
0: en
1: huis.
0: En Prins is helemaal gezond verder.
1: Prins is verder helemaal gezond. Nou, is heel leerbaar. Is een schat van een kat. En 9 jaar oud. Nou. Dus hij zoekt. Hij zit er al 2 maanden en dat is voor onze katten heel lang.
0: Wilt u aan een kat? Ik zou zeggen, ga even naar Dierzorg Eemland. Ga kijken bij Prins.
1: Ja.
0: Heeft u een tuin? Ja, dan verdient Prins gewoon die tuin.
1: Helemaal.
0: Klaar.
1: Ja.
0: Ja. We gaan over naar heel wat anders. En naast mij zit Sophie de Wild. En Sophie is van Summercamp. En dan leg ik even uit. Summercamp zit op meer dan 30 locaties in heel Nederland. En Summercamp is een kamp voor kinderen vanaf groep 1 tot en met 7. Er zijn ook teamcamps, gaan we ook even over praten. Sophie, hoe zou jij dat omschrijven? Want ik zeg het in het Engels en dat doe ik niet zomaar, maar dat heeft een reden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat is de reden?
2: Summercamp is een zomerkamp dat wordt gedaan in het Engels, vanuit het Engels. Dus voor de basisschoolkinderen, en dit zijn gewoon Nederlandse kinderen, kunnen ook kinderen zijn met een Engelse achtergrond. Iedereen is eigenlijk welkom hier. En omdat het vanuit het Engels is, maar het is vooral een kamp met leuke activiteiten. Dus zo gaan ze zingen, dansen, spellen doen, verhalen lezen.
0: Ja, waarom in het Engels?
2: Waarom in het Engels? Dat is een goede vraag. We merken vanuit eigenlijk jonge leeftijd leer je het Engels het best. Een taal leer je het best van als je jong bent. En we merken eigenlijk op basisscholen misten dat vooral. En nu zijn we in 2012 begonnen. Toen miste het vooral in het onderwijs. Nu wordt het steeds meer gedaan, maar blijven gewoon nog tekort in het Engels als ze naar de middelbare gaan.
0: Maar wordt alles in het Engels gedaan? De communicatie?
2: Alles.
0: Alles. En de kinderen onderling, pikken die dat op?
2: Die pikken dat eigenlijk wel op. Natuurlijk is Nederlands het fijnst voor hun. Maar wij moedigen ze ook aan om het in het Engels te doen. En doordat ze dus op een leuke manier bezig zijn en met vrienden uiteindelijk om hen heen zijn, omdat ze die ook maken op het kamp, is de omgeving veilig en leuk. En dan durft ze het ook heel makkelijk eigenlijk gewoon op te pikken.
0: Maar wat voegt dat nou toe om het in het Engels te doen volgens jou?
2: Het leren van ook een Engelse taal. En dat is uiteindelijk... Tegenwoordig is dat gewoon in de educatie die ze krijgen, dus ook later met school en werk krijgen ze dat. En als je het gewoon vanaf jongs af aan leert, dan is het veel makkelijker later.
0: Ja. jij hebt meerdere functies bij het bedrijf, waaronder het trainen van de begeleiders van de kinderen. Ja. Welke vaardigheden moeten deze trainers nou hebben? Is dat anders dan zomaar eventjes een leuk spelletje met de kinderen kunnen doen?
2: Ja, sowieso zijn ze native speaking, dus ze spreken allemaal ook Engels.
0: Mm-hmm. Lijkt me wel handig.
2: Lijkt me inderdaad wel handig. Ja, de vaardigheden. Vooral veel energie, leuk. Dat ze met de kinderen om kunnen gaan. Dus de meeste komen vanuit een juffunctie. Of die hebben kampen begeleid al eerder in het buitenland. En dat is echt een kampbegeleider. En daarin een groep les kunnen geven.
0: Zou jij zeggen dat deze summercamps die jullie organiseren, dat die toch anders zijn dan, laten we zeggen, de meeste zomerkampen die er georganiseerd worden voor kinderen?
2: Ja, het zijn andere activiteiten. De meeste zomerkampen worden soms wel vanuit het sport gegeven. Maar bij ons is het vooral ook focus op het samen zijn, het buiten spelen, het zingen, spelletjes doen met elkaar, activiteiten, andere sporten.
0: En wat leren ze dan nog meer? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op toespitsen wat ze leren? Misschien in het met elkaar omgaan of in de natuur? Of zijn de dingen die jullie extra toevoegen?
2: Elk jaar hebben we een thema, dus vanuit daar geven we ook een les. We hebben één onderdeel, dat is English class. Dus dan krijgen ze echt een soort les in het Engels. En dat is altijd met een thema, dus dat pikken ze daaruit mee.
0: Ook die van groep 1?
2: Ja,
0: want dat zijn nog hele jonge kinderen, hè? 4 jaar. Hè?
2: Ja, daar gaat het eigenlijk heel makkelijk. En omdat je ook aan het knutselen bent met elkaar en het vooral ze maken vrienden. Dus het is vooral een leuke ervaring die ze krijgen. Het is ook hun zomervakantie natuurlijk. En eigenlijk die jongeren, die pikken dat heel erg snel op.
0: Ja. Is dat ook wat ouders verwachten als ze hun kind naar jullie summercamp sturen?
2: Ja, het is dus en het Engels. Dat ze daar dus echt wat van leren. En eigenlijk doordat ze dus onbewust bezig zijn met de Engelse taal, komt dat ook mee. Dus daarvoor melden ze hun kinderen aan.
0: Is het een duur kamp om je kind naartoe te sturen?
2: Sorry?
0: Duur?
2: Nou, ik zou zeggen eigenlijk voor iedereen wel toegankelijk.
0: Is het voor iedereen toegankelijk?
2: Ja.
0: Denk jij dat ook mensen uit alle lagen van de bevolking hun kind naar jullie summercamp sturen?
2: Ik hoop het. Als dat niet zo is, dan kunnen we natuurlijk kijken wat we daarin doen. Maar nu, er wordt veel gedaan in zo'n kamp. Dus daarvoor is het ook bedoeld.
0: Ja.
2: Ja,
0: dus het is voor iedereen toegankelijk. Want ik kan me, nou, de reden waarom ik dat vraag is dat ik me voor kan stellen als er luisteraars zijn die denken, ja, is misschien een beetje elitair. Omdat ze daar in Engels praten.
2: Nou, dat kan. Als dat het gevoel afgeeft, dan kan dat. Maar dat zou je niet moeten weerhouden om niet aan te melden. Ik denk juist dat je dan kan aanmelden. En voor iedereen is Engels leren goed. En het is ook gewoon een leuke omgeving. Nieuwe mensen, vooral vrienden maken.
0: Jullie doen ook heel veel aan beweging natuurlijk op dat kamp.
2: Ja. Ja,
0: en dan kijk ik even naar Boukje. Kijk ik even naar jou. Want jij had het net, hè, toen wij het hadden over bewegen. En dat je dat vanaf jonge leeftijd al moet doen. En hoe belangrijk dat is. En toen zei jij, ja, ik wil daar nog wel wat aan toevoegen.
3: Ja, zeker. Want nou ja, als kind zijnde heb je natuurlijk heel veel kinderen die sporten. En die hebben dan een sport wat ze echt heel leuk vinden. Maar op een gegeven moment, als je ouder wordt, dan vallen ze toch uit. Dan stoppen ze met de sport omdat het te moeilijk wordt. Of omdat het te veel wordt. Nou, en daar moeten we wel echt vanaf, want dat hoeft niet. Je hoeft niet te stoppen met je sport. Want eigenlijk, als je bijvoorbeeld volleyballen wilt, en volleyballen is superleuk, toegankelijke sport. En als je denkt van nou, maar ik kan het niet meer, dat terugslaan, weet je wat, ga vangen. Prima, net als kleuters beginnen ook met vangen. Nou, op latere leeftijd kan dat ook weer.
0: Jullie verzorgen ook teamcamps. En dat is dus voor middelbare scholieren.
2: Ja.
0: Merk jij dat ook? Dat ze minder zijn gaan sporten? Merken jullie dat?
2: Op die leeftijd niet. Het campus daar is ook heel erg actief. In de ochtend hebben ze daar lessen en in de middag activiteiten. Dus ze bewegen heel erg veel. En bij ons zitten ze eigenlijk ook niet op de telefoon.
0: Moeten ze die inleveren?
2: Ja, op teamcamp leveren ze die in. En dan hebben ze elke dag hebben ze een moment dat ze weer even op de telefoon kunnen om even te connecten met hun ouders. Maar eigenlijk merken dat de kinderen daar helemaal geen last van hebben dat ze die telefoon niet hebben.
0: Ze missen hem.
2: Want ze zijn gewoon helemaal bezig met elkaar en ze zijn echt een groep met z'n allen.
0: Nou, alleen daarvoor zou je je kind al daar zo'n kamp doen, hè? Om ze van die telefoon af te krijgen.
2: Ja. Ja.
0: Hoe lang duurt zo'n kamp, hè? Voor hoe lang zijn ze op kamp?
2: Ja, voor summercamp, dus dat is voor de basisschoolkinderen van 4 tot 10 jaar oud, is dat van maandag tot vrijdag. En dan is dat een dagkamp, dus dan van 9 tot 4. We bieden ook pre- en aftercare aan, dus dan mocht je als ouder zijnde moeten werken en om 8 uur daar moeten zijn. Dan kan je je kind ook al een uur eerder komen brengen.
0: En ook wat later eerder komen halen. Ja. Het is niet zo dat ze blijven slapen op dit kamp. Het is niet een...
2: Dus op summercamp niet, maar op teencamp wel.
0: Ja.
2: Dat wordt gedaan in Heemskerk op een kasteel. En dat is echt ook meer een internationaal kamp. Dus daar zie je ook buitenlandse kinderen. Die komen daar echt naartoe. En dat is een week van zondag tot vrijdag. En daar slapen ze. En dan een heel programma. En dan hebben we nog junior camp. Dat is eigenlijk voor tussen de basisschool en middelbare school leeftijden in. Dus 10 tot 12 jaar. Want dan merken we dat zij ook echt meer aandacht krijgen. Want ze zijn te oud een beetje voor summercamp. En net te jong voor teencamp. En dat is ook een overnight camp, zoals we dat noemen. Dus daar blijven ze slapen. Dat is in Rhenouwen. En dan van maandag tot vrijdag een vergelijkbaar programma als teencamp.
0: Ja. Kun je kind nog opgeven? Stel dat luisteraars nu luisteren en denken van, oh, maar dat vind ik wel iets voor mijn zoon of mijn dochter. Kunnen
2: Als je naar summercamp.nl gaat, dan kan je daar ook nog van alles lezen. Dus mocht ik informatie nu nog niet hebben verteld.
0: Ja.
2: Vind een locatie voor summercamp. We hebben meer dan 30 locaties, zoals je al zei.
0: Ja.
2: Deze regio is ook...

0: En we willen zo min mogelijk dieren in het asiel hebben,
1: ja.
0: Inge.
1: Ja, ja, het liefste wel. Of gewoon voor vakantieopvang of op pensioen. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar echt om langdurig. Hè. En soms is het nodig, maar liefst zo kort mogelijk. En dat is eigenlijk, hè, we hebben hem vaak besproken, onze Roscoe.
0: Ja.
1: Alle andere honden zijn allemaal geplaatst. Onze Roscoe nog niet. Terwijl het zo'n lieve hond is. We hebben hem hier ook al eens besproken.
0: Even nog, is het een ras?
1: Nee, het is een herdige kruis met een border collie. En het is een schat van een hond.
0: Veel beweging nodig.
1: Sportief
0: gezien,
1: ja,
0: dus.
1: En hij viel wat uit. En toen hadden we zoiets, hoe komt dat? We hebben hem laten onderzoeken. En hij zat gewoon steeds in zijn schouder en in zijn kont zat hij vast. Dus hij heeft fysiotherapie gehad. Het is over.
0: En het is helemaal goed gekomen. Goed, we zijn toe aan het eind. Ja, helaas. En ik moet ook zeggen, het is gelijk de laatste kletskoppen van dit seizoen. En ik heb ervan genoten. Ik wil het Louvre bedanken voor hun gastvrijheid. En dat wij hier iedere 14 dagen een warm onthaal hadden. Inge Damhuis, ik dank jou heel hartelijk. Iedere maand was jij erbij. Weer met een nieuw dier, met prachtige verhalen. Ik wens je een mooie zomer.
1: Dank je wel. Mochten nou nog mensen gebruik willen maken van gedragstherapie bij gedragstherapie voor je hond?
0: Kijk naar jouw website.
1: Mijn website.
0: Jij hebt een prachtige website. Inge Damhuis, dankjewel. Ja. Boukje Lindenberg, deskundige in bewegingstraining en valpreventie. Mensen, ga er naartoe, want het is o zo belangrijk, hè, dat als we komen te vallen als ouderen, dat we goed weer opstaan. Sophie de Wild van de Summercamps, ik dank je heel hartelijk voor de uitleg. En ik dank iedereen hier in het Louvre voor het luisteren. En ik dank alle luisteraars thuis voor het luisteren. Maandag zijn we er weer met Eemland 1. En dan hebben we weer allemaal nieuws en achtergronden uit de regio. Dit was Kletskoppen voor dit seizoen. En Hazel, ik zou zeggen, sluit af met een prachtig nummer. En we danken jou hartelijk voor jouw bijdrage. Dank je wel. Applaus. Ja, ze start nog even de muziek op en dan kunnen wij daar nog eventjes van genieten. En ik sluit af door te zeggen, iedereen een hele fijne zomer en blijf naar ons luisteren.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn.
4: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn.
4: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Martijn van Dijk.
1: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Oh, wat een mooie machtige plaat op de radio van deze leuke dame. Met deze dame gaan we ook natuurlijk een interview afleggen op de zender van Nederland 1. En deze dame heet me Loes Oosting. En als ik weg ben, de dame is om 9:15 telefonisch aan de lijn. Maar we hebben de eerste interview, die gaan we doen om 7:15 met Robin Daver. En uit het niets, 7:15 gaan we praten met Albert Koetsier. En dan nummer, dat heet De Wereld Buitensluiten. Dan om 8:15 gaan we praten met Mareno. En vanaf vandaag, 8:45, ik zei het al, Marloes. En om 9:30 hebben we een duo, Herman en Anita. Ja, en als ik jou zie, op dit moment wordt het druk beluisterd al onze radioprogramma. Er komen alweer wat leuke berichten binnen, luisteren vrienden van de radio. Maar onder andere van Tino, die zegt, ik zei nog tegen Rico, ik heb nog nooit iemand gezien met zoveel passie voor radio als Erwin. De meesten geven het na een jaar al op. Dan zegt hij, ja, ze hebben allemaal sterrenlures, zegt Rico. Maar die Erwin, totaal niet, zei Rico. Nou, wat een mooie berichten krijgen we allemaal binnen. Dat zijn de berichten waar we altijd op zitten te wachten. Nou, vanavond hebben we ook wel een studiogast. Of gasten, moet ik eerlijk zeggen. Sophia, met een vriend van haar. En die komen lekker even kijken in de studio hoe radio gemaakt wordt. Hebben ze nog nooit meegemaakt, dus ja, altijd leuk. En dat is een dochter van mijn kameraad, mijn beste kameraad. En die woont in Spanje. Als ik het zo mag zeggen, hier op de radio. Nou, we gaan ook heel veel lekkere muziek voor je draaien op de zender. Het enthousiasme zit er altijd in. Radio, ik zei het al vaker hier op de zender. Het is een groot deel van mijn leven. Het hoort erbij, kan niet zonder radio. En ik vind het altijd leuk om de mensen op een zaterdagavond te mogen vermaken met de juiste keuze in de juiste muziek in het welbekende blokje van 3. En dan nog tussendoor de nodige interviews. En in augustus gaan we staan voor onze grote fan. De fangroep met 180 mensen. Gaan we afreizen met een crew van 5 mensen. En die gaan allemaal met me mee. Staan allemaal bij me. En wordt dan eventjes overgenomen. Eerst ga ik even draaien. De nodige presentaties bij. Dan word ik weer overgenomen. Dan weer overgenomen. En dan kom ik weer wat later weer bij je terug bij het grote feestspektakel in Leeuwarden. Mooi kan het niet. Dat hebben we over voor onze fans. En wordt ook zeer gewaardeerd. Zoveel aanhang en zoveel luisterers die wekelijks afstemmen op ons radioprogramma. Het kan gewoon niet op. Maar ik zeg altijd, blijf vooral jezelf. Doe de dingen die je leuk vindt. Sta ook achter de dingen die je leuk vindt. En dan kan je hele mooie resultaten neerzetten. En het maakt niet uit wat je doet. Je merkt zelf wel of het goed gaat of het niet goed gaat. En of iets jou totaal ligt of niet. Ook daar kom je heel snel achter. En wij maken radio 46 jaar. 46 jaar top radio. En heel veel leuke zenders afgelopen. De wat kleine stations, die waren net zo leuk als de grote radiozenders. En ik ben altijd trots dat ik nog een jaar lang bij één grote commerciële zender mocht gaan draaien. En die was landelijk dekkend. En ook dat vergeet ik nooit meer. Alleen door omstandigheden daarvan, voor een doelstelling die ze deden, zijn ze niet nagekomen, ook niet nagestreven. En ik heb me dan ook gelijk bedankt, want als je iets inzet voor een goede doel om geld te binnen halen voor het Sophia Ziekenhuis uit Rotterdam, dan moet je ook dat bedrag overhandigen. En laat ik me niet verder in details strijden. Ik ben gewoon opgestapt en ik bedank me daarvoor. Zo ben ik, want eerlijkheid duurt het langst. Als ik me ergens voor inzet, zorg ik altijd voor dat een hoofdpersoon aanwezig is, dat iedereen kan zien dat het geld op de juiste plek, op de juiste bestemming mag arriveren. Nou, we gaan gelijk beginnen met een lekkere 12 inch. Hij is wel ontzettend lekker op de radio, moet ik eerlijk zeggen hoor. Dus laten we dan maar gelijk beginnen met deze. Lekker tempootje, moet zeggen. Het regent af en toe een klein beetje. Maar als we dan een beetje naar buiten kijken, was er toch nog een klein beetje van zon. En dat maakt het toch gewoon zo'n zaterdag aangenaam. En nu op de radio de beste muziek voor je.

Heerlijk, moet ik ook eerlijk zeggen. Luister, vrienden van ons Radio Bram. Ik zit heerlijk lekker mee te swingen hier in de studio. En dat kunt u allemaal rustig bekijken via Facebook Live. U hoorde niemand anders dan Vincent en Engus van jou. En daarvoor hadden wij Glenn Robbins. En laten we gaan knallen. En daarvoor de Kimpson Brothers. En Latin Amerika. En die draait eventjes in het bijzonder eventjes voor Sean. Hij rijdt in Hilversum richting huis. De radio aan op 107.5. Hij zegt, wat een prachtige muziek. Heerlijk om naar te mogen luisteren. Dankjewel, Sean, voor dat mooie compliment. En zo zijn er weer velen die mee zitten te kijken op Facebook Live. Onder Ria van Dijk. Kees, stop ze mee te kijken. Paula van Brouwershoven is mee te kijken. Jongens, jongens, jongens, wat een gezelligheid. Goede keuze gemaakt om zaterdagavond af te stemmen. Het meest enthousiaste radioprogramma van het land. Ja, waar zijn al die radiomakers? Ik kan ze niet binnen die zo enthousiast hebben als mij en zo.

Wat een mooie medley op de radio. The Legends en een reisje langs de Rijn. En daarvoor hadden we Rutger van Barneveld. Vroeger werd er heel veel over gespeculeerd. Maar wij gaan er zeker geen oordeel over veilen. Iedereen moet doen wat hij zelf het beste vindt. Maar de muziek, dat is voor ons bepalend hier op de radio. Vandaar ook dat mooie nummer. Het is nooit te laat. En daarvoor hebben we de Bee Gees. Die mooie 12 inch met The Night Fever. Nu, wederom weer zo'n lekkere 12.

Tess en 5 voor 10. En s'nachts ook weer dikke vette mixen voor je. Zometeen. Om 16:15. Kwart voor 7 dus. Gaan we praten met Robin. Robin Daver. Uit het niets.

0: Life of Flem of zoiets. In ieder geval, die is mee te kijken. Bijzonder goedenavond ook. En we gaan natuurlijk eventjes met onze eerste telefonische interview doen. Met niemand anders dan Robin Daven. We gaan een schuim omhoog zetten. Ik zeg goedenavond, Robin.
1: Goedenavond.
0: Jemig man, het klinkt met enthousiasme hier op die radio.
1: Ja, zeker. We hebben er zin in vanavond.
0: Ja, oké, heb je vanavond ook nog een optreden of heb je vanavond even een keer wat vrijheid voor jezelf?
1: Nee, ik heb er vanavond 2 staan, dus we zijn nou lekker onderweg.
0: Oké, en waar ga je heen?
1: Bij Olympia, we zijn ook lekker in ons eigen dorp.
0: Oké.
1: Dus, een thuiswedstrijd.
0: Oh, dat is heerlijk, want iedereen kent je.
1: Ja, zeker. Bij een voetbalclub bij ons. Dus,
0: ben je ook een favoriet? Ben je ook zo'n fan van een favoriete club van jou?
1: PSV Eindhoven.
0: Oké, dat dacht ik wel allemaal. Jemig, min al die voetballers. Ik word helemaal gek ervan, man. Ik ben blij dat ik geen voetballerkijker ben. Ik doe liever een beetje radio, weet je wel. Vind ik veel, dat is mijn ding. Iedereen heeft zo zijn eigen dingetje dan. Maar ja, sommigen kunnen wel 2-3 uur lang voor de tv-kast kijken. En dan hoor je juichen, weet je wel. Vroeger ging ik ook wel eens even met een clubje mee. En dan had ik allemaal van die oranje spullen gehaald. En muziek erbij en het geluid erbij. Ik denk, nou, gewoon lekker meejuichen als het maar loopt, zeg maar. Wel leuk, maar het is net niet mijn dingetje, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het is ook leuk. En die muziek voor jou, de titel Uit het Niets. Vertel eens over de inhoud van jou. Wie maakt dat? Wie heeft jou die inspiratie erin gegeven?
1: Ja, mijn vader heeft eigenlijk een beetje de titel bedacht, want hij zei van ja, weet je, eigenlijk beginnen we gewoon uit het niets. Ik zei ja, daar heb je wel gelijk in. En toen zijn we naar Randy Watsils gegaan, de studio in. En toen hebben we eigenlijk een beetje met een grap en een grol met z'n drieën eigenlijk de tekst geschreven en het nummer gemaakt.
0: Oké, gaat het heel snel om een nummer te maken?
1: De demo was ongeveer 5 uurtjes klaar.
0: Mm-hmm.
1: En toen nog een keertje inzingen, maar het ging eigenlijk, heel goed af.
0: Oké, super gaaf, want hoe lang ben je al bezig in het vak als artiest zijnde?
1: Nou, eigenlijk pas serieus echt heel kort. Eigenlijk sinds dat mijn nummer uit is, toen ben ik pas echt gaan optreden.
0: Oké.
1: Okay. Maar het voelt alsof ik het al jaren doe.
0: Oké, je bent nog in mijn ogen nog zeg maar een jong broekje vergeleken bij mij als oude lul voor de radio.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, hey, maar het is wel leuk dat iemand die zo jeugdig zeg maar aan het zingen is. Dan kom je heel veel artiesten tegen. Is het niet voor jou een beetje moeilijk om tegen die grote jongens aan te boksen?
1: Ja, wel, want jij begint natuurlijk helemaal onderaan de ladder, maar probeer ons langzamerhand erin te werken.
0: En dat is belangrijk natuurlijk, heel langzaam die trap gaan betreden, want tot bepaalde hoogte eventjes een beetje gas terugnemen en dan knal je er weer op los, zeg maar.
1: Zeker.
0: Heb je al wat...
1: We moeten niet uit van stapel lopen gelijk.
0: Nee, moet je af en toe doen, want die trap die kan helemaal kapot gaan. Of als je op je bek hier, dan moet je helemaal niet hebben, want je moet die treden helemaal tot aan het eind gaan behalen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Oké, heb je al wat gedaan met andere artiesten bijvoorbeeld? Al een optreden?
1: Ja, zeker.
0: Noem eens op, ik ben benieuwd.
1: Bram Bongers heb ik al een keer ontmoet. Sylvia Bruijs.
0: Oké. Het zijn allemaal leuke dingen die je mee mag maken allemaal in die jeugd voor jou al.
1: Jeroen van Zelst ook.
0: Oké, hey, wie zit er naast je? Je vader of zo? Of je geluidsman?
1: Ja, mijn vader.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat dacht ik.
1: Cameraman.
0: Ja, je man doet, je vader doet alles eigenlijk voor je.
1: Ja, zeker.
0: Je vader kan...
1: We zijn echt 2 dikke vrienden en het is super om het samen met hem te mogen doen.
0: Doet hij wel eens iets verkeerd, die ouwe, zeg maar, als ik het zo mag zeggen?
1: Wat zeg je?
0: Doet hij wel iets verkeerd? Tegen mij hoef je geen uur te zeggen, hoor. Dan word ik gelijk in 89, man. Hey, maar doet je vader wel eens iets verkeerd? Bijvoorbeeld een toontje, bijvoorbeeld? Heb je het wel eens meegemaakt?
1: Ja, soms wel is. Of dan staan we voor... voor de tent en dan was hij de iPad nog in de kleedkamer vergeten.
0: Och!
1: Dus, soms is het chaos, maar daar hoort er ook een beetje bij.
0: Absoluut, dat is nog een beetje leven in de brouwerij brengen, zeg maar.
1: Ja, zeker. Hey, uiteindelijk kunnen we er wel hard om lachen.
0: Zo is het maar net, want weet je wat het is? Als je nou die leuke dingen doet en dan gebeurt er wel eens wat, omdat het dan natuurlijk live is wat je doet. En dat is natuurlijk een stukje, een ervaring die je mee mag doen in de jeugd van jou als artiest zijnde.
1: Ja, zeker.
0: Doet je vader ook wel een beetje zingen of niet?
1: Nou ja, hij probeert het wel, maar...
0: Het gaat hem niet af.
1: Hij zal er geen volle zalen mee trekken.
0: Oké, nou dan zijn het allemaal van die slecht horende voor hem. Maar ja, voor hem is het ook leuk, dan is hij ook een beetje blij, je vader.
1: Ja, zeker.
0: Hey, ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt om het product voor jou nog verder en nog cooler te maken op de radio.
1: Oh?
0: Ja, je bent benieuwd, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik krijg hier nou eens een bericht binnen van René van Inge. Die zegt tegen mij, doe je een beetje rustig aan, vriend. Omdat ik denk een beetje veel ADHD heb of zo, denk ik dan. Maar de volgende week, ik ben een beetje bedreven op de radio. Hey, ik ga je laten verrassen, samen met je vader. Dus blijf aan die telefoon hangen. Ga ervan genieten, dan haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Is goed, helemaal goed.
0: Ik hoor je vader al juichen, die is heel benieuwd, of niet?
1: Nou, daar waren de fans buiten.
0: Oké. Nou, luister, spits je oren. Ik haal zo'n uitzending, dus blijf aan die telefoon hangen.
1: Doe ik.
0: Oké, komt ie aan, vriend.
2: De mooiste stem van het land. Dit is Erwin van Dijk.
3: Erwin van Dijk.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Zo zijn we weer terug op de radio. Ik hoop dat hij nog aan de telefoon hangt. Ik moet echt zeggen, je kreeg nog een leuke compliment over die mooie single van jou, Robin.
1: Ja, ik heb van iedereen ook om me heen super complimenten gehad. Dus fantastisch om te horen.
0: Ja, ik heb ook nog iemand tegenover me zitten, Sophia. En die zei, wat klinkt het wel lekker van die gozer, man.
1: Dat is mooi te horen.
0: Ja, ik wou die microfoon bij de bek in doen van hem, maar ze zegt nee. Nou, daarnaast zit een goede vriend, dan wou ik het ook even die microfoon ervoor zetten. En allebei zeggen ze, ik wil niet op die microfoon gaan happen. Dus ik denk dat ze een beetje schuw zijn. Ik zeg, ze zien je niet. Kijk, ze kunnen alleen maar kijken via Facebook Live, dan kunnen ze me zien. Dan zien ze mijn rotkop, zeggen we hier op die radio. Maar oké, het geluid moet er gewoon belangrijkste zijn erin. Maar die vonden het een mooi product van jou. Lekker swingend.
1: Ah, super. Fijn om te horen.
0: Ja, ik ga eerlijk vertellen, binnenkort ga ik hem ook meenemen naar Leeuwarden. Daar ga ik staan voor 180 fans van mij. En dan ga ik hem te groepen en kijken hoe die mensen helemaal uit het dak gaan van die muziek van jou.
1: Ah, top.
0: Hey, meneer, kom een keer naar de studio samen met je vader. Maar die moet voor je rijden.
1: Ja, nou, als we een keer in de buurt zijn, dan kom ik zeker een keertje langs.
0: Ja, want we zitten in Spakenburg.
1: Spakenburg, oké.
0: Hey, wat voor plaats...
1: Als we in de buurt zijn, dan kom ik een keer langs.
0: Oké, hey, wat voor plaats wonen jullie?
1: Het Dongen. Bij Breda ligt dat.
0: Oh, een klein stukje rijden. Zoals ik je vader die stem hoort, dan houdt hij wel een beetje van het gas in drukken, zeg maar, op het pedaal.
1: Ja, daar is hij niet vies van. We noemen hem ook wel eens Turbo Hansie.
0: Nou, ik heb me voorstellen, dat is nog een jeugdige vader volgens mij. Hoe oud is je vader?
1: Mijn vader is, 52.
0: Oh, je wou wat ouder zeggen volgens mij.
1: Jonger.
0: Oh, gelukkig man, want dan gaat hij stilstaan, je vader, dan trapt hij zo de auto uit.
1: Ja,
0: nou, dat moeten we niet hebben.
1: Je moet straks lopen.
0: Ja, of je moet iemand gaan bellen die jou eventjes ergens heen gaat brengen. Maar ja, weet je, een beetje spontaniteit, een beetje gezelligheid onderling is altijd belangrijk, vind ik zo.
1: Zeker. Ja, dan maken de tripjes ook leuk.
0: Juist. Hey, heb je nog meer interviews voor vanavond of heb je morgen weer een paar staan?
1: Nee, volgens mij was dit voor het weekend.
0: Heb je
1: en maandag, maandag moeten we weer naar radio.
0: Ja, hey, maar dan heb je de leukste gehad voor de zaterdagavond hier.
1: Ja, zeker. Ik vond het hartstikke gezellig.
0: Ja, nou, als je live komt, dan spat het nog helemaal eruit hier op de radio.
1: Zeker.
0: Hey jongen, ik wens je heel veel plezier. Je vader doet het geluid, dat komt helemaal goed. Laat ze horen van je stem en ga genieten met je optredens.
1: Super, dankjewel.
0: Graag gedaan jongen, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende,
0: doei. Hoi, doedeloe, hoi. Jee, mijn gemiene wat een feestje helemaal op de radio. Nou, dat was me dus de eerste voor vanavond hier op de radio. Robin Daver uit het niets. Zometeen hebben we om 6:45 Albert Kotzier en de wereld buitensluiten. Ja, wat houdt dat in? Ik weet het wel, maar dan gaan we straks maar eens even kijken hoe hij die inhoud gaat verklaren hier op de zender. Ik ga even een stukje goud van aan voor jullie draaien. Dat mag ook wel eens even gedaan worden op de radio. Gaan we even deze doen voor onze oudere luisteraars onder ons. Mogen ook zeker niet vergeten. En natuurlijk die grote aanhang. We komen eraan. Ik zeg altijd maar zo. De Erwin van Dijk on tour voor jullie.

Ik zet al een stukje nostalgie op de radio. Herman Lippinghoff en een karavaan. En dan gaan we even kijken. We hebben nog 1 minuut en 49 seconden te gaan. Dus we gaan afsluiten dit gedeelte hier op de radio. Daarna kom ik graag weer bij jullie terug voor een volgende uur. Want we hebben in totaliteit 4 uur radio hier op deze zender. En dan hebben we nog collega's tussen 10 en 12. En dan vannacht tussen 12 en 2 hebben we meneer op de server gezet. Dikke vette mixen. Eentje van de resident van Starlight. Ja, de mooie droom van toen die tijd. Hij regelde alles met de DJ's en de feesten. En dat was dan niemand anders dan DJ Bird. En vanavond of vannacht eigenlijk hoor je zijn mix tussen 12 en 1 uur. Dan hebben we tussen 1 en 2 dikke, lekkere techno voor je. Ook dat is zeker de moeite waard om naar te luisteren. We hebben allemaal door mijn soundprocessie gehad van mijn eigen studio. Om het geluid nog verder en nog cooler te maken voor jullie op de zender. Je kunt blijven kijken op Facebook Live. Heb je me nog niet toegevoegd? Druk er nog eventjes, gewoon eventjes in. Erwin van Dijk, het mannetje met de koptelefoon. En dan zie je me gewoon heel relaxed staan. Soms zijn wat platen wat ik een beetje extreem uit het dakje ga hier in de studio. Aan de Biggersweg nummer 3 te Spakenburg. Onze sms-lijn, app-lijn, dat is 06-175-230-26. 06-175-230-26. De telefoonlijn van de studio mag ook gebruiken. 033-29-87171. Wat ons betreft, zometeen de commercials. Tijd zijn van 7e. En daarna zijn we weer bij je terug voor het openen van het tweede gedeelte. Graag tot zometeen. Hoi!

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: van Dijk.
1: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
2: En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Zo zijn we dus aanbeland in het tweede uur op de radio. En hoor je die mooie tip laten op de zender van Nederland 1? Ja, dat was Herman en Anita. En als ik jou zie, met hun gaan we pas praten rond de klok van 9:30. Kwart over 7 gaan we praten met Albert Koetsier. Ik kon helaas niet komen naar de studio, maar waar wat omstandigheden doen we gewoon telefonisch. Weet je wat we doen? We gaan even lekker deze draaien. Ja, dat is ook zo'n bekend plaatje hier op de radio. Doen we nog wel een beetje denken aan de prille jeugd. Toen ik voor het eerst radio ging maken, 14, 15 jaar, achter de microfoon. Wat een stem had ik toen, om te kotsen zeg maar. Ja, nooit geweten dat het dit resultaat zal worden in de jaren. Maar ja, Radio Elemans, die heeft me geplukt, heeft me erbij gehaald en zei... Ik weet heel zeker dat je een mooie stem krijgt voor de radio. Anders de woorden van Ad Carré. Helaas is ook deze beste man overleden aan COVID. Maar ik denk nog wel vaak terug dat hij me gekozen heeft en mij... geplukt heeft om bij hem te komen draaien. Dan is je altijd, we maken gebruik van de faciliteiten van die zender, van de apparatuur. Hetzelfde geldt ook hier bij 1 Land 1. Want het is niet van mij. We mogen dankbaar zijn dat we hier mogen draaien.

0: hier. Ja, dan gaan ze gelijk zwaaien als die microfoon omhoog hebben hier. Hoeft er niet door mij. Alles kun je gewoon doen. Gewoon lekker praten. Dat hoort er sowieso bij hier op de radio. Ik zei het al, Ivana van de Novella. Prachtig een mooie plaat. Wij hebben de volgende artiest in onze uitzending. Albert Kotsier. Goedenavond, Albert.
1: Een hele goede avond.
0: Hey, goed dat we zo eventjes telefonisch kunnen gaan doen. Want dat stuurde onze welbekende plugger. Van ja, door omstandigheden kan hij niet live komen, maar doen we het telefonisch. Ik begrijp het geheel, want je hebt de dingen meegemaakt, heb ik zo begrepen een beetje. En ja, het zijn niet de mooiste momenten in het leven, zeg maar.
1: Een hectische week, anderhalve week.
0: Ja, moment. En dan moet je even alles een beetje rustig, een beetje verwerken allemaal.
1: Die ook. En we hadden nu toevallig in één keer gisteravond besloten even met de familie dan even bij elkaar kwamen om wat dingetjes te regelen in verband met maandag de uitvaart.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dan heb je alle tijd daarvoor nodig en eventjes met z'n allen even oprichten. Dan heb je dat. Dan kun je gewoon niet live komen. Dat snap ik gewoon. En dat begrijp ik ook volkomen. Sommigen die begrijpen dat niet, maar die kunnen zich daar niet bij neerleggen. Ik kan me daar compleet geheel bij neerleggen erin. En ik begrijp het volkomen.
1: Mijn dank daarvoor.
0: Zo hoort het ook, dat is de menselijkheid. Maar mensen zijn tegenwoordig alleen maar aan hun eigen denken, egotripperij en denken niet meedenkend en meelevend met een ander.
1: Nee. Nee, dat is zonde.
0: Maar en dat is jammer.
1: Tegenwoordig gaan ze allemaal zo jong om je heen. Dus,
0: Het is niet meer te filmen.
1: Is er iemand op leeftijd, zeg ik, ja, maar dit was ook zo jong. Dat is niet oké.
0: Nee, zeker niet oké. En die vraagtekens blijf je gewoon de rest van je leven eigenlijk een beetje bij je houden erin.
1: Juist. Dus geniet maar gewoon van elke dag.
0: Zo is het. Net zoals die mooie single van jou die ook dat mooi zegt van de wereld buitensluiten. Ik begrijp het volkomen, maar mensen die dat niet begrijpen, vertel eens over de wereld buitensluiten.
1: Nou, we zijn allemaal druk. Iedereen zit op social media. Je moet allemaal dag en nacht werken om leuke dingen te kunnen doen en zo.
0: Mm-hmm.
1: Om iets überhaupt te kunnen betalen, want het is allemaal...
0: Wereld buitensluiten.
1: Nou, we zijn allemaal druk. Iedereen zit op social media. Je moet allemaal dag en nacht werken om leuke dingen te kunnen doen en zo.
0: Mm-hmm.
1: Om iets überhaupt te kunnen betalen, want het is allemaal hartstikke duur. Nou, denk je gewoon even tijd voor elkaar.

0: Ja, en als mensen dat niet kunnen begrijpen, ja, dan zullen ze niet denken, niet, denk ik, net zoals misschien denk je hetzelfde wel, dan passen ze eigenlijk niet in de vriendenclub van je of van mij. En dan hebben ze zoiets van, joh, ga lekker aan de kant, ga lekker je ding doen, maar je hoort hier niet hier in thuis.
1: Je zegt precies het juiste woorden.
0: En als je dan zegt, dan ben je een heel brutaal mens, dan zeg je wat een brutale figuur. Soms zeg je nog wel heel andere uitspattingen, maar ik zeg gewoon zo van ja, ga er niet meer, denk jij je eigen of maak je misbruik van de goeigheid van de mens. Ja, dan moet je gewoon keihard zeggen, oprotten en kom bij mij nooit meer in de buurt.
1: Juist, dat heb je heel mooi gezegd.
0: En ik vind het een super gave inhoud en je hebt een hele mooie stem, wist je dat?
1: Je bent dankjewel.
0: Ja, ik vind zoiets voor Candlelight, zeg maar.
1: Oh, kijk eens aan. Nou, dan gaan we dat de volgende keer opnemen.
0: Ja, moet je dat eens doen. En kom eens keer naar de studio, man.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Hey, maar...
1: nou, ik ben al afgepraat, maar ik kom zeker langs.
0: Moet je zeker doen. Hey, maar je bent nog lang niet van me af, hoor. Onthoud het heel
1: nee,
0: goed.
1: Dat doen we ook niet.
0: Nee, maar blijf aan de telefoon hangen. Ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt. Net zoals al die andere collega's. Om het product niet alleen als een singeltje te draaien, wat iedereen standaard doet. Jullie willen ook een beetje verrassing in het leven hebben.
1: Kijk.
0: En die verrassing, nou, die ga ik je gewoon geven hier met iets moois, iets prachtigs en iets machtigs.
1: Nou, kijk eens hoor.
0: Ga je oren spitsen, blijf aan de telefoon, haal ik je zo weer in de uitzending.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Graag gedaan, komt ie aan.
2: Je luistert naar de Streekradio op 107.5, 105.9 en 105.5 FM. Op DAB+, via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Zo op de radio, wat een mooie instrumentale was. Ik hoop dat ik je een klein beetje heb laten verrassen daarin.
1: Ja, zeker. Fantastisch. Hartstikke mooi.
0: Ja, het is beter als, beter als een normale singeltje wat ze draaien. Want je moet zorgen dat je een perfecte jingle hebt. En te zorgen dat het helemaal super naar voren mag komen, die mooie track van jou.
1: Ja, toch? Nee, helemaal blij mee. Heel tof.
0: Nou, ik zal vertellen, ik ga het nummer ook nog draaien. Want in augustus, ik ga niet de datum doen, want ik heb altijd van die kapers die altijd mij het geluk niet gunnen. Ik noem geen datum, maar ik sta in augustus bij een hele grote fangroep van mij van 180 mensen. En dan ga ik je nummer ook te gehoor brengen daar.
1: Nou, kijk eens. Helemaal super. Leuk. Dankjewel, man.
0: Graag gedaan, want dan zit ik voor op de radio om de mensen ook een beetje geluk te geven die ze van mij mogen en kunnen verdienen daarin.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik zit niet alleen voor de radio voor mezelf. Ik vind het leuk om te doen, maar ik vind het wel leuk om een medemens iets te kunnen betekenen daarin.
1: Nou, dat doe je heel goed en dat betekent veel. Helemaal op dit moment.
0: Nou, dat bedoel ik. Alle kracht heb je nodig en alle steun daarin.
1: Zeker, dankjewel, man.
0: Graag gedaan, joh. Ik hoop als alles een beetje achterwege is en dat allemaal een beetje het rustige vaarwater voor je is, dat je allemaal weer een beetje normaal kan ademhalen, maar je blijft natuurlijk in je hoofdje houden met die jonge leeftijd. En die denkt van, nou, ik pak de draad weer op, dan ben je altijd welkom hier in onze studio.
1: Ik heb je nummer opgeslagen, dus ik ga je zeker van de week vertellen dat je zo snel mogelijk lekker gezellig langskomt.
0: Sorry voor een lekker hapje, lekker drank. Ik heb hier cola, ik heb hier sinaas en ik heb hier nog dubbelfris. Boost heet dat. Nou, die boost heb ik al af en toe wel eens nodig, moet ik zeggen.
1: Ja, toch?
0: Ja, joh. Wat dat betreft hebben we het allemaal een beetje nodig. Lekker hapjes wat meegenomen. Dus ik ga je morgen ook even appen. Dan heb je ook mijn privé-nummer. Dit is het nummer van de studio wat je ziet. Ja, ik zit alleen maar hier op zaterdag. En dan kun je wel bellen. Maar ja, weet je, het is natuurlijk veel leuker als je me rechtstreeks hebt.
1: Zeker. Oké, als jij mijn appje stuurt, dan beloof ik dat je snel mogelijk een afspraakje maakt en wel aan te komen.
0: Nou, super gaaf, Albert. Doe het kalm aan en wens iedereen ontzettend veel sterkte namens ons allemaal hier in de studio.
1: Hey, hartstikke bedankt.
0: Hey, graag gedaan. Ik ga nog een leuke plaat voor je draaien. Dat, ja, de clown. Mensen zijn allemaal een beetje een clown, weet je wel. En dat is ook toepasselijk waar wij eigenlijk met die mensen zijn. Hè?
1: Ja, toch?
0: Ik kan er niks aan doen, dus ik ga hem gewoon even draaien voor al die mensen die een beetje een dubbele gezicht hebben, zeg maar.
1: Juist.
0: Gaan we deze draaien. Ben Kramer en de clown. Doe het rustig aan, Albert. En nogmaals heel veel sterkte de komende tijden voor je.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan, jongen. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
2: Hij lachte

Ik moet eerlijk zeggen, luister vrienden, dit was wel een heel zo'n nummertje. Ik ben het niet gewend een snelletje te mogen maken, zeg maar, op de radio. Maar dit was echt wel supersnel. De Clown Band Kramer, oftewel het feestteam. Ja, die maken er echt wel een compleet zootje van. Hey, weet je wat we doen? We gaan even lekker zoeken. Het is allemaal live radio. En dan kun je dus alle kanten op hier bij ondergetekende. Ik ga even kijken, weet je wat ook zo mooi is? Ja, is een plaat. Als je die hoort, dan denk je van jongens, dat is echt een gigantische knaller op te zenden. En als ik die dan te gehoor breng, ga ik even te gehoor brengen voor Rico van Amstel. Hij heeft gezegd, ik heb nog nooit zo'n radiomaker gezien die zo enthousiast is en zoveel energie in zijn lijf heeft. Nou, voor Rico Amstel gaan we eventjes voor jou deze volgende draaien. Want hij is mooi, moest horen het beginstukje. Ik laat het nog een keer horen, hij is echt mega, moest horen. Lekker, lekker, lekker. Kijk, gewoon uren aan luisteren. Blijf lekker dit. Ik zou zeggen, slinger het volume maximaal, doe ik altijd. Ook als ik in mijn auto zit, hoor, dan gaat hij echt maximaal. Vroeger had ik nog een versterker in mijn auto. 1900 watt, dikke vette subwoofers, alles op en eraan. Het knalde door twee dorpen heen, zo hard ging het eigenlijk. En iedereen wist, als ik dan thuis kwam, hoorden ze me al in de verte. Ja, dan heb ik een andere auto, nee, ik heb er helaas niet in zitten, maar ik heb dat spul nog. Ik ga het misschien wel een keertje laten inbouwen. Kijk maar lekker knallen, vind mijn buren leuk. Ze hebben geen radio. Oh man. Wat zullen ze mij met liefde afnemen? Nou joh, ik heb gezegd, ik ben gek van radio. En dat hoort in mijn leven. Dus als ik dan langs jullie huis kom, dan hou de rekening door mijn ramen naar beneden is en de volume maximaal is. Het is nemen en geven in het leven. En nooit denken aan jezelf. Dat gaat iets niet goed volgens mij. Ik zei het al, deze kan me verdraaien voor Rico van Amstel. Die gewoon zo'n fan van mij geworden. Robert-Jan van Pinkster, ook deze mee te kijken. Ik ga zo even kijken of we nog iemand kunnen gaan bellen. Ik heb nog iemand beloofd. Jimmy Harris. Vanavond zitten zijn ouders bij hem en vrienden zijn ze aan het eten. Dus Jimmy, ga niet bij de telefoon. We gaan je nummer opzoeken en we gaan je zo meteen bellen.

0: Zo'n leuke plaat op de radio, Herman van Veen. En ik ben vandaag zo vrolijk. En daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke plaat op de radio. En dat was van niemand anders dan Company B en Fashionated. Aan de telefoon hebben we Jimmy Harris. Jimmy, goedenavond jongen.
1: Goedenavond, hoe is ie jongen?
0: Ja, gaat perfect, kan niet beter.
1: Goed man, goed. Even gezellig dat ik vanavond even bij jullie in de uitzending kan komen.
0: Ja,
1: of bij jou in de uitzending.
0: Ja, hey, vanavond heb je alles uitgenodigd bij jou, hè? Je ouders, vrienden, om lekker te eten.
1: Wel ja, ik denk, weet je, jongen, je leeft maar één keer. Moet je een feestje van maken.
0: Absoluut. Zijn ze nu allemaal bezig of moeten ze nog allemaal binnenkomen?
1: Nee, we zijn net klaar met eten.
0: Oh, heerlijk. Wat heb je gemaakt of wat heb je gehaald?
1: Soep, kippensoep.
0: Oh, en dat is wel heel makkelijk.
1: Ja, toch lekker makkelijk, niet te moeilijk doen.
0: Dat bedoel ik maar met een beetje boter erbij. Ze moeten gewoon gegeven paard niet in het bekje kijken, zeg maar.
1: Zo is dat, jongen, zo is dat.
0: Heerlijk.
1: Gaat om de gezelligheid.
0: Ja. Hey, je bent ook bezig met een nieuwe single, heb ik begrepen van je.
1: Is het zo?
0: Ja, toch? Ja, je weet het zelf wel.
1: Nee, dat is een geitje. Nee, klopt. Ik heb nog twee dingen, daar ben ik mee bezig. Dat zijn nummers die al ooit eerder zijn opgenomen. En daar ga ik nu nieuwe versies weer van maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is heel erg leuk, ook nog niet veel vertellen. En ik promote natuurlijk ook af en toe nog steeds mijn oude single, hè. Ik Wil Jou, die was natuurlijk vorig jaar uitgekomen.
0: Ja.
1: Daar ben ik nog steeds wel erg trots op, dat is wel echt een topper.
0: Ik wou zeggen.
1: Het ook in het land erg goed, moet ik zeggen.
0: Je was wel iemand bezig die echt was zo was van, hey, ik heb nog zoveel energie in mijn lijf, laat ik dat nummer maar eens even gaan uitbrengen met Ik Wil Jou.
1: Zo is dat. Ja, toch, ja, maar ik moet ook zeggen, ik vind het zelf wel echt een topnummer hoor. Ik vind het een van mijn betere en het is ook wel een nummer die het... tijdens optredens goed doet en ook qua streams gaat hij ook gewoon goed, dus nee, het is echt een topper.
0: Hey, buiten je verwachtingen om allemaal, hè?
1: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat bij dit nummer, ik vond het altijd wel, ik had wel echt het idee dat dit nummer wel het goed zou doen, dat Ik Wil Jou.
0: Mm.
1: Maar goed, weet je, maar luister, altijd als het goed loopt, is het altijd goed meegenomen, toch? Het is altijd leuk en het gaat gewoon goed. Ik voor de rest dit jaar ook een volle focus op optredens. Ik heb nu bijvoorbeeld een nieuwe deal met de Amadorengroep heet dat. En dat is, dat zijn allemaal restaurants in de buurt van Zeeland. En ik trek daar eigenlijk van plek naar plek. Dus dat is hartstikke leuk. De ene keer sta ik weer daar, de andere keer sta ik weer daar. Dus iedere maand kom ik ergens zingen en komen we weer gezelligheid maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus trouwens, als ik even nog een korte reclame mag maken. Het Pinksterweekend sta ik weer in Jersey in Goes.
0: Kijk eens, hé.
1: Dus kom allemaal gezellig even lekker luisteren en gezellig wat eten. Dat wordt weer één dolle boel.
0: Ja, hey, maar dan word je zometeen, noemen ze je nog zometeen een echte zeeuw, ga je worden nog een keertje?
1: Jongens, het zou zomaar kunnen, maar ja, dat heb je met ons vak, hè. Wij gaan het hele land door. Ik bedoel, dan is het Zeeland, dan is het Groningen, dan is het... Ja, de week daarna heb ik er bijvoorbeeld eentje in Horen en daarna één in Brabant. Dus dat is ook weer totaal anders. Dus ja, ja. Nee, joh, maar dat maakt het ook wel helemaal leuk, hè. Dat is leuk.
0: Absoluut. Hey, we doen nog even die zin van je draaien. Blijf aan de telefoon. Dan gaan we zo weer nog wat leuke nummers van je draaien hier op de radio. Dus blijf hangen. Ga ik even nog een leuk nummer draaien van je met Ik Wil Jou. Ik denk dat iedereen mee zit te luisteren daar bij jou in de woonkamer, of niet?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ze zijn allemaal een beetje stil. Hoe heb je het van elkaar gekregen?
1: Ja, dat is... Nou, ik sta in een andere kamer.
0: Nou, dan gaan we toch maar gauw over die plaat voor je draaien.
1: En dan
0: haal ik je zo weer een uitzending.
1: Yo.
0: Blijf voor de telefoon. Hoi, hoi.
1: Yo.
0: We gaan even draaien voor je. Onze eigen Jimmy Harris.

0: Ik moet eerlijk zeggen, wat een mega nummer van hem. En het klinkt zo verfrissend op de radio. Ja, dat nummer kunnen we best wel wat vaker draaien weer op de zender, Jimmy.
1: Dat vind ik een heel goed idee. Dat vind ik een heel goed idee.
0: Want hij blijft lekker pakken, dit nummer.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Ik moet dit ding natuurlijk niet zeggen, maar ik vind het wel een van mijn beste nummers.
0: Kan ik me voorstellen, man. Ik zal lekker te zwingen op dit nummer, man.
1: Ja, het is gewoon, ik weet het niet. En het is heel veelzijdig. Zeg maar. Het ene stukje is dat, het andere stukje is dat. Het begint rustig, het bouwt zich steeds meer op. En,
0: klopt.
1: Ja, het is, ik vind hem top. Ik moet ook eerlijk zeggen, er zat ook veel tijd in qua schrijven. Niet dat het, zeg maar, want we zeggen wel eens hits worden in één keer geschreven. Dat was het wel. Het was in één keer, het idee was wel helemaal klaar. Maar zeg maar, de indeling van een klein stukje harder daar, dus dat hebben we wel gedurende het proces gemaakt. Dus het is, dat is ook wel heel erg leuk. Dus, en heel goed geproduceerd door Dylan van de Veen.
0: Ja, maar je merkt ook aan de sound en de kwaliteit. Het is overdonderend mooi, zeg maar.
1: Dankjewel, jongen. Dat is
0: heerlijk, man.
1: Ja, ik ben daar heel trots op.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Dat is wel een van de toppers.
0: Nou, over het topnummertje van jou, dat ga ik ook binnenkort meenemen. In augustus gaan we ergens staan. Ergens in Leeuwarden bij een hele grote aanhang met, ik zeg het heel eerlijk, 180 mensen die wekelijks naar me afstemmen en helemaal gek van me zijn. Spandoek hebben met Erwin van Dijk voor president en We Love Erwin. Ga zo maar door. Ik ben er helemaal compleet van onder de indruk van die vele fans van mij daar. Dan gaan we daar draaien en dan ga ik ook dat nummer van jou te groep brengen met Ik Wil Jou.
1: Dat is natuurlijk helemaal top, man. Dat is wel heel erg leuk, zeg.
0: Kijken hoe ze op reageren, dan ga ik gewoon een opnametje maken.
1: Dat zou ik natuurlijk geweldig vinden. Dat is top. Maar wat leuk trouwens dat zo is. Dat al die mensen naar je toe komen met spandoeken. En
0: nou, ik ga daarheen, moet ik eerlijk zeggen. Ze sturen foto's. En elke week komen er wel wat foto's binnen. En dan zie je de hele aanhang tot ze helemaal uit hun plaat gaan, zeg maar.
1: Ja, wat leuk, man.
0: Ik had het niet verwacht. Ik was helemaal verslagen. Een beetje stil van geworden. Ben ik anders nooit. Maar dit keer ben ik een beetje stil ervan. Dan denk ik, jemig, wat overkomt mij nu?
1: Nou, dat wil wat zeggen dat jij stil bent. Dat is wel
0: een ander, hoor. Ja, ik wil zeggen, ik heb me lang als vandaag.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, denk ik, we gaan erheen. We gaan kijken. We gaan wat leuks neerzetten. Ze regelen alles voor ons. De overnachtingen zijn geregeld. Alles erop en eraan is voor ons geregeld. Dus ja, het is mega mooi daar.
1: Geweldig, hè? Nou, dat is wel top. Dat is toch geweldig. Dat vind ik ook zo mooi aan ons vak. Absoluut. Als je in de muziek zit en als je dingen doet waarmee je mensen raakt en wat mensen leuk vinden, dat is, ja, wat wil je dan nog meer? Dat is top.
0: Dat is het mooiste. Dat is ook een betekenis voor op de radio. Niet voor jezelf zitten, want er zijn er honderden die alleen maar voor jezelf zitten. En er zijn er maar een paar die meedenken aan luisteraars. En luisteraars hetgene geven wat ze gewoon missen op een radiozender.
1: Maar goed, daarvoor ben jij.
0: Absoluut.
1: Zo voel jij dat aan.
0: Ja, ik heb nog een nummer van je.
1: Nou, vertel, welke gaan we doen?
0: Ik ga hem gewoon draaien.
1: Ik ben helemaal niet.
0: Komt hij aan?
1: Ja, deze ken ik wel.
0: Heerlijk dit. Hoppa! Oh, even lekker swingen. Je vader gaat ook wel uit zijn dak, volgens mij.
1: Zeker.
0: Ja, ik ga je zo weer in de uitzending. Blijf aan de telefoon.
1: Tot
0: zo! Tot zo!

0: heeft hij zijn eigen plekje waar hij heerlijk kan lekker zitten en lekker kan wonen. Dan heeft hij het nummer nooit meer naar huis. Jimmy Harris op de radio. Ja, en iedereen die daar nog zit te genieten van hetgene wat we hier neerzetten op de radio. Lekker kippensoepje gegeten met een broodje erbij en misschien een beetje boter eroverheen. Anders is het allemaal een beetje droog in het strotje. En misschien nog een lekker drankje erbij. Dat maakt het helemaal compleet daar bij Jimmy Harris bij hem thuis. Jimmy, wat een prachtig nummer ook. Nooit meer naar huis.
1: Ja, leuk hè. Ja, dit is wel grappig. Dit was eigenlijk een demo voor een ander nummer. Mm-hmm. Dat heet Naar de Kloten. Dat is een van mijn andere nummers. En toen werd van Naar de Kloten een hele andere versie gemaakt. En toen riep ik deze demo over en dacht ik, nou dan schrijf ik hier maar een andere tekst op. En dat werd deze weer.
0: Ja, maar je doet het wel leuk, want je doet alles zelf schrijven hè?
1: Ja, veel wel. Tot nu toe is alles wat eruit staat, is, het zijn all done covers. Dus dan is het, maar vaak heb ik die ook weer aangepast. Dus ook weer zelf veranderd. En anders is het allemaal zelf geschreven gewoon.
0: Ja, want ik zie het nog regelmatig voorbij komen op Facebook. En dan laat je weer wat van je horen erin. En dan denk ik, dan gaat hij weer zingen, dan gaat hij weer met die gitaar. En ramt op los, dan staat hij weer voor de voordeur. En dan hoppakee. Ik denk, nou, ja, dat is onze eigen Jimmy Harris, zo we hem kennen.
1: Zo is dat. Nee, maar weet je, het is ook gewoon leuk. Ik bedoel, ik ben al, jij kent me al heel lang. Ik ben al zo lang bezig in de muziek. Ik doe niks liever, jongen. Dus dat is gewoon, dat gaat vanzelf. Daar denk ik niet eens over na.
0: Nee, maar dat is een soort gave die je meegekregen hebt. Dat zei ik je toen ook al. En dan krijg je met je mee. Je staat op het podium en je weet gewoon wat je moet doen.
1: Ja, dat gaat vanzelf. Ik doe het al vanaf mijn 14 of mijn 16e. Dat is het eerste echt serieuze optreden. Mm-hmm. Dus dat is al een lange tijd.
0: Ja, maar eens kijken. Nu ben je 31, man.
1: Oh, erg hè. Nou, zullen we dat maar niet zeggen op de radio.
0: Ik heb het al gedaan. Kom ik aan met mijn leeftijd. Iets meer?
1: Nou, laten we een leuk ander onderwerp.
0: De grijze haren vallen eraf en ik krijg een kale kop, zeg maar. Nou, ik denk over 2 jaar dan ben ik helemaal kaal.
1: Jongen.
0: Dat heeft ook zijn charme.
1: Maar weet je, ik bedoel, wat doe je eraan?
0: Niks.
1: We zijn nog gezond, we doen wat we leuk vinden, we doen nog meer.
0: Absoluut, en genieten van de dingen die je mag doen en de ellende die je dan om je heen hebt hangen, zeg maar. Of mensen die alleen maar zitten te zeuren of te zeiken. Ja, die zit ik gauw aan de kant, want daar kan ik niks mee en wil ik ook niks mee meer.
1: Nee, maar dat moet ook niet. Negativiteit heb je niks aan. Gewoon
0: nee,
1: door.
0: Alles positief. Dat moet je om je heen hebben. En dat straal je uit ook op de radio, ook naar je medemens toe.
1: Zo is dat. Ik bedoel, we leven maar één keer, hè.
0: En dan moet je het van hebben van dat ene keer dat je is, moet je er iets leuks van maken.
1: Ja.
0: Wanneer kom ik in een studio met je vader weer? Is lang geleden, man.
1: Dat moeten we eigenlijk wel een keer doen, hè. Ja, dat moeten we eigenlijk wel een keer doen. Dat is wel leuk. En dan moeten we eigenlijk ook even een keer iets doen dat ik even een keer live zing of zo.
0: Nou, ik wil je vertellen, ik heb nog een leuke verrassing voor je. Ik heb ook een zanginstallatie gekocht.
1: Echt waar?
0: Ja, die heb ik ook nog gekocht. Want ik denk, weet je, ik wil een zanginstallatie hebben. Dus als die live willen gaan zingen, dan heb ik een zanginstallatie gekocht. Waar alles erop en eraan zit. Dus je kunt, de echo zit erin, noem maar op wat je nodig hebt. Dat is er. En dan kunnen ze live hier in de studio zingen.
1: Nou, dat is natuurlijk wel top. Dat moeten we eigenlijk gewoon even een keer doen.
0: Ja. Hou je ook nog van de kersteditie? Voel je dat ook nog een beetje aangesproken erin? Vind je dat leuk?
1: Nou, dat is wel leuk. Ik moet wel zeggen dat kerst wel echt super druk is dit jaar bij mij. Heel december staat er vol. Volgens mij op 1 week na heb ik dan nog wat plek voor boekingen. Voor de rest staat het helemaal vol.
0: Dit jaar doe ik een soort
1: kerstronde, kerstdinnershow. Waarbij mensen dan dus kerstdiner doen of een kerstborrel met hun bedrijf. En dan kom ik daar zingen. En dan doe ik wat kerstnummers tussendoor en zo. En een beetje aangepast natuurlijk op de sfeer van kerst. En
0: mooi.
1: Dat doe ik nu al een jaartje of 2, 3. Dat ik echt een kersttour doe. Altijd, dat start in een beetje half november. Mm-hmm. Ja, dat loopt dit jaar echt als een speer, jongen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel er staan, maar...
0: Meer is genoeg eigenlijk.
1: We gaan lekker door. Die maand zijn we vol op het pad. Dus dat is heel erg leuk.
0: Nou, zo hoort het ook, hè. Alles wordt je gegund, alles wordt je gegeven en alles komt naar je toe.
1: Nou, dat is toch top. Dat is toch beter dan dat, jongens. Wat wil je nou meer?
0: Ja, niks. Alles moet vanzelf gaan, weet je. Want dat is het mooiste. Als je zelf moet gaan sleupen om ergens in te zetten voor een optreden. Maar de mensen komen uit zelf hebben van je gehoord. Die nemen contact met je op. Of via anderen nemen ze contact met je op. Dat zijn de leukere dingen. Dan denk je van, hé, ze hebben me gehoord. Ze hebben interesse in mij. En dan komt de boeking los.
1: Nou, dat is natuurlijk heel gelijk. Maar dan moet ik wel heel erg zeggen. Wat ik zelf ook best wel vaak doe. En dat zie ik heel veel andere artiesten niet doen, maar ik vind dat hoort er ook een beetje bij. Ik ga soms ook best wel plekken af waar ik dan weet dat er andere artiesten staan. Of dat ze bijvoorbeeld ook, dat ik al een keer daar eerder geweest ben. Of dat ze vaak daar zangers of bandjes of weet ik veel te huren. Mm-hmm. Dan ga ik gewoon een keer langs en dan zeg ik, nou luister, ik ben Jimmy Harris, ik ben zanger, ben entertainer, hier is een kaartje van mij. Kijk een keer of je het leuk vindt. En zo probeer ik hier en daar toch ook wel weer nieuw werk uit te halen. Gewoon af en toe gewoon even binnenstappen, gewoon even een praatje maken. En zo ben ik ook aan weer heel veel klussen gekomen die ik dan dit jaar met kerst heb. Gewoon langs gaan, mailtjes sturen, even lullen. En dan weet je, dat is toch...
0: Dan breng je wat teweeg erin. Dan hebben ze dat kaartje in hun bezit.
1: Ja, ik bedoel, kijk, als ik ga zitten wachten tot mensen mij kennen...
0: Dan ben je ondertussen 100.
1: Ja, nee, dus je moet er soms ook gewoon naartoe gaan. En mensen
0: zeker
1: vinden
0: beter.
1: Dat vaak ook heel erg leuk, omdat ze het niet gewend zijn. Dus...
0: Dat maakt het uniek.
1: Dat is gewoon leuk. Dus hier en daar doe ik dat wel.
0: Dat is alleen maar goed en gunstig wat je doet. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed met je. Ik hoop je gewoon nog dit jaar te zien hier in onze studio hier. In de verbouwde studio van Eemland 1.
1: Dat is wel, dat zou wel leuk zijn. Zijn jullie weer verhuisd? Niet meer op de plek waar jullie voor zaten?
0: Jawel, nog steeds op dezelfde plek. Alleen de naam is veranderd in 2023 met twee andere lokale omroepen. En hebben de naam gevormd Eemland 1.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik zit nog steeds aan het thuisfrontje.
1: Dat is wel gezellig, toch? Dat is wel leuk.
0: Ja, want anders ga ik het niet 46 jaar doen op de radio.
1: Dat is al 46 jaar al.
0: Ja, 46 jaar radio en de vruchten hebben zich de laatste maanden echt afgeworpen. En dat ik op sommige dingen verbaasd ben dat de mensen mij op sommige momenten mij gaan belonen met heel veel leuke dingen.
1: Nou, dat is wel geweldig, man. Dat is wel geweldig. Maar je zit gegund ook.
0: Dankjewel, vind ik leuk. Ik hoop je gauw te zien hier in de studio. We hebben nog 1 minuut 53, dus ik zou zeggen, maak nog een hele leuke avond. Doe het goed aan je ouders.
1: Doe ik, dankjewel.
0: En geniet nog een beetje, als je nog een beetje soep over hebt, misschien kunnen ze nog een klein beetje naar binnen slurpen.
1: Dat gaan we doen, we slurpen de hele pan leeg.
0: Geniet er maar lekker van, Jimmy. En doe iedereen een goed, jongen. En ik hoop je gauw te zien hier in de studio.
1: En we succes nog vanavond, we spreken elkaar.
0: Is goed, vriend.
1: Jojo,
0: groeten. Hoi.
1: Okay,
0: heerlijk. Echt een oude bekende ook van mij, die ik al jaren ken. Dus zie maar weer, je bouwt wat op. En je bouwt het alleen op in de positieve zin des woordes. En als de klik er is, dan is die klik er voor altijd. Tot de dood ons scheidt, zeggen ze altijd. Ik zie dat Wil de Brouwer zit mee te kijken. Goedenavond, Wil. Nou, dat is ook een goed teken. Marcel Becker zit mee te kijken. Elroy Heesbeen zit mee te kijken. Allemaal een bijzonder goedenavond. Leuk dat je mee zit te kijken. En dat je gaat genieten van ons radioprogramma. We gaan even afsluiten, dit gedeelte. En zijn zometeen weer bij jullie terug. Voor een deel 3 op de zender hier bij Eemland 1. Graag tot zo.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
6: 105.9
5: en 105.5 FM.
6: Op DAB+,
5: via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
7: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

En zo brachten we dat mooie nummer ten gehoor van Albert Kotsier en De Wereld Buitensluiten. En hoeven we nou verder helemaal niks aan toe te voegen aan de inhoud, want die inhoud zal menigeen heel duidelijk overkomen en een goede boodschap is daarin. En wees lief en aardig voor elkaar en zorg voor elkaar en help elkaar en laat elkaar alsjeblieft in de waarde. Dan kom je het verst in het leven. En iedereen doet het op zijn eigen manier wat om iets te bereiken. En gaan een ander niet afkraken omdat een ander iets meer bereikt dan een ander. Het is helemaal zo gegeven en zo zal dat altijd blijven in het leven. En als jij het had je van, nou ja, ik gun iedereen het geluk. Nou, dan doe je dat goed. En doe je dat niet, ja, dan gaat er iets volgens mij niet helemaal goed met jezelf, denk ik, daarin. Leuk dat je luistert. We zijn aanbeland in het derde gedeelte op de radio. 8 minuten over de klok van achter hier bij Eemland 1. Wij hebben nog 2 artiesten voor je te gaan. 3 eigenlijk. Om 8:15 gaan we praten met Moreno. 9:15 gaan we praten met Marloes Oosting. En om 9:30 gaan we praten met het duo Herman en Anita. Dat zijn nog de 3 artiesten voor vanavond. We krijgen ook nog een nieuwe single. Die is naar ons net gemaild door Wil de Brouwer. Dankjewel Wil. We gaan morgen eventjes naar binnen halen en dan gaan we dat aanstaande zaterdagavond ten gehoor brengen op de zender van Eemland 1. Laten we snel beginnen met een lekkere mooie 12 inch. Die begint wel rustig, maar geef het, wordt het tempo wel een beetje opgevoerd. Het is wel een heerlijk nummer. Prachtig. Was het zeker in op deze zaterdagavond. Ga ervan genieten. Heeft aardig wat nummers op daarna weten te behalen. Zoals Dr. Love. Maar dit is voor menigeen een onbekende. En voor de echte freaks, die kennen dit wel.

0: Wat wil ik wezen? Wat een machtig nummer dit hier van First Joyce. En Gonna Get Away. We kennen het bericht ook binnen van Edwin Turkenburg. En wat zegt Edwin? Hoi hoi, gas op die lolly inderdaad. Dankjewel voor die mooie berichtgeving. Tijd geworden om onze vogelartiest in onze uitzending te mogen halen. En dan hebben we het over niemand anders dan Moreno. Goedenavond Moreno.
1: Hey, goedenavond.
0: Blij dat we ook jou voor vanavond in onze uitzending mogen halen.
1: Ja, supergezellig.
0: Ja, hey, waar kom je vandaan? Brabant volgens mij of niet?
1: Ja, we komen uit het mooie Brabant.
0: Heerlijk, heerlijk. En dat is een mooi nummer vanaf vandaag. Vertel eens over de inhoud. Ik ben altijd benieuwd hoe jullie die teksten maken. Waar halen jullie de inspiratie vandaan? En wie stimuleert jullie daarmee?
1: Ik was op zoek naar een hele leuke plaat die dicht bij mijzelf paste. Mm. Toen heb ik Manfred Jong en Nelis benaderd om mee te denken en mee te schrijven voor deze plaat. Toen had hij samen met Carlo van Rijswijk deze tekst en dit gemaakt, zeg maar.
0: Het is wel een machtig nummer.
1: Jazeker, ja. En het toevallig paste het ook best op bij mij. Ik was zelf ook altijd iemand die nooit... Ik zie dat in een vaste relatie en gewoon gezellig, lekker in het weekend, feesten en zie je wanneer ik thuis kom. En totdat ik nou op een gegeven moment wel iemand leuk vond en dacht van ja, die past wel echt bij mij. En zonder dat te weten hebben ze toch deze tekst erbij geschreven. Dus ik dacht, ja, dit hebben jullie goed gedaan.
0: Ja, weet je wat het is, als je vrijgezel bent, dan kan je nog alle kanten op. Ik kan doen wat je graag wil, ook met je optredens. Maar als je een thuisfront hebt, dan wordt het toch een klein beetje anders volgens mij.
1: Nou ja, ze stimuleert me heel erg hoor, dus dat is wel fijn.
0: Oké, dat is belangrijk, want een goede thuisfront is heel erg belangrijk. Dat stimuleert ook jou met je optredens, als zit je alleen in gedachten bij de thuisfront.
1: Ja, ik vind het wel fijn, ze stimuleert me eigenlijk op het moment zelf maar alle kanten mee. En zowel mijn vriendin als mijn moedertje doet dat, doen ze het allebei, dus dat is wel fijn.
0: Heerlijk, heerlijk. Wat een liefde krijg je van hun.
1: Ja, goed hè?
0: Ja man, dat is goed man. Hoe oud is je moedertje? Ze hoort dan lijkt het net of ze een bepaalde leeftijd al heeft. Zo'n leeftijd is mij.
1: Ja, ik weet niet hoe oud je bent.
0: Doe eens een gokje, maar schat maar alsjeblieft niet te oud.
1: Nou, ik ben niet zo'n goede schatter, dus zal het zijn niet uit of 40.
0: Man, wat een compliment. Mijn weekend kan helemaal niet meer een stuk, man.
1: Kijk, mooi man.
0: Doe er nog maar 20 jaar erbij.
1: Oh, kijk.
0: Ja, wat een oude lul achter die microfoon, hè.
1: Nou, maar ja, wel een jonge stem.
0: Ja, gelukkig wel. De rest ziet ook nog een beetje jonger eruit, maar ja, weet je, sommige dingen, dan kun je niet anders meer.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar zolang Rali me bezig houdt met het neerzetten voor mijn publiek en voor jullie als artiesten zijn om jullie geheel te mogen promoten, ja, dan blijf ik daar ongelooflijk jong erbij.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Hey, wil je wat doen? Ik ga je laten verrassen op de radio.
1: Vertel.
0: Ja, nou, ik ga niks vertellen. Ik ga zeggen, spits je oren, blijf aan de telefoon, want dan ga ik je zometeen weer in de uitzending halen hier.
1: Oké, dat is goed.
0: Komt ie aan, geniet ervan, want hij is echt heel mooi.
1: Dank je.
0: Komt ie. De beste DJ, de meeste luisteraars,
2: Erwin van Dijk. Erwin van Dijk. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is... Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Wat een mooi prachtig nummer, moet ik zeggen. Ik zat ook heerlijk lekker op te dansen. Wat een mooi nummer van jou. Het heeft zeker een hitpotentie, moet ik zeggen, Moreno.
1: Ja, ik ben verrast.
0: Ja, had je niet verwacht, want iedereen draait gewoon een normaal het standaardje singeltje. We maken er een hele ompak van.
1: Ja, leuk.
0: En dat is juist exclusief, want dat moet geven het product nog meer impuls geven voor de luisteraars erin.
1: Wat zei u?
0: Dat kunnen zeg maar, een impuls geven dan als je de nodige deals vooraf zet om die single van jou, maar ook van je andere collega's, nog meer indruk te geven op de radio.
1: Meer draaien natuurlijk en zoveel mogelijk delen op de, en streamen op de socials en op de, ja, op de platformen natuurlijk.
0: Absoluut, dat ga ik ook zeker doen. Ik ga hem ook zeker meenemen waar we gaan staan in augustus bij een groot... Ja, ik mag zeggen, een fanclub van mij. Die helemaal gek zijn van mijn radioprogramma. Dan gaan we eventjes on tour de hemel het hele meegedrijf in de show. En gaan we hun aan een feestje bouwen. Dan ga ik ook dat nummer van jou tegen hol brengen daarin.
1: Oh, dat is superleuk.
0: Dus kijk hoe de mensen daarop reageren erin.
1: Ja, en kijk of ze meezingen.
0: Nou, dat gaan ze zeker doen. Anders ga ik met een hongerknuppel heen en weer slaan. We gaan er een feestje van bouwen. Gaan we zeker wat doen. Hé, hey, vanavond zei je, heb je nog ergens een optreden of niet?
1: Nee, vanavond niet. Morgen gaan we weer lekker op pad. En volgende week staat ook weer lekker volgepland. Dus daar hebben we weer super veel zin in.
0: Oké, hey, hoe kunnen de mensen in contact komen met jou om een lekkere boeking met jou weg te halen?
1: Ze kunnen mij vinden op mijn website. Zangermoreno.nl. Je kan mij vinden op Facebook, op Instagram, op TikTok. En dan kun je me even een bericht sturen. En dan komt het zeker allemaal goed. We maken van jouw feestje een topfeestje.
0: Nou, ik hoop dat mensen er gaan inklikken en dat ze een boekje gaan halen bij jou. Ik vond het super gaaf om gesproken te hebben hier op de radiozender.
1: Ja, ik vond het heel erg gezellig. Dankjewel voor de promotie.
0: Graag gedaan. En als je live in de buurt bent en je wilt een goede promotie nog hier live, kan je altijd komen naar de studio hier.
1: Gaan we zeker een bakje koffie doen.
0: Is goed, jongen. Geef het door in ieder geval aan Dennis.
1: Oké, top. Fijn weekend.
0: Jij ook, jongen. Groetjes.
1: Hoi, hoi.
0: Heerlijk om even te mogen spreken met niemand anders dan Moreno. En vanaf vandaag... Nou, we hebben heel veel kijkers weer via Facebook. Monique, die zit mee te kijken. Ah, ze zit naast me, Jolien. Nou, oké. Monique, die zegt hoi, hoi. Wildebrouw zegt, je verandert ook niks. Totaal niet. Dan zegt Wil nog steeds ADHD, Erwin. Het is niet normaal, man. Je wordt ouder. Ik zou zeggen, het zou allemaal wat minder worden, maar bij jou op die leeftijd... Nou, het blijft stromen, die ADHD. Nou ja, weet je, het is zo, Wil. We zijn radiofreak en we houden van het maken van radioprogramma's. Dat geeft ons de impuls, de kracht en de energie om dit op een mooie en op een leuke manier neer te mogen zetten op de radio. Zullen we even kijken wat we nog wat leuks hebben voor je? Ja, natuurlijk hebben we nog wat leuks voor je. Gaan we even draaien voor Stanley. Want hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht.

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

Wat een mooi machtig nummer is dit op de radio van een grote vriend van mij. JJ Bouwen. Nummer blijft altijd exclusief, moet ik eerlijk zeggen. Keuzes die je moet maken in je leven. Soms niet makkelijk en soms niet moeilijk. Maar daar zong hij over. JJ Bouwen. En op 22 mei komt er een nieuwe single van hem uit. En wie weet komt hij dan naar de studio en gaat hij plaatsnemen hier. En daarvoor hadden we niemand anders dan Stanley Vos aan Dijkerk. En de voorbij die mooie zomer. Het is weer voorbij die mooie zomer. En ook daarvoor hadden we nog zo'n leuke plaat van Leef Vandaag, Nick Nicolai. Ja, dat zijn ze. Die mooie strik op de radio. Adelijk Bezoer is ook mee te kijken. Bijzonder goedenavond. We draaien ze helemaal compleet hier. De grootste hits aller tijden. En wil je plaat aanvragen? Kan dat natuurlijk via onze welbekende appline. En die ga ik je straks geven hier.

0: Misschien doen wij in het laatste uurtje wel een beetje centraal neerzetten. Niemand anders dan André Hazes op de zender hier van Eemland 1. Ik leef mijn eigen leven. En daarvoor Shirin Lee Rolf. En in de evening aan de telefoon hebben wij een dame. Iedereen kent haar. Iedereen draagt op handen. En als jij zegt, we hebben al een uitzending, dan barst het geweld los. Dan hebben we over niemand anders dan Marloes. Goedenavond, Marloes.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, je bent wel een fenomeen in Nederland.
1: Jij zegt het. Je kondigt me mooi aan.
0: Ja, maar zo is het ook wel net, want als ik ergens zie dat je aan het optreden bent, hoeveel mensen reageren er wel niet op?
1: Ja. Ik heb natuurlijk in die jaren wel mijn fans opgebouwd. Mm-hmm. En daar heb ik ook wel heel hard mijn best voor gedaan, zeg maar. Ik bedoel, ja, we zingen al vanaf dat ik 18 ben. Ik ben inmiddels 37.
0: Okay.
1: En in die tijd, ja, veel singles uitgebracht. Waaronder ook 2 albums. En we zijn, ja, inderdaad, wat jij zegt, elk weekend lekker op pad met optredens. Nu ook weer. We staan even langs de kant van de weg voor dit interview. Maar we zijn lekker druk. En dat hoort er wel bij. Mm. Wil je een beetje eruit springen natuurlijk.
0: Absoluut. Hey, je staat aan de weg. In welke richting ga je op met de auto?
1: Wij gaan nu naar Kesteren. Dat is welke kant eigenlijk? Ik weet het niet. Arne?
2: Nee.
1: Nijmegen, die kant op.
0: Oké, je man is erbij, de geluidsman?
1: Yes, we hebben alles erbij.
0: Kijk, en zo hoort het ook, wat een goede geluidsman. Daar breek en sta je mee.
1: Nou, dat is echt zo. Een goed geluid, dat maak je of dat breek je. Dus dat is zeer belangrijk. Dus zonder... Mijn geluidsman, tevens ook mijn man. Dus dat is heel mooi gecombineerd. Ga ik niet op het podium. We zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Dus dat is gewoon perfect.
0: Hey, dat is heerlijk gewoon. Hey, en waar heb je die man ontdekt dan, zeg maar? Want je moet het wel weer vinden dat iemand ook helemaal gek is van het Nederlandstalig lied. En dan ook tevens gelijk je geluidsman is.
1: Ja, nou, hij zat eigenlijk al in de muziek toen ik hem ontmoette. Hij was destijds manager van Frank van Etten. En toen werd hij ook mijn manager. En zo is dat gegroeid, ja.
0: Kijk eens, heerlijk hè, dat hij dat allemaal mag doen en met z'n tweeën mag van genieten. En ook al die mensen die om je heen zitten en die het maken tot een mooi eindresultaat erin altijd.
1: Zo is het. Het is heel belangrijk om een goed vast team om je heen te hebben.
0: Absoluut. Hey, ik heb wat leuks voor je gemaakt, Marloes.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, je man natuurlijk ook, want iedereen draait wel het standaardwerk singeltje. Ik denk dat de meeste artiesten, als ik het zo mag zeggen, eerlijk uit vanuit mijn hart, dat ze denken van, joh, dan moet een keer wat anders komen, want elke keer dat singeltje steeds draaien is wel leuk, maar en die promotie. Maar als we iets extra's krijgen, waardoor het exemplaar nog vetter op de radio neergezet wordt, dan vinden we dat nog veel leuker dan.
1: Nou, dan heb je me heel nieuwsgierig gemaakt. Dan ben ik heel benieuwd wat er klaar staat.
0: Nou, ik heb hem staan. Ik heb hem vanmiddag nog in elkaar gezet voor je. Net zoals al die andere collega's wat ik al jaren doe. En het heeft zijn vruchten echt afgeworpen. Want zeggen, er is niemand die zoiets als jou in elkaar zet. Dat maakt ook een programma, voor mij zeggen ze, exclusief. En dat maakt het ook nog heel leuk om naar te luisteren. En als je dit laat horen, nou, ik denk dat menigeen zegt van, wauw, hé.
1: Nou, kom maar op. Nou heb je me zo nieuwsgierig gemaakt. Ik wil het horen.
0: Nou, speech, jongen. Blijf aan de telefoon. Haal ik je zo weer een uitzending.
1: Helemaal goed.
0: Komt-ie aan. De beste muziek op je radio.
3: Met Erwin van Dijk. Erwin van Dijk. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Nou, ik ben heel erg benieuwd, luisterend vrienden van ons radioprogramma, wat Meloes ervan vond. Deze mooie ompak met die mooie single van haar en die mooie stem erbij. Nou Meloes, heb ik je laten verrassen of niet?
1: Jij hebt een hele mooie aankondiging gemaakt.
0: Nou, mooi, kan dat toch niet? Dat is iets wat jullie gewoon verdienen bij mij.
1: Ja, jeetje. Nou, dat heb ik al nog nooit meegemaakt hoor. Zo'n lange en mooie aankondiging. Dus dat doe je goed.
0: Nou, dankjewel, want ik vind een goede promotie voor een artiest is belangrijk. Het singeltje draaien is natuurlijk altijd voor jullie meegenomen als ze dat draaien. Maar als je een goede ompak erheen doet, ik heb een eigen mooie studio en dan kan ik heel veel dingen doen. En ook waaronder die mooie uursbordjes maken. Dan kan ik gewoon meer voor jullie betekenen. Dat vind ik heel erg belangrijk voor mij.
1: Ja, dat zeg je heel goed. Dat is voor de artiest zeker belangrijk. Dus je bent goed aan de gang. Je bent goed op weg.
0: Nou, kom een keertje naar de studio, zou ik zeggen, Meloes.
1: Ja, waar zit die?
0: In Spakenburg, bij Amersfoort.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nee, tuurlijk. Als we een keer zo'n promotoertje maken, dan moeten we dat gewoon een keer plannen.
0: Ja, geef het even door aan de plugger Dennis.
1: Doen wij.
0: En als hij niet luistert, trek even aan het koordje aan zijn nek, zeg maar.
1: Is goed. Doe maar.
0: Ik hoor je man lekker lachen. Die denkt, ik heb nog nooit zo'n radiomaker meegemaakt.
1: Ja, nee, dat klopt. We luisteren aandachtig naar jou.
0: Oké, alleen is een goed teken, want mijn vrouw luistert nooit naar me.
1: Oh, ja, dat is wat minder dan.
0: Ja, ik heb het koortje een beetje te lang gemaakt. Ik denk dat ik een beetje moet inkorten dan 5 centimeter, denk ik.
1: Ja, misschien wel.
0: Maar ze luistert niet wel mee naar het radioprogramma. Wat zei je, man?
1: Wat zei je?
2: Kijk maar uit.
1: Hij zei, kijk maar uit.
0: Ik heb een lieve vrouw, ze luistert altijd met me mee. Ze zegt altijd, een man met een grote mond, een klein hartje, maar wel een lief hartje.
1: Ja, kijk, nee, dan heeft ze de juiste.
0: Kijk, ze hoorden net een goede promotie op de radio. Dat weet ze ook altijd, dat ik mijn lust in mijn leven is. Ik kan niet zonder radio. En vooral het promoten van artiesten, dat geeft mij nog veel meer power in mijn life.
1: Ja, dat hoor je ook hoor, deze passie.
0: Daarom zeg ik ook, kom naar de studio. Ik nodig altijd al die artiesten die ik spreek, die nodig gewoon elke keer uit van, joh, kom naar de studio als je plaats hebt en tijd hebt. En er is geen optreden of een opname voor je, voor een cd. Ben je altijd welkom hier.
1: Precies, gezellig. Dan heb jij ook een gebakje, een koffie, een thee, een lekker.
0: Oh, heerlijk. Oh, ik kijk er nu uit. Kom je volgende week al?
1: Ja, nee, dat heb jij staan, toch? Wij nemen niet mee, dat heb jij staan, toch?
0: Nou, ik zet er wat anders lekkers neer voor je. Ook geen probleem voor je man. Ik neem wat drinken mee. Ik neem misschien een potje bier mee voor je man.
1: Altijd goed.
0: Ja, niet te veel, want die man van jou die moet auto rijden. Die moet je veilig weer thuis brengen.
1: Ja, precies, zo is het. En anders ben ik de Bob.
0: Nou, dat bedoel ik maar. Maar ja, weet je, het is, als jij de Bob bent, dan zuipt je eigenlijk een hele kratje leeg hier. Dan ben ik nog na mijn zak ook nog een keertje.
1: Ja, maar we hebben wel een gezellige tijd dan, toch?
0: Absoluut, dat is belangrijk. Gezelligheid kent geen tijd en dat kan je ook op de radio neerzetten.
1: Precies, zo is het.
0: Hé, ik kom wat vallen. Wat is dat?
1: Jij hebt goed geluid. Nee, mijn man die ging net een geurtje opspuiten, want we gaan er zo weer vandoor. Okay. We moeten zo weer rijden.
0: Oké, ja, ik hoor alles. Ik heb hele goede oren voor mijn leeftijd.
1: Ja, nou, dat merken wij.
0: Ja, ik voel me nog jong, maar ik heb mijn leeftijd nog gezegd. Ik moet nog 6 jaar en dan kan ik eindelijk met de fut.
1: Oh, oké. Nou, dan heb je een jonge stem.
0: Ja, dan zeggen de meer, maar als ze mijn kop zien, denken ze, jemig mini, je lijkt wel een oude bokkel. Hey, maar ik vond het super gaaf om ook je man even te spreken, want ik denk niet dat elke radiomaker de kans geeft om ook je man aan het woord te zetten hier op een zender.
2: Nee, nee.
1: Nee, dat is helemaal niks voor hem, hoor.
0: Nee, maar ik weet het wel dat hij het wel leuk vindt.
1: Nou, vind je het leuk, Arnold?
2: Nee.
0: Nou, dan dacht ik allemaal, je klinkt zo depri.
1: Je klinkt
2: depri.
0: Nou, Arnold, doe het rustig aan. Breng je vrouw veilig op de plek van bestemming. Heel veel plezier nu met z'n allen wat jullie gaan doen voor vanavond. Ga ik even een leuke plaat voor jullie draaien op de radio.
1: Ja, hartstikke bedankt voor je tijd en nog een hele fijne uitzending.
0: Graag gedaan. Ken je deze, jongens? Ken je deze? Meloes?
2: Ja.
0: Arnold?
1: Volgens mij wel. Ja,
0: ga ik hem snel even voor Arnold draaien.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Hey, graag gedaan en een hele plezierige avond en succes met de optredens.
1: Dankjewel.
0: Oké, groetjes. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, die man die denkt helemaal geen wat jee, maar dat is nog echt een radiofreak, zeg maar, die even mij erbij betrekt. En die hoort alles met zijn oortjes. Leeftijd zegt niks als je gewoon maar goed is. En soms heb ik wel eens een beetje last van, maar ja, dan zeggen ze wel eens, dan ben je Oost-Indisch doof. Ja, dat mag wel eens een keer op zijn tijd. We gaan even lekker een plaatje draaien uit het verleden. Voor al die vele luisteraars van ons. En dat we radio leuk vinden, dat bewijst het al. 47 jaar radio maken. En we blijven ermee doorgaan. Net zolang dat het niet meer gaat.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

En zo hoor dus weer die prachtige mooie single op de radio van Marloes Oosting. En als ik weg ben, prachtig mooi nummer. En met een mooie bijzondere stem heeft ze. En weet ze het neer te zetten. Net zoals natuurlijk die andere collega's die we allemaal voor vanavond in onze uitzending mogen halen. We hebben er nog eentje te gaan voor vanavond om 9:30. Herman en Anita. En als ik jou zie. We krijgen heel veel leuke berichten binnen. Het zij via de Facebook chat. En ja, alleen maar positiviteit. Heerlijk zo'n programma. Wat een enthousiasme. En hoe je het weer neerzet op jouw manier van radio maken. En dat is wel iets wat wij zeker zeggen. Dat geven een applausje toe. Dank jullie wel allemaal daarvoor. Ook nog berichten binnen die we krijgen van wat mixers. En ook mixers liet eentje horen van, nou, volgende week dan kun je mijn mix uitzenden. Ik had wat dingen ertussen zitten en dat kon ik helaas niet volbrengen om de mix voor het aankomend weekend voor jou over te laten komen via de mail. En hopelijk ga je het volgende week doen. Absoluut. Als we iets zeggen, dan doen we het ook altijd. En als er iets tussen komt, dan hebben we ook daar alle begrip daarvoor. En zo is het maar net. Niet iedereen heeft dat. Ik weet ook wel dat er in de carrière van mij van als radiomaker ook heel veel radiostations afgelopen heb. En met heel veel stations gezien heb. Dat heel veel alleen maar puur voor hun eigen belang erin zetten op de radio om hunzelf te horen. En ze draaiden niet de muziek die een luisteraar graag wil horen. Ja, dan is de keuze voor een luisteraar heel makkelijk en dan draaien ze hem weg. En ze zullen nooit meer op jou afstemmen. Dat is een feit en de realiteit. Mail hem ook ons. Dat is dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. En natuurlijk, naar ons mag je ook appen. Ons app-lijn, dat is 06-175-230-26. 06-175-230-26. We gaan even lekker 12 inch voor je draaien op de radio. En dat doen we dan met deze lekkere opname voor je op de zender. Hij begint rustig, maar hij is echt heel lekker. Een speciale mix. 1983, de Funky Perfection Mix. 12 inch. Waar hoor je nog voorbij komen? Vroeger had je het nog bij Liebrand. Ja, dat waren nog zulke stations. Radiomakers. Soulshow, Ferry Maat. Man, die heeft het ook altijd in zich. Brengt altijd menig nummer ten gehoor. En ook, als je nu nog zegt, Ferry Maat zegt, ja, dat was hem. De man van de 12 inches. Soulshow, vergeet we ook nooit meer. Voor jullie deze speciale uitvoering op de zender. En blijf ons gerust appen 06 175 230 26.

Dit nummer blijft altijd zo mooi. Is aangevraagd door Tino. Of ik die wou draaien. Hoeveel tranen moet ik huilen? Tino Martin. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel erg onder de indruk van deze mooie opname. En dan gebeurt het wel eens dat hij wat vaker voorbij komt op de radio. Dat mag natuurlijk ten alle tijden. En ook daarvoor hadden we die 12 inch 1983. De Funky Perfection. Jacques Khan Rufus met Ain't Nobody. De volgende is ook zo'n mooie. Ja, die gaan we even draaien voor Leon Bisschop. Ook deze zit mee te luisteren voor vanavond voor het eerst. Hoop dat die vaker gaat luisteren, die Leon Bisschop. Is een oud medewerker van mij geweest, van mijn oud radiostation. Leuk, hè? Oude tijden leven gewoon weer. Zo zien we hem weer. Je zoekt ze altijd weer op. En zo heb je weer contact met oud gediende van mijn radiozender. Leon Bisschop, deze speciaal voor jou. Even terug in de tijd.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: En zo gingen we even lekker terug in de tijd met muziek van Rob de Nijs en Malle Babbe. En daarvoor hadden wij Staco en Terug in de Tijd. En die draait natuurlijk eventjes voor Leon Bisschop, een oud gediende van mijn radiostation. Leuk dat je mee zit te luisteren. Dat doet ons goed. Oude gedienden die meeluisteren. Dat is lang geleden, zeg maar. Nu, aan de telefoon, hebben we normaal een duo, Herman en Anita. En over die mooie single, Als ik jou zie, dan gaan we praten. Voor vanavond even met Anita. Goedenavond, Anita.
1: Ja, Herman is erop, hoor.
0: Oh, Herman, ik denk Herman zit op de achtergrond. Die gaat lekker lang uit, een beetje lekker chillen. Laat het woord aan zijn vrouw over.
2: Ja, maar toch, goedenavond, hoor.
1: Nou, goedenavond allemaal.
0: Ja, jullie ook allebei goedenavond. Vind het heel leuk, dan kun je eindelijk een keer met z'n tweeën, zeg maar, met mij praten. Want in meeste gevallen, als er een deal is, dan krijg ik of de man of ik krijg die vrouw alleen aan de telefoon.
1: Ja, bij ons, als je geluk hebt, krijg je ons samen.
0: Kijk
1: ja.
0: eens, want jullie zijn ook een echtpaar.
1: Ja, klopt, ja.
0: Kijk, dat maakt het nog veel leuker, want dan kan ik alle twee praten.
1: Ja, precies, ja.
0: Hey, in de muziekwereld, daar zitten jullie alle twee. Waar hebben jullie elkaar ontdekt, zeg maar dan?
2: Nou, wij hebben elkaar ontdekt omdat ik in de fotografie zit. En ik vaker de covers maakte voor Herman's CD-hoesje. Mm-hmm. Toen hij nog alleen zong.
0: Okay.
2: En zo hebben we elkaar leren kennen. En ja, ongeveer een dik anderhalf jaar later kregen wij toen verkering.
0: Heerlijk, hè? Dan voel je die vlinders nog in je buik, zeg maar.
1: Ja, lekker, ja.
2: Ja.
0: En dan blijf je nog heel jeugdig erbij met elkaar erin.
2: Ja, zeker.
0: En dan
2: dat
0: samen.
2: Is het mooie ervan, hè?
0: Ja, absoluut. Ja. En dan breng je samen met z'n tweeën die mooie muziek ten gehoor.
2: Ja, want we hebben toen ongeveer een half jaar nadat wij verkering kregen,
0: mm-hmm.
2: hebben wij besloten om samen muziek te gaan maken. Omdat Herman die zat al in de muziek. En ja, ik zelf ook natuurlijk. Maar ik was er een tijdje uit, wegens privéomstandigheden. En toen, eigenlijk wist ik ook niet wat ik nog wilde gaan doen. En of ik überhaupt nog op het podium wilde staan. En Herman heeft me ervan overtuigd om dat toch weer te gaan doen. En daarom zijn we een duo geworden.
0: Misschien alleen maar goed ook, want dat zit gewoon in je, dat zingen. En dan kun je gewoon die joy van de kant zetten dan.
1: Nee, zeker niet. Het zit in je hart, denk ik, of niet?
0: Ja, vind ik wel. En dat Herman zegt van, kom op schat, gewoon doorgaan. We gaan met z'n tweeën lekker iets neerzetten als duo. Nou, kijk wat het resultaat is geworden daarin.
1: Ja.
2: Ja, inderdaad. Ja, we doen in ieder geval heel veel moeite. En we steken er heel veel tijd en energie in om het zo leuk mogelijk en zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, en door die pluggen wordt het ook nog overal bij de goede radiostations neergezet. Want dat is ook voor jullie heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker belangrijk. Dat is net zo belangrijk als het zingen, hoor.
0: Ja. Hey, je komt volgens mij, als ik het hoor, een beetje een accent uit de buurt van België, Geleen of zoiets. Kan dat kloppen of zo?
1: Nou ja, wij wonen in Heerlen en we komen beide van Kerkrade.
0: Okay. Ik hoor die mooie accent, dat hoor je bij het zingen niet terug weer.
1: Ja, dat is ook de bedoeling.
0: Ja, want dan zegt ze van, ja, maar ik neem aan als je in je eigen woongebied gaat optreden, dat je dan bijvoorbeeld wel die accent gaat gebruiken.
1: Nou ja, wij doen met de carnaval doen wij echt het Limburgse Kerkrade dialect.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor de rest zingen wij Nederlands, zowel Nederlands als Duits. En we hebben ook Engelstalige muziek
0: te
1: zingen.
0: Mm. Ja. En wat is het geliefst wat jullie zo graag willen doen? Want ik denk van nou, dat springt er helemaal bovenuit.
2: Welk liedje dat wij heel graag doen?
0: Vertel, ja.
2: Ja, het liedje wat we eigenlijk heel graag doen is een liedje wat we de allereerste keer samen zongen. En dat is een liedje van Howard Carpendale en Maite Kelly.
0: Mm-hmm.
2: En dat is Nacht wenn alles schläft.
0: Oké.
2: Okay, alleen van Howard Carpendale. Toch? Ja, zeg jij het even. Het is een liedje van alleen Howard Carpendale en wij hebben er eigenlijk een duet van gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk ons nummer, zeg maar, ons liefdesnummer voor ons zelf.
0: Ja, wat een liefde is ontstonden bij ons samen.
1: Ja, dat is bij de muziek.
0: Ja, mooi kan niet. Hey, ik laat je ook gelijk een klein beetje verrassen hier op de radio.
2: Ja.
0: Want jullie hebben natuurlijk een menig station al gehad waar jullie al misschien wat interviews gedaan hebben, neem ik aan.
1: Ja,
2: heel wat, ja.
0: Nou, dan laten wij jou, jullie eigenlijk, de man en vrouw, laten jullie allebei eens verrassen hoe wij iets voor jullie in elkaar zetten, waardoor het product nog veel meer gaat opvallen erin.
2: Dan ben ik benieuwd.
0: Nou, spits jullie oren, blijf aan de telefoon, haal ik jullie zo weer in de uitzending hier.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, komt ie aan.
3: De zaterdagavond is voor jou, Erwin van Dijk.
4: Erwin van Dijk.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Nou, ik hoop dat jullie compleet heb doen verrassen, Herman en Anita, met deze mooie track voor jullie en de nodige jingles vooraf op de radio.
1: Ja, we zijn compleet verrast, alleen al door de tune wat van tevoren kwam.
0: Mooi is dat, hè?
1: De mooie aankondiging, ja.
0: Heel erg belangrijk voor jullie, want een goede promotie is het hele werk. Zeg altijd, zeg al jaren al, singeltje draaien is natuurlijk hartstikke leuk, dat iedereen dat voor jullie doet. Maar iets extra's geven aan het product, dat vind ik persoonlijk nog veel belangrijker, want dan komt het ook heel goed over bij het publiek.
1: Ja, dat is fijn om te horen ook, dat jullie dat doen voor de artiesten.
2: Het is ook een hele geweldige plaat. Het is gewoon een heel vrolijk nummer.
0: Absoluut.
1: Ja. Je wordt er heel blij van. Hè?
0: Ja, dat hebben de mensen nodig op deze tijd. Het is allemaal zo duur geworden. De mensen worden steeds depri. Omdat alles, de prijs omhoog gaat. De benzine gaat hoog en ga zo maar door. Mensen kunnen net het hoofd boven water houden.
2: Ja, dat is moeilijk dat ja, tegenwoordig.
0: Dus ze zeggen dat het nog veel erger gaat worden. En ik denk dat er zometeen nog wel heel wat gaat gebeuren in ons kikkerlandje Nederland.
2: Ja,
1: dan blijven we hier nog een jaartje of vijf en dan vertrekken we naar een ander land, toch?
0: Wat voor kies je dan als vraag mag?
1: Spanje.
0: Ja, daar gaan de meeste Nederlanders heen, hè?
1: Ja, ja, natuurlijk. Want wel naar het vasteland, hè?
0: Ja.
1: De Costa Brava, Costa del Sol. Die komt eruit, zeg maar. En we zullen zien wat de toekomst brengt.
0: Absoluut. Ik ga nog niet ervoor uitdenken, want anders ga ik me nu al ongerust maken erin. Gewoon maar de dag nemen zoals het is en proberen van elke dag wat moois van te maken erin.
1: Zo is het.
2: Ja, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd,
1: ja,
2: toch?
1: Zo doen wij dat ook, ja.
0: Absoluut, die motto moeten we gewoon blijven erin houden. Hey, wat kunnen we verwachten van jullie in de toekomst als duo zijnde?
2: Ja, op zich nog heel veel. We hebben nog heel veel plannen.
0: Noem eens op.
2: We zijn weer aan het werk aan een Duitse slager. Mm-hmm. Omdat wij ook heel veel Duiden doen. En we willen dat eigenlijk een beetje wisselen. Een beetje Duits, een beetje Nederlands, Engels, eigenlijk alles een beetje.
1: Ja, we hebben eigenlijk wel best een heel breed repertoire.
0: Oké. Okay.
1: En we doen gastoptredens zoals ook avondvullend. Zeg maar zo ongeveer zo'n drie kwartier treden we ook op. En ook nog wel langer als het heel erg gezellig is. En de mensen willen ons nog een tijdje horen, dan doen we het ook nog wel langer. En in dat repertoire hebben we echt van alles zitten. Voornamelijk ook feestmuziek. Zodat ook iedereen blij wordt. Hè? En dat iedereen zich goed amuseert. En van alles. Van alles zit er gewoon in.
0: Dat is belangrijk. Als mensen kunnen boeken bijvoorbeeld voor 4 uur lang. Zeg je dan, nou, 4 uur is een beetje te veel?
2: Nee,
1: dat zullen wij nooit zeggen. Nee. Dan hebben we altijd genoeg repertoire.
0: Oké. Okay. Hey, wat zijn de middelen om de mensen, het publiek, te laten... Ja, kennis maken met jullie, in contact kunnen komen met jullie.
1: Nou, de mensen kunnen in contact komen met ons via Facebook.
0: Oké.
1: Okay. Pagina Herman en Anita.
0: Mm-hmm.
1: En dan zitten we nog op TikTok. Daar kom je niet echt in contact, maar het kan wel.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog Instagram en Google. Daar staan we ook op. We hebben een eigen website onder de naam Herman en Anita. Sangduo Herman en Anita. Dus er zijn genoeg mogelijkheden. Als de mensen ons willen bereiken, kunnen ze ons altijd bereiken.
0: Nou, dan hopen we dat de mensen jullie heel veel gaan bereiken. En heel snel gaan bereiken. Om menigeen voor jullie een boeking van jullie los te kunnen krijgen. En dat je langs Nederland een klein beetje gaat veroveren daarin met de muziek van jullie twee.
1: Ja, dat willen we hopen. Hè?
2: Ja, ik hoop dat de mensen ons willen volgen.
1: Ja.
0: Daar gaan we wel vanuit. Ik blijf jullie zeker de komende tijden mee promoten in mijn radioprogramma.
2: Nou, super.
1: Dat zou fijn zijn, ja. Dankjewel.
0: Graag gedaan. En als jullie weer een nieuwe release hebben en jullie willen graag live komen, is het ook mogelijk.
1: Ja, ja, onze volgende release wordt dan wel een slager.
0: Oké, okay, geen probleem. Geen probleem.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dat zou schön zijn.
0: Absoluut. Dan mag ik een grote hit wel hiervan in Holland.
1: Ja, zeker. Dat kan ja alles, ne?
0: Dan mag weer de tijd te vuur. Dan komt maar rond de tijd om 9:30. En dan mag weer de kans aandacht erin, op die rondvonk.
1: Ja, dan maken we zo'n slagerprogramma, ne?
0: Absoluut. Ik hoop dat de leute ons kunnen verstaan wat we zaken dan.
1: Ja, ik versteen die ze.
0: Ja,
1: dat is heel
0: maar sommigen die denken van waar hebben ze nu over? Ik kan het helemaal niet meer volgen, zeg maar.
2: Ja, maar laten we maar gewoon op Nederland blijven dan.
0: Absoluut.
1: Ja, zeker.
0: Hey, ik hoop dat jullie met de nieuwe single, dat jullie met z'n tweeën naar de studio komen. Kijken of het de mogelijkheid is. En als het de mogelijkheid is, jullie zijn welkom hier.
2: Ja,
1: zeker. Dat doen we graag.
0: Nou, ik vond het super gaaf om jullie alle twee gesproken te hebben. Als leuk duo, maar ook als echtpaar.
1: Ja,
2: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik wens je ontzettend veel plezier met alles wat jullie mogen doen de komende tijden. Ja. En de nieuwe release. Ik wacht hier weer af als ik die binnenkrijg.
2: Ja, wij wensen jou een hele mooie uitzending nog. En voor de luisteraars heel veel luisterplezier.
1: Een heel fijn weekend natuurlijk en een fijne avond.
0: Dank jullie wel. Ga ik even lekker 12 inch voor jullie draaien op de radio. Want dat is ook wel lekker zo'n 12 inch als deze. Beetje muziek uit onze oude tijd, zeg maar. René en Angela, ik bedank jullie voor het gesprek. En ik wens je allebei een goed weekend. En laat gauw weer van jullie horen.
1: En ik groeten van Herman en Anita.
0: Hey, groeten Herman en Anita. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Dat waren ze, het mooie duo, het echtpaar. Herman en Anita over die mooie single, Als ik jou zie. Die kijken onze tijdmelding bijna kwart voor 10 in de studio. Zometeen naar Tine, collega van ons op de radio, Gert-Jan of Vaken. We wachten altijd af. En dan naar 11, 12, hoewel we wel wat nonstop muziek, maar misschien ook weer gepresenteerd programma. Je weet het maar nooit. Blijf vooral naar ons luisteren. Want om 12 uur nacht hebben we een lekkere dance classic mix van DJ Buds.

0: Hij is klein, heeft een mooie, warme radiostem en maakt programma's met passie. Met passie. Erwin van Dijk, hier op Eemland 1.
1: Dit is Eemland.

Ook dit was een nieuwe release van niemand anders dan... ja, Rick Kreten en Kom Dans Met Mij. En daarvoor Rijn Maasje. En Rijn Maasje, die had een mooie opname en Geef Mij Je Lach. En daarvoor Rain Angela en Drive My Love. Die mooie 12 inch op de zender. En dan gaan we even kijken. We zien tot we aan het einde gekomen zijn wat betreft onze bijdrage voor deze zaterdagavond. Ik hoop sowieso dat iedereen genoten heeft om te luisteren. Vooral die vele reacties die we binnenkregen via Facebook en via Facebook chat. Veel en veel op te noemen. Mailen mag ook nog naar ons natuurlijk, geen probleem. Dat is dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Dat is nogmaals dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. En natuurlijk mag je ook gebruik maken van onze welbekende applijn 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Dan kun je dus door de week een appje heen sturen voor het aanvragen van een plaats. Gaan we hem opzoeken voor u. En dan hoort u hem aanstaande zaterdagavond voorbij komen op de radio. Tussen de klok van 6 en 10 uur. Ik kan alleen zeggen, maak er een heel leuk weekend van. Wees een beetje lief en aardig voor elkaar. En zorgzaam voor elkaar. En blijf luisteren natuurlijk naar Eemland 1. Zometeen natuurlijk nog collega. Een van de twee gaat het worden vaak. Of Gert-Jan. Afwachting daarvan. En wie er dan nog tussen 11 en 12 te beluisteren is of non-stop muziek, dat hoort u dan zelf te zijn de tijden. Vannacht tussen 12 en 2 dikke mixen. Eerst een mix van DJ Bud, de resident mix van toen die tijd. En die man die kan echt ontzettend goed mixen. Dat zeg ik ook eerlijk, ook die andere mixen. En mixers die ons altijd wekelijks mixen sturen, jongens. Jullie zijn allemaal fantastisch. Die doen het allemaal super gaaf. En blij dat we met zoveel mixers kunnen samenwerken om hun mix te laten uitzenden op de radio. Tussen de klok van 12 en 2 ook. Noorwegen bedankt, Zweden bedankt. Ja, we hebben nog meer. Spanje zitten ze ook nog. En de rest van het land, van Nederland, iedereen ook nog eens. Super gaaf dat jullie altijd de mixen naar me toe mailen. En daar geef ik gehoor aan. En jullie mixen worden uitgezonden op de radio tussen 12 en 2 uur. Nou, we zien, even kijken. Prince Jan, good evening. Thanks for the show. To listen to the radio station the next time we are back on the radio. Nou, dat zijn ook, natuurlijk ook Poolse luisteraars. Die hebben ook nog een keertje. Die genieten van ons radioprogramma. Leuk dat ze ook uit meekijken en genieten van ons radioprogramma. Want iedereen is welkom bij ons om te genieten van het radioprogramma. Ik ben de volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zenden, dezelfde enthousiaste radiomaker als al die jaren voorheen. Dus er zal ook nooit wat minder gaan worden daarin. Dus ja, dat is het leuke van radio. Je kunt je ei kwijt. Je kunt het samen delen, de passie met luisteraars. En ook samen mogen delen met de artiesten. En volgende week hebben we natuurlijk weer nieuwe artiesten in ons stal staan. En het zijn weer hele leuke artiesten weer. Dus dat gaan we van de week eventjes op Facebook neerzetten. Welke artiesten daar allemaal voorbij komen. En wie er eventueel live komt naar de studio. Graag tot volgende week. En nogmaals een heel goed weekend. En nogmaals, wees lief, zorgzaam en aardig voor elkaar. Tot volgende week. Dag, dag.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: Of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de honden het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baarn.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Remember the promise you made van Cock Robin. Nou, bij deze dan, want ik heb ook toegezegd dat we meerdere versies afleveringen zouden maken van de jukebox met lange versies. Nou, dit vandaag is het er weer een. Lange versies vandaag, allemaal langer dan 6 minuten. En deze, The Promise You Made van Cock Robin, is daarbij overigens vandaag de kortste met 6 minuten 36. Cock Robin is een Amerikaanse poprock formatie die is opgericht in 1984 en onder leiding stond van Peter Kingsbury. Verder stonden in de oorspronkelijke bezetting Anna Lacazio, zij hoor je als zangeres, haar hoor je als zangeres, Cliff Wright en drummer Lomolino III. In Nederland werden ze vooral bekend door veel publiciteit van MTV en doordat ze de nummers The Promise You Made en Through You Were On My Side en When Your Heart Is Weak veel draaiden. Overigens is Cock Robin ooit eens in Nederland geweest. Dat was in Emmen op 13 juni 2009. Trad Cock Robin op in Emmen bij de Back to the 80s Festival. Later omgedoopt tot Retropop aan de Grote Rietplas. Waar zo'n 8000 bezoekers aanwezig waren. En in een interview met Radio Emmen medewerker Luc Blikman vertelde zanger Peter Kingsbury dat de naam van de band afkomstig was van een 17e-eeuws verhaal genaamd The Marriage of Cock Robin en Jenny Wren. Weet hij dat ook weer? Ze zijn overigens al wel steeds actief, al niet meer in de oorspronkelijke bezetting. Maar The Promise You Made was een van hun grootste hits. Wat ook een grote hit was voor een andere band was I Heard It Through the Grapevines van natuurlijk Creedence Clearwater Revival. En daar gaan we nu naar luisteren. Ook weer een lange versie. Blijft er lekker 11 minuten lang voor zitten.

0: Creedence Clearwater Revival, dus een Amerikaanse rockband die zijn hoogtijdagen kende in de periode van 1968 tot 1972. En dit is I Heard It Through the Grapevines. Meer dan 11 minuten als je dit outro dus meetelt. En de geschiedenis van Creedence Clearwater Revival, voor het gemak vaak afgekort tot CCR, begint eind jaren 50. En dat allemaal wanneer de broers Fogerty de formatie Tommy Fogerty en de Blue Velvets oprichten. En dat is dus uitgegroeid uiteindelijk naar Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival. En hoe komen ze dan aan die naam? Nou, deze drie elementen komen respectievelijk van Creedence Newball, een vriend van Tom Fogerty. De extra E is toegevoegd om het woord creed, oftewel credo of motto, te creëren. Clearwater komt van een tv-reclame voor Olympiabier dat de smaak van helder water, dus Clearwater, zou hebben. En Revival staat voor een nieuwe opleving van de groep, de trouw die men elkaar serveert. Creedence Clearwater Revival, 11 minuten lang. Iets korter, maar toch altijd al 7,5 minuut bijna, is La Vie en Rose van Grace Jones.
1: Varkenbrood! 1 hand 1.
0: Daar zit ook een heel mooi lang intro op. Grace Jones, natuurlijk bekend als een aparte dame. Daar gaan we straks meer over vertellen. Dit is de Jukebox met allemaal lange nummers.

La Vie en Rose dus van Grace Jones. 7 minuten en 26 seconden duurt hij maar liefst. Grace Beverly Jones is haar volledige naam. En het is een Jamaicaans model, zangeres en actrice. En La Vie en Rose is een cover van een chanson van Edith Piaf. En het werd een hit in Europa voor Grace Jones. Grace Jones natuurlijk vooral bekend van het nummer Slave to the Rhythm. Jones heeft ook nog een filmcarrière. En dat had ze tot 83 in onder meer een aantal artistieke films, maar niet in grote commerciële films. Die kwamen er wel, met onder andere Conan the Destroyer en de James Bond film A View to a Kill. Ze heeft ook wat minder leuke dingen in haar leven gedaan, maar daar zullen we maar niet op ingaan om het gezellig te houden, zullen we maar zeggen. Fool's Overture is de volgende en dan hebben we het over Supertramp in een live versie. Weer bijna 11 minuten om van te genieten.

Live versie heb je altijd verrassende elementen in deze Fool's Overture van Supertramp. En Supertramp was een Brits symfonische rockgroep door de Wurlitzer piano en saxofoon gedomineerd geluid. En de band kreeg als eerste de naam Daddy, maar deze werd al snel gewijzigd in Supertramp nog voor de eerste opname. En Supertramp is gebaseerd op het boek The Autobiography of a Supertramp van W.H. Davies uit circa 1910 alweer. En de band werd opgericht in 1969 door Rick Davies en Richard Palmer James. En een andere belangrijke lid was Roger Hodgsons. Hij heeft ook vele songs van Supertramp gecomponeerd. Onder andere Give a Little Bit, The Logical Song, Take the Long Way Home, Dreamer, Breakfast in America en It's Raining Again. Laatst ook heel bekend. Davies, die componeerde onder andere Bloody Well Right, Goodbye Stranger en Cannonball. Ze hebben heel wat opnamen gemaakt, Supertramp. Mooi geluid om altijd te horen. En dit was dus een live versie, zoals gezegd. Oh, die is toch niet aan de beurt, sorry. We gaan eerst even naar een jingletje. En nu mogen pas de Philadelphia International All-Stars en nog veel meer andere zangers die erbij zitten, zoals Lou Rawls, Billy Paul, Archie Bell, Teddy Pendergrass, de OJ's, Didi Job Gamble. Dit zingen dus de song Let's Clean Up the Ghetto.

In 1977 had de gelegenheidsformatie Philadelphia All-Stars een hit met Let's Clean Up the Ghetto. En dat was een eenmalige samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan meegewerkt werd door Teddy Pendergrass, liedzanger van Harold Melvin in The Blue Notes, Didi Sharp, Lou Rawls, Billy Paul, The OJ's en Archie Bell. Het nummer is geschreven door Kenneth Gamble en Lean Hoff en C. Gilbert. En het nummer werd verkozen tot alarmschijf en bereikte de 7e plaats in de top 40. En gezien de tijd zijn we alweer toegekomen aan de laatste nummer. En het laatste nummer komt van A-ha met The Sun Always Shines on TV. A-ha is een popgroep uit Noorwegen bestaande uit zanger Morten Harket, Paul Watkar Savoy en de toetsenist Magne Verhulmen. En de groep ontstond in 1982 en het trio verliet Noorwegen om in Londen een muziekcarrière dus op te bouwen. A-ha had veel hits, waar onder andere dus The Sun Always Shines on TV, The Living Daylights is natuurlijk ook wel bekend. Take On Me is nog een van de meer bekende songs dus van de band, die opgericht werd in 1982 in Oslo. De naam van de band ontstond toen de leden van de ABBA-song Knowing Me, Knowing You hoorden. Daar kwam A-ha in voor. En het debuutsingle was dus Take On Me en werd een grote hit zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Maar ik heb dus gekozen voor The Sun Always Shines on TV in een lange versie van maar liefst 8 minuten. En daarmee gaan we er dus uit vandaag in deze aflevering van The Jukebox. Graag tot een volgende keer bij dus meer lange songs in The Jukebox. A-ha dus, met The Sun Always Shines on TV, in dit geval op de radio. Graag tot de volgende keer bij The Jukebox.

0: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste...
2: Dit is Eemland 1.
0: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen, kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Zie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB+,
3: via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
5: De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de persoon.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
3: 105.9
2: en 105.5 FM.
3: Op DAB+,
2: via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
4: De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de

Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star.